0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

De hele nacht non-stop muziek via... De hele nacht non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
3: Ton van Middelaar, in gesprek met
4: Merel Steinweg.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: We zijn even stil van, Merel. Het is een primeur voor jou, hè?
0: Zeker. Ik zit hier met een hele grote glimlach. Ja, ja. Ja, dit is nog niemand heeft dit gehoord.
1: Leuk, gaan we het zo hebben. Welkom in ons programma.
0: Dankjewel.
1: Merel Steinweg, wist jij dat je kon zingen?
0: Nou, ik denk nog steeds niet dat ik kan zingen.
1: Maar je hebt het wel op plaat gezet.
0: Ik heb het wel op plaat gezet. Ik noem het toch wel zingzeggen. Maar dat is ook iets mentaals. Zodra ik ga zingen, ga ik iets raars doen. Zodra ik iets ga zeggen, dan lukt het.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Dat zeggen, gewoon het voordragen of het mijn stem gebruiken, dat doe ik zonder na te denken. En zingen, dan ga ik gelijk denken, oh ja, daar komt dan mijn techniek bij kijken. En dan moet je misschien wel zangles hebben. En dan ga ik blijkbaar nadenken. En dan gebeurt er iets geks.
1: Waarom of waardoor heb je dit nummer gemaakt?
0: Ja, ik woon nu met mijn gezin 7 jaar in Baren deze zomer. Wel mooi, hè? De 7-year itch is dat. Wij kwamen hier wonen een half jaar. En na een half jaar brak corona uit. Ja. En het was een zegen, want wij wonen in Amsterdam altijd nog 2 hoog. Met 3 kleine kinderen. Dus nu kwamen we in Baren en er was ruimte en er was bos. Het was allemaal fantastisch. Maar we kenden ook helemaal niemand. En toen kreeg ik enorme heimwee. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ja. Voor mij het idee om naar een dorp te verhuizen was echt een groot ding. Dus toen miste ik veel. En toen schreef ik dit nummer. Ja.
1: Heb je daarmee alles weer recht gezet voor je gevoel? Hm?
0: Nou, ik heb nog steeds dat ik... Ik heb zo nu dan een shotje stad nodig. Mm-hmm. Dus dan ga ik tegenwoordig ook nog bijna liever naar Utrecht dan naar Amsterdam. Maar dat heb ik wel nodig. Ik heb die dynamiek, het verrassende, het onverwachte, het cultureel diverse. Dat er ook op elke straathoek zomaar wat te doen is. Dat heb ik wel echt nodig. En tegelijkertijd wortel ik nu ook in Baren. En ontmoet ik hier allemaal hele, hele leuke mensen. Dus ik ben ook wel echt heel blij hier intussen. Dat is veranderd.
1: Een dorpsvrouw geworden.
0: Ja, nou, ik denk altijd over mezelf. Ik was ook in Amsterdam een dorpstype. Ik was altijd heel erg gericht op mijn buurt. Dus ik denk altijd dat ik eigenlijk mezelf identificeerde als dorpsmeisje in de stad. Dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Ja.
1: En komt het uit? Wat je hoopte van een dorpsmens?
0: Grappig. Wat ik er echt fijn aan vind hier is dat het tempo wat lager ligt. Ik vind dat mensen ook over het algemeen heel... openstaan voor contact. En ik hou ervan om met heel veel verschillende mensen om te gaan. En dat lukt hier ook. En tegelijkertijd mis ik ook wel echt het anonieme van de stad soms. Ja.
1: Hoe ben je hier ingebeurd geraakt? Hoe is dat gelukt?
0: Op verschillende dingen. Een van de dingen waarvan ik altijd denk, dat heeft mij het meest geholpen met inburger, is dat ik op zondagochtend altijd met een groep mannen ga wielrennen. Het zijn bijna allemaal jongens die echt geboren en getogen in Barend zijn. En op de fiets heb je heel veel tijd. Niet dat er heel veel geouwehoerd wordt. Mm-hmm. Of dat wordt wel geouwehoerd, maar meestal gaat het nergens over. Maar op die manier heb ik eigenlijk heel veel over het dorp geleerd. En over de geschiedenis en over wie hier allemaal wonen en wat voor relaties er zijn. En ja, dat vind ik altijd heel grappig, dat dat een hele goede inburgering was voor mij. En ik heb dat ook altijd, ik vind het onwijs. Ik vind het altijd te gek dat ze mij hebben gewoon opgenomen in die groep. Dat komt toch van buiten. Ja. En ook nog eens de enige vrouw die mee fietst. Maar iedereen vindt dat leuk. En ik
1: voel
0: me heel welkom.
1: Heb je aangemeld van ik wil mee fietsen?
0: Ik ben gewoon met mijn fiets erbij gaan staan.
1: Oh zo?
0: Ja. En dat was nog wel heel grappig, want ik heb altijd, ik heb lange tijd gesport en ook gewielrend. Dus ik kan het wel een beetje. En toen ging ik bij de groep staan en zei ik, nou, kan ik misschien ook mee fietsen? En toen zei, hier lachen ze zelf nu ook altijd heel hard om. En toen zei een van die mannen, zei, nou, er is nog een groep, daar fietsen wat meer vrouwtjes mee. En toen dacht ik, nou, ik fiets wel met jullie mee. Ja. En daar kunnen we altijd nog smakelijk om lachen. Ja.
1: En je kunt het tempo aan.
0: Ik kan dit tempo aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij bent stadsdichteres. Is dat een sollicitatie geweest? Hoe is dat gegaan?
0: Het was in het kader van 650 jaar stadsrechten. Ik stond al vaker op het open podium. Dat is trouwens echt een aanrader voor iedereen. Open podium in de speeldoos. Hartstikke leuk. Dus ik deed het dichten en het voordragen. Dat deed ik al langer. En toen ben ik... Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij ben ik gevraagd of ik daar een voorstel voor wilde doen. Om in het kader van die 675 jaar. Toen was er ook een subsidieronde. En toen kon ik daar een voorstel voor schrijven. En zelf heb ik wel, al zolang ik in Baren woon. Dus eigenlijk vanaf het begin dat ik dacht... Wat gek dat er in Baren geen poëzie in openbare ruimte is. Want je hebt in zoveel, natuurlijk in de grote steden, ja, maar zeker ook in veel dorpen, is er gewoon heel veel poëzie. Op gevels, op ramen, op verrassende plekken. En dat verbaast me nog steeds dat er in Baren eigenlijk niet is. Dus dat is voor mij een droom, dat, ja, dat er echt meer mag komen. En dit was ook een mogelijkheid om, dat, om dan te laten zien hoe dat eruit kan zien.
1: Is het een opdracht of is het een... Hoe werkt het voor jou als stadsdichteres?
0: Ja, we hebben dus in het jaar van 650 jaar stadsrechten... Ja. Heel leuk ook echt samen met de gemeente heb ik daarover zitten brainstormen van wat is nou mooi. En toen kwamen we eigenlijk op een drieluik uit. En toen, dat drieluik ging dan over één gedicht over het verleden. Van focus daarop, eentje op het heden en eentje op de toekomst. En mijn gedicht over het verleden... dat heb ik helemaal zelf vrij ingevuld. Is nog steeds mijn lievelings.
1: Want je kende Baren eigenlijk helemaal niet nog? Of tenminste?
0: Nee, dit is nu vorig jaar. Dus dan woonde ik er ook wel, alweer 6 jaar. Maar goed, dan lees ik me ook wel in. En dan lang leven de historische kring daarin. Ja. Want er staat natuurlijk hartstikke veel, ook heel leuk beschreven. Dus dat heb ik over het verleden geschreven. Ook natuurlijk over die stadsrechten en die link. En over het heden was er toen een gezamenlijk moment om te ontbijten in de Pekingtuin. Dat was een van de evenementen. En toen heb ik daar live zitten dichten. Dus ter plekke. Want dat is een van de dingen die ik ook al... Dat doe ik ook al 10 jaar op bijeenkomsten en events. Dus dat ging heel erg over het moment vangen. Nou, dat gaat voor mij dan over het heden. Van wat is er nu? En voor het laatste gedicht over de toekomst heb ik scholieren geïnterviewd in Baren. Om ook van hen te horen. Er kwam ook de zin uit: de toekomst is nog jong.
1: Dat was een mooie zin, ja.
0: Ja, ja. Maar dat zijn de toekomst, dat onze kinderen. En op een gegeven moment zijn leerling ook van: ja, mijn toekomst is langer dan die van jou. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja,
0: ik dacht, ja. Zo waar.
1: Ja.
0: Dus, en dat is het laatste gedicht geworden.
1: En hoe zijn ze ontvangen? Kun je dat inschatten?
0: Ja, het is altijd. Je krijgt natuurlijk geen recensie of zo.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel... ik heb bijvoorbeeld het gedicht... Er staat een boom in Baren. Heb ik op meerdere plekken voorgedragen. En daar krijg ik wel echt heel veel mooie reacties op. Ik heb ook een groene jas. En iemand vond het een heel... ik weet niet. Die koppelde dat heel erg aan elkaar. Dat ik met mijn groene jas het over bomen in Baren heb. En wat ik heb gedaan, en dat vind ik eigenlijk, dat was voor mij echt een hoogtepunt. Dus aan het eind van het jaar 650 jaar stadsrechten, heb ik samen met Haroun Al-Shater, een hele fantastische vormgever en videograaf, heb ik een expositie gemaakt die op de Brink heeft gehangen. Dat project had alles in zich om te mislukken of op zijn minst extreem stressvol te zijn. En het tegenovergestelde gebeurde. Het is gewoon allemaal gelukt. En het was alleen maar een heel leuk proces. Maar we hadden een wild plan om gekleurde panelen in de muziekkoepel te plaatsen. En sindsdien ben ik expert plexiglas. Want ik ben daar helemaal ingedoken. Want dat blijkt helemaal niet te kunnen eigenlijk. Gekleurd plexiglas, wat we wilden. Dus dan ben ik helemaal met een specialistisch reclamedrukbureau hebben dat gemaakt. En het mooie aan dat project was dat het panelen waren die ook geïllustreerd waren.
1: Ja.
0: En eigenlijk als je aan de ene kant stond, dan las je het gedicht, maar dan keek je door het paneel naar datgene waar het gedicht over ging. Dus het werd ook een kunstwerk daarmee. Het werd een interactie van woorden en het onderwerp.
1: Succes.
0: Ja, ik vond het echt. En dat was poëzie in de openbare ruimte.
1: Ja. I'm about to explode! Take off the clothes!

0: een uitdagende relatie met poëzie, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal niet iets waar ik mee ben opgegroeid of wat altijd al in mijn leven zit. Ik vind het ook... Ik ben zeker niet een hele brede liefhebber van heel veel poëzie. Ik ben er eigenlijk heel selectief in wat ik mooi vind. Voor mij is ook alles waar de zweem omheen hangt, dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en gedragen is, haak ik af. Dat is denk ik ook waarom ik heel lang heb gedacht dat poëzie niet mijn ding is. Ik ben veel meer dat ik echt heel erg kan genieten van hip-hop.
1: Mm-hmm.
0: En het spel met woorden, de knipoog, het woord kunst misschien meer. Dan bijvoorbeeld ook echt de rijmschema's of de vormen.
1: Ja.
0: Dat is niet waar ik heel veel kippenvel van krijg. Was ook wel interessant. Ik doe dus nu dan wel mee aan poetry slams. Nou, dat vind ik fantastisch, want dan gaat het ook om voordracht. Ik vind het ook het mooiste om poëzie te horen. En niet alleen te lezen. Ik vind het altijd wel moeilijk, alleen van papier. Soms niet hoor. Soms raakt het gelijk. Maar als ik er niet een stem bij heb, dan gaat het toch moeilijk voor mijn leven. Ik moet ook zeggen, ik kan enorm genieten van mooie stemmen. Mm-hmm. Dus als het een mooie stem is, maakt het eigenlijk niet uit wat hij zegt. Dan vind ik het al poëtisch. Ik ben zeker ook niet iemand die de klassieke poëten heeft gelezen of de grote Nederlandse schrijvers heeft gelezen. En daar heb ik me ook wel vaak onzeker over gevoeld. Mm-hmm. Ik denk, maar mag je jezelf dan dichter noemen? Bijvoorbeeld, ik had laatst nog iemand die zei, maar heb jij eigenlijk Nederlands gestudeerd? En daar werd ik dan ook wel weer een beetje pissig om. En ik dacht, ja, daar hangt wel een zweem omheen.
1: Ja.
0: Een beetje het elitair, het nou, volgens mij, ik weet niet welke woorden daarbij horen, maar wie mag het doen?
1: Mm-hmm.
0: Wanneer is het goed? Poëzie-recensenten, dat lijkt me dus ontzettend ingewikkeld, omdat het volgens mij heel, heel persoonlijk is.
1: Precies.
0: En voor mij telt ook altijd, ik vind hoe het klinkt net zo, of misschien nog wel belangrijker dan wat het zegt. Ik ben gewoon heel gevoelig voor... Ik kan heel erg genieten van klanken. Ik heb ook een van mijn gedichten. Is een ode aan de klinker. Ik hou heel erg van klinkers. Ik hou ook heel erg van binnenrijm. Ik hou überhaupt van rijm. Nou, dus ook in de wereld van de poëzie. Dat er ook wordt neergekeken op als het rijmt. Dat is dan te makkelijk. Nou ja, je hoort al. Ik vind er nog wel wat van. En ik stond het ook ooit op een poetry slam. En toen kreeg ik als opmerking, ja, leuk, maar dit is wel een podium voor echte poëzie.
1: Wat gebeurt er dan met jou?
0: Ja, ik probeer echt te vatten, waarom denkt iemand dat hij dat kan zeggen? Want ik vind het in die zin beledigend, omdat ik het eigenlijk elke vorm van zelfexpressie of iets wat uit je komt, moet gevierd worden. En er zit iets raars in de kunsten. Dat de kunsten, maar in podiumkunsten, maar natuurlijk ook gewoon beeldend of wat dan ook. Dat er is een groep mensen die bepaalt wat dan mag. Of wat de kwaliteit is. Wat de norm is.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel een groter thema. Dat is ook gewoon een mechanisme dat uitsluit. Dat is ook dat gaat ook over privilege. Dat gaat ook over waar ligt de macht. En daar verzet ik me echt tegen.
1: Word je dan boos?
0: Ja, ik werd hier wel... ik vond het dus wel heel lekker dat ik wel de publieksprijs won.
1: Oké.
0: Maar toen dacht ik ook, dus waar gaat dit dan over? Het is wel, het is ook heel interessant.
1: Ja.
0: Ik laat het ook alweer los. Maar ik wil daar zelf echt niet aan meedoen. En dat vind ik ook, ik zat het laatst bedenken, dat vind ik eigenlijk misschien wel het mooiste aan de vorm van poëzie of schrijven als kunstvorm, dat je gebruikt grondstoffen die van iedereen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Namelijk woorden, taal.
1: Ja.
0: En dat is van iedereen. En dat heeft ook iedereen de hele dag tot zijn beschikking. Anders dan acrylverf of poetseerklei bijvoorbeeld. Dus daar is een grote gelijkmaker. Even een zijpaadje. Een van de dingen die ik heb gedaan, ik heb vorig jaar mijn eerste poëziebundel uitgebracht. En toen heb ik al mijn

0: als lanceerstunt eigenlijk, heb ik alle woorden uit mijn bundel. Het was een veel groter project dan ik dacht. Maar die heb ik op koelkastmagneetjes geplakt. Het waren 4000 woorden. Dus die heb ik echt nachten heb ik dat gedaan. En toen heb ik hele grote magneetwoorden gemaakt met al die losse woorden. Die dus allemaal in mijn bundel zaten. Inclusief de colofon en het dankwoord. En toen heb ik mijn gasten van mijn boekpresentatie heb ik uitgenodigd om met mijn woorden, of de woorden die ik dus heb samengevoegd in één boek, weer nieuwe gedichten te maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk, dat is iets poëtischer dan dat is er voor mij niet. En sindsdien reizen die magneetwoorden, die reizen dus, als ik ergens heen ga, neem ik die woorden mee. En dan maken nieuwe mensen weer nieuwe woorden. En soms zitten er echt weer pareltjes tussen. Mijn kinderen maken dat ook. Mijn dochter had opeens van die woorden die ik er al had staan, maakt ze opeens de zin: mijn liefde wankelt op de werkelijkheid.
1: Hallo?
0: Ja. Nou ja, mij kan je opwegen.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Echt fantastisch.
1: Hoe oud is het?
0: Toen was ze 9. Ja. En dat is dus ook, en er zit ook een factor in. Als er al iets voorhanden is en je hebt gewoon toestemming, je bent vrij om te mogen combineren en te spelen vooral, want dat is ook wat die magneetdingen uitnodigt, dus om te gaan spelen ermee. Er is geen goed of fout, er is een tijdelijkheid, er is het kan constant weer veranderen. En dat vind ik dus heel poëtisch. Ja. Dat vind ik echt, ja, daar gaat het dan voor mij over.
1: Wanneer had je het gevoel van, klinkt misschien wat groter dat ik nu vraag, maar ik ben nu een dichteres.
0: Nou, dat gevoel ik nog steeds niet.
1: Niet?
0: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die hele vraag ook losgelaten. Want het was wel, heeft op mij wel een belemmerende uitwerking gehad. Mag je jezelf zo noemen? Wanneer ben je er dan? Wanneer telt het? Ik kwam laatst ook nog iemand tegen. Nou, een fantastische kunstenares. Hele staat van dienst. En daar had ik echt een discussie mee. Want zij zei, ja, iedereen noemt zich tegenwoordig maar kunstenaar. Maar die hebben dan helemaal niet de academie gedaan. Of iets. En dan denk ik, maar we moeten het toch anders omdoen. We moeten toch als iedereen creatiever zou zijn. Als iedereen ruimte zou voelen om tot creatieve expressie. En dat zou gevierd worden alleen al dat je het doet. In plaats van constant de vraag, is het goed? Mag het? Mag jij het doen? Nou, dan volgens mij hebben we dan een betere wereld.
1: Ja.
0: Dus ik vind die vraag ook niet meer interessant. Wanneer noem ik mezelf dichteres? Ik noem mezelf ook trouwens eigenlijk nooit dichteres. Ze hebben het altijd over dichter.
1: Oh, dichter, ja. Oké. Okay. Maar er is wel een proces voor jou geweest om zo ver te denken zoals je nu denkt van.
0: Zeker. En ik heb daar in één motto wat mij heel erg helpt. Dat is, waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dat geeft mij alle vrijheid. Ik ben gewoon aan het spelen. Ik ben gewoon aan het doen wat ik. Ja, ik vind het op dit moment leuk. Ik vind het op dit moment waardevol. Ik vind het op dit moment mooi. En dat is voldoende.

0: Welkom bij het programma Ton van Middelen in gesprek met en vandaag geweldsgast Merel Steinweg. Merel, jij zei tussendoor ook af en toe van je geniet van het moment. Leg dat eens uit.
1: Ja. Ik ben er wel achter gekomen dat ik een hoofd heb dat het zeer goed doet onder druk. Dus ik hou heel erg van improviseren. Ik hou heel erg van onvoorbereid op het podium staan. Bijvoorbeeld ook wat ik vertelde bij zo'n poetry slam. Een van de dingen is dat als je doorgaat naar de finale, dan doe je een echte slam, een battle. En dan heb je iemand tegenover je die gaat dingen voordragen. Dan moet je dan op reageren. Ja, dan ben ik. Dan gaat bij mij iets aan. Dan ben ik op mijn best. En ik vind het het allerleukst. En de andere kant van die medaille is dat als je mij vraagt om lang van tevoren dingen voor te bereiden. Of allemaal op tijd dingen te doen. Of na afloop eindigen. Of uitgebreid te gaan evalueren en terug te kijken. Nee, daar maak je mij echt niet blij mee. Dus er gebeurt ook iets bij mij dat ik misschien wel onder invloed van adrenaline. Of ik ben dan gewoon heel scherp. En ik hou erg van dat gevoel. En ik hou er ook erg van als er onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat ik dat vind in het moment.
0: Dat is wel grappig wat je zegt. Want je had net over wat er op de brink gebeurde met die plexiglazen platen. Dat kost voorbereiding, dat kost plannen en dat soort dingen. En dat staat een beetje haaks op wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En nou was het dus in deze ook wel dat wij hadden 6 weken de tijd. Wat echt voor dit project echt heel kort was. Als je weet dat de productie al 4 weken duurde. Dus die factor van adrenaline zat hier ook zeker in. Als ik hier een half jaar de tijd voor had gehad, dan had ik dit heel moeilijk gevonden. Ja.
0: Wat gebeurt er dan als het zo lang gaat duren? Haak je dan af? Of?
1: Zeker, dan heb ik een moeite om focus te houden. En het overzicht te hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje een neurodivers brein heb wat dat betreft. Dat ik daar juist over struikel. Dus ik vind ook heel veel verschillende dingen leuk. Dus ben ook wel snel afgeleid. En dan begin ik gewoon aan iets anders voordat ik het eerste heb afgemaakt. Dus in die zin helpen bij mij korte afgebakende sprintjes. Dat helpt. Dat heb ik echt geleerd.
0: En hoe doe je dat dan met dichten? Want dat is vaak focussen. Of is dat ook een... Dat je door de dag heen denkt van nou dan die zin of dat woord. Of...
1: Ja, ik kan het dus echt alleen onder druk. Dus een van de dingen, ik ben een sneldichter. Dus wat ik daar, vormen die ik daarvoor heb, is dat ik voor mensen één op één een gedicht schrijf binnen 10 minuten. En dan heb ik dus en een gesprek en ik schrijf. En dat is trouwens, als ik er nu over nadenk, eigenlijk ben ik ooit zo begonnen op Koningsdag. Met een kleedje met toon me uw gezicht en ik schrijf u een gedicht.
0: En, hoe oud was je toen?
1: Ja, dat ik 28 of zo.
0: Oh, sorry.
1: Ja. Nee, dus niet als kind, maar wel later. Ja. Maar, want daar gebeurt iets interessants. Dat ik heb wel altijd al gehad dat mensen mij veel vertellen. Uit zichzelf, daar hoef ik niks voor te doen. Dat is soms heel vervelend. Want op de meest rare momenten krijg ik de shit van iemand anders over me heen. Maar in deze vorm is dat heel fijn. Dat mensen het snel met open zijn naar mij toe. En dan ga ik schrijven. En omdat die druk er is, omdat gewoon ons contract is eigenlijk. Van wij hebben nu, ik heb nu 5 minuten voor jou te schrijven. Heb ik ook helemaal geen ruimte voor de innerlijke criticus. Dus die gedachte van, oh is het wel goed? Of past dit wel? Of kan ik niet beter? Daar is geen ruimte voor.
0: Nee, stop.
1: En wat er dan gebeurt is dat er iets inkomt van heel intuïtief schrijven. Soms schrijf ik ook echt iets op en ik draag dan ook wat persoonlijk voor. En dan weet ik zelf eigenlijk niet waarom ik heb opgeschreven wat ik heb opgeschreven. En dan pas dagen later denk ik, oh, maar daar ging dit over. En ik doe dat dus in die vorm, maar ik doe het ook. Ik word ook geboekt voor evenementen of bruiloften of festivals. En dan heb ik het motto woorden geven aan wat niet gezegd wordt. En dan ben ik live aan het schrijven. En dan moet ik op een gegeven moment op en dan draag ik het aan zo'n hele volle zaal voor. En dat heeft natuurlijk alles in zich om hyper stressvol te zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar voor mij werkt dat. Dan heb ik focus, dan heb ik adrenaline. En dan moet het. Het is ook gewoon wat het is. Dat is dan ook zo fijn. Dit is wat het is. En laatst deed ik dat nog bij een rondom een documentaire. De documentaire Mijn Woord tegen het Mijne. Heeft veel prijzen gewonnen. En die doen nu een reis naar het land door met mensen in gesprek te gaan over die documentaire. En dan schrijf ik het ook. En nu had ik echt dat ik de trap afliep naar het podium en nog iets aan het schrijven was. En dat pakt dan toch altijd goed uit. Ook omdat ik mezelf vrijheid geeft. Als ik niks heb, als ik niks heb gehad om over te kunnen schrijven, dan is dat mijn verhaal. Want dat is ook veelzeggend.
0: En wat zijn voor jou thema's?
1: Die in zo'n...
0: Ja.
1: Ik vind het altijd heel interessant om goed te luisteren naar wat mensen moeilijk vinden om te zeggen. Wat er misschien niet gezegd wordt, maar wat op een andere manier dan met woorden gezegd wordt. Dit klinkt vaag, maar soms kan je een zucht door een zaal horen gaan. Of je kan horen dat mensen gaan zitten schuiven op hun stoel. Of ik voel gewoon dat ongemak en dan weet ik zeker dat de rest van de zaal het ook voelt. En waar die spanning zit, dat vind ik interessant. Want daar waar het schuurt dan.
0: Ja.
1: En kijk, de content daarvan, of de reden daarvan, dat is dus, als ik het voor zo'n evenement doe, is dat heel verschillend. En in bredere zin, wat voor mij thema's zijn, ik ben mijn sociaal pedagoog. Ik ben gewoon eindeloos gefascineerd door hoe wij naar kinderen kijken, hoe kinderen naar de wereld kijken, hoe we naar ouders kijken, waartoe we opvoeden, waartoe we opleiden. In hoeverre dat cultureel bepaald is, welke normen we nastreven. Ik ga hem nu niet quoten, want ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar Mandela heeft daar een hele mooie quote over. Iets van: de ziel van de samenleving zit in hoe we omgaan met kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En dat, daar zit voor mij altijd een eindeloze fascinatie.
0: Heb je er ook zorg over, gezien de ontwikkelingen in deze wereld?
1: Ja, ook als moeder wel.
0: Ja.
1: Ja. En tegelijkertijd. Ik weet dat ik studeerde bij Michel de Winter, als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. En die zijn allereerst. Ja, sorry?
0: De bekende.
1: Ja, precies. Ja. En zijn allereerste college, daar liet hij ons geschriften lezen van ik weet niet hoe oud. Waarin elke generatie ouders zich weer zorgen maakt over de volgende verloren generatie. Dus het is ook iets tijdloos en universeels. Ja. Dat elke generatie zich zorgen maakt om de volgende. Ik denk waar ik me het meest zorgen om maak, is dat ik denk dat ons onderwijs onze kinderen niet per se voorbereidt op wat ze moeten kunnen. En tegelijkertijd, onderwijs is ook maar een deel van de vorming van kinderen. En niet dat ik, het is heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Heel belangrijk. Alleen ik zie dat een systeem wat achterloopt op de snel veranderende wereld.
0: Ja. Maar is dat ooit in te halen op een school, denk ik wel eens?
1: Nou, ik denk dat het heel erg. Zit dus, gaan we voor de verbinding? Zijn de leerkrachten, mogen die echt als mens daar overdragen? Of verwachten we van leerkrachten dat ze lesstof er doorheen duwen?
0: Vanuit het boekje.
1: Ja, en dat is niet. Ik denk dat elke leerkracht het liefste die verbinding aangaat. Mm-hmm. En dat er een systeem is waarin dat niet altijd kan.
0: Nee.
1: En ik zie de momenten wanneer het wel kan. En dan denk ik, kinderen hebben gewoon voorbeeld grote mensen nodig. En die de kinderen ook heel serieus nemen.
0: Hoe was jouw onderwijsperiode dan?
1: Nou, ik ben een absoluut helemaal totaal Montessori kind. waarvan ik altijd denk, wat ik vooral heb geleerd is alles te bevragen. Wat denk ik als docent op Montessori school eindeloos, dodelijk... frustrerend kan zijn, maar het heeft me wel veel gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet zomaar iets voor waar aannemen. Zelf goed snappen waarom je doet wat je doet. Het niet gewoon doen omdat het je wordt opgedragen. Soms ook wel ingewikkeld. Ik zou soms willen dat ik ook gewoon dingen kon doen omdat ik ze nou niet meer moet doen. Maar dat heeft het me denk ik wel gebracht. Maar ik zat op mijn middelbare schooltijd. Ik heb topsport gedaan. 10 jaar lang. Dus voor mij was school altijd überhaupt sowieso een bijzaak. Want daar was ik eigenlijk altijd te moe voor. Dus het sporten was voor mij veel vormender dan de school zelf.
0: Ja, ja. Ja. Botst dat wel eens met elkaar? Topsport en de school?
1: Ik weet het. Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou, omdat je net zegt van de sport, daar kon ik me in uit en dan had ik plezier in. School was een beetje een blok aan het been. En toch wordt er van je verwacht dat je een diploma haalt of dat je aan de eisen voldoet. Nou, daarom staat het niet haaks op elkaar.
1: Nou, ik vond het wel grappig dat ik uiteindelijk had ik een soort mijn topjaar qua sporten in mijn eindexamenjaar. En ging mijn eindexamen ook fantastisch. Dus het is ook iets wat elkaar enorm kan versterken natuurlijk. Het is ook vormend in dat als je iets wil en je wil ervoor gaan, dat je dan ook dat je het ook kan bereiken. Natuurlijk ook vormend in discipline, waarvan ik dan nu altijd denk, waar is die geboren?
0: Daar mag jij antwoord op geven.
1: Nou, daar heb ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik sportpedagoog wil worden. Want ik heb daar heb ik, maar dan kunnen we een hele aflevering mee vullen. En daar heb ik wel veel ideeën over. Het is ook heel vormend als je opgroeit in een omgeving waar je bent wat je presteert. Wat in een hoogcompetitieve omgeving vaak de boodschap is die je meekrijgt.
0: Ja.
1: En juist in die plekken zijn hele goede pedagogen zo ontzettend belangrijk. Want het zijn die, ik denk zeker jonge mensen die topsport doen in hun identiteitsvormende jaren. Die moeten ook die onvoorwaardelijkheid blijven voelen. En dat heb ik zelf denk ik, nou, niet altijd gehad. Aan de andere kant heb ik het daarna zelf dus moeten uitvogelen. En kom ik uit bij een motto wat me enorm helpt. Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dus het is ook weer mijn route die ik ook niet had gewild dat die anders was gegaan. Ja, ik gun dat ieder kind in een heel competitieve omgeving, dat er altijd onvoorwaardelijke volwassenen bij zijn.

heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt.

De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipert als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar...

0: Merel, je hebt topsport gedaan in het roeien. Heb jij ten opzichte van gedichten, poëzie ook toppers dat je zegt van die zou ik graag willen evenaren?
1: Oh, nou, sowieso niet evenaren. Dat heb ik helemaal. En dat vind ik dus zo heerlijk aan het creatief werk. Dat het dus. Kijk, bij het sporten is het altijd. Je prestatie is gewoon ten opzichte van een ander.
0: Precies, ja.
1: Altijd. Ik had daar best wel last van. Wat is ook dat ik mijn eigen kompas verloor. Van wanneer vond ik het nou goed gaan? Altijd ten opzichte van een ander. Ik vind het dus ook fantastisch. Ik blijf het allerliefste gewoon. Ik denk ook dat het zo is. Gewoon amateur. Ik wil gewoon amateur. Ik wil nergens dat het werk wordt. Want daar zit voor mij ook het spelen in. Mm-hmm, het is natuurlijk wel werk, maar.
0: Yeah.
1: Als ik het gevoel zou hebben dat ik moet bewijzen dat ik. Dat ik ook beter ben dan. Of me kan vergelijken met. Nee, ik krijg nu al helemaal. Dat wil ik helemaal. Nee. Dat wil ik echt helemaal uit mijn creatieve werk houden. Principieel omdat ik vind dat het daar niet om gaat. Maar ook omdat het me dan gewoon echt remt in creativiteit. Ja. En die functie heeft het in mijn leven. Dat ik er gewoon van geniet. En dat ik er plezier in heb. En dat wil ik niet onder druk zetten door er een soort ranglijst of zo aan te hangen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Oh, nou ja, welke dag? Nee, ik heb geen enkele dag die er hetzelfde uitziet. Nee, wij hebben drie kinderen. Van echt fantastische kinderen. Dat vind ik ook het meest poëtische in mijn leven. Dat ik met de mooiste uitspraak gekomen. Ik ben zelf echt een absoluut ochtendmens. Als het aan mij zou liggen, zou ik elke ochtend om 6 uur opstaan. Eerst gaan zwemmen. En dat zijn mijn golden hours, ook qua creativiteit. Maar ja, die worden nu gewoon gevuld met boterhammen smeren en appeltjes snijden. En kinderen naar school brengen. En dan heb ik qua werk, ik ben eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemer. Omdat ik graag mijn eigen dingen doe. En heel graag verschillende dingen doe. Dus ik geef veel trainingen als trainingsacteur onder andere. Ook weer over in het moment gesproken. En ik schrijf ook nog in opdracht. Ik doe dus nu en dan het sneldichten op locatie. Ik sta met Pinksteren ook op Vuurrol. Dus dat is dan echt geboekt op een festival. Ook fantastisch. Dus ik doe altijd heel veel verschillende dingen. Daar ga ik heel lekker op. Maar dat betekent ook dat elke dag er anders uitziet.
0: En waar zit je ontspanning? Want ik denk dat je een hele drukke agenda hebt. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Nou, ik ben wel. Mijn vrienden zeggen ook altijd dat ze me bijzonder goed vinden in leuke dingen doen voor mezelf. Ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje dan naar dingen toe te gaan. Ik ga heel graag in een cafeetje zitten, koffie drinken en gesprekken afluisteren. Dat is echt mijn ontspanning. Ik dans ook heel graag. Ik ga binnenkort naar een silent disco poetry avond in het Stadsklooster. Ook zo heel lekker, obscuur, raar. Dat geniet ik ervan. Ik ben ook weer gaan roeien. Nadat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat doe ik dan weer in Amsterdam. Daar vind ik ook een ontspanning. En verder met mijn kinderen knuffelen. En mijn man. Spelletjes spelen. Bordspelletjes vind ik ook leuk. Klinkt als veel, hè? Als ik
0: dat
1: zo opzo.
0: Ja, dat is ook weer ontspanning.
1: Ik heb ook gewoon 7 dagen in de week.
0: Ja, snap ik. Ja. Jouw poëzie, kunst, laat ik zo maar zeggen, dragen die over naar je kinderen? Of zou je willen dat ze het ook zouden kunnen?
1: Ja, nou, en dat kunnen ze ook. Dat vind ik het, ik kan met mijn jongste dan.
0: Die is
1: nu 8, maar dat heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Dan vinden wij het heel leuk, dan lopen we gewoon over straat en dan begin ik met een zin en dan doet hij hem na en dan volgt er weer iets anders en dan hebben we opeens een liedje en dan zingen we dat en dan. Ze zijn alle drie heel talig. Ze lezen ook heel graag. Daar word ik gewoon heel blij van als moeder. Ja. En ik hoop zo ontzettend dat die creativiteit die ze hebben, dat ze die. Verloren is het niet, maar dat daar niet de deksel op gaat, zeg maar. Dat ze die kunnen blijven voelen. En ik hoop dan dat ik een beetje meegeef dat dat ook een grote bron van plezier in het leven is.
0: Maar daarmee bepaal je ook de keuze welke school ze gaan, denk ik.
1: Nou, dat bepaal ik niet. Vervolgonderwijs.
0: Ja, maar ook op basisonderwijs, denk ik. De ene school is strakker, de andere is wat meer speelser.
1: Ja, ik heb wel 3 kinderen die erg goed gaan op autonomie.
0: Okay.
1: Op zelf hun dingen mogen doen en alles bevragen. Dat herken ik natuurlijk ook weer. En mijn man ook. Dus we zoeken zeker wel naar scholen waar dat gewaardeerd wordt. Ja. Waar docenten daar ook plezier aan hebben. En dat vragen zijn dan ook vaak behoorlijk existentieel. Dus dat zijn niet vragen waar je de antwoord op hebt, maar waar het wel leuk is om in mee te denken. Ja.
0: Waar zit voor jou de uitdaging om het volgende boekje te schrijven? Het geweldige gedicht.
1: Ja, dat is dus heel leuk. Ik heb een paar dingen lopen. Ik ben ook dit jaar weer de stadsdichter van Baden. Dus ik ga in ieder geval 2 gedichten schrijven. En ik ga mijn opvolgers zoeken. Ik hoop dat ik die kan vinden. Dat zou ik echt te gek vinden als het stadsdichterschap kan blijven. Dus dat is sowieso al schrijfwerk. En ik heb dus net bedacht, omdat ik die magneetborden heb, waar ik net over verteld heb, en al die mooie zinnen, dat ik dacht, ik ga een schaduwbundel maken van de bundel die ik dus vorig jaar heb uitgegeven. Die bundel heet trouwens Zo gloed als nieuw. Ben bijna door mijn voorraad heen. En toen dacht ik, dan maak ik een schaduwbundel en dan noem ik hem Zo gloed als opnieuw. En dan zijn het allemaal dezelfde woorden, maar dus in andere volgordes. Als een collectief project. Daar hebben meer dan 100 mensen hebben al met mijn woorden weer nieuwe zinnen gemaakt.
0: Hoe is dat om te bedenken van, je hebt een boekje uitgegeven, poëzie, en de ander is aan het lezen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat vond ik dus heel, dat heeft mij echt heel erg tegengehouden om überhaupt een boek te maken. Omdat ik altijd met mijn woorden, met mijn gedichten blijf spelen. Dus ze zijn nooit af. Ze staan nooit in een vaste vorm. En op het podium doe ik de ene keer zo. En dan verander ik er toch weer wat aan. Dus ik vond het heel spannend om het vast te leggen. En ook omdat, wat ik net zei, voor mij is de klank en hoe het en de melodie die erin zit voor mij altijd heel belangrijk. En ik dacht opeens, ja, als mensen het dus zelf lezen, moet ik dat helemaal loslaten. Mm-hmm. En dan ging ik ook wel twijfelen in hoeverre blijven de gedichten dan overeind. Maar dat heb ik gewoon maar losgelaten. Ja. Omdat uiteindelijk vonden mensen het toch ook heel leuk om het terug te lezen. Ja. Als ze hem een keer ergens gehoord hadden. En dat was ook wel een bevrijding om het gewoon te doen. Ja. Eigenlijk een beetje een why not. Hè? Hoezo niet eigenlijk? En ik vind het hele proces van een boek maken, dat heeft me ook goed gedaan. En ik had mezelf gewoon een hele harde deadline. Ik werd 40 en ik wilde gewoon op mijn 40ste verjaardag het boek presenteren. Dus ik had weer die druk gecreëerd voor mezelf. En dat werkt heel goed. Dus nu moet ik een nieuwe harde deadline voor mezelf regelen.
0: Ja. Je zei net van, je moet op zoek gaan naar een opvolger. Nieuw is niet goed woord, maar opvolger. Zijn er criteria aan? Of kunnen mensen als ze dit horen zeggen, ik ga solliciteren of gaan we melden?
1: Ja,
0: Hoe werkt dat?
1: Ze moeten zich massaal melden.
0: Massaal, oké. Okay.
1: Kijk, dat is natuurlijk het spannende. Ik weet in Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze gewoon echt verkiezingen. In Hilversum ook. Dus dan allemaal inzendingen. En dan is er een commissie die dan, en dan mag je voordragen. Omdat in Baren we het ook nog aan het bouwen zijn, zou ik al heel blij zijn als iemand een stokje wil overnemen. Maar nog meer te gek zou het natuurlijk zijn als we kunnen kiezen.
0: Ja.
1: Dan ontstaat er een traditie en dan kunnen we daar echt mee gaan bouwen. En ik denk wat typisch is aan het stadsdichterschap is, dat doe je niet achter je bureau. Dus je moet het echt leuk vinden om op pad te gaan. En met mensen te spreken en de omgeving. En ja, je schrijft uiteindelijk ook voor een heel breed publiek. Dus die toegankelijkheid is ook gewoon echt. Dat moet je ook leuk vinden. Daar moet
0: zeg, je moet je kwetsbaar op durven stellen? Of is dat iets anders?
1: Ik denk dat je dat er per definitie in zit. Ja. Als je iets schrijft en aan de wereld laat zien. Maar ik denk dat je heel erg bereid moet zijn om verbinding op te zoeken. En dat zelf, maar ook via je gedichten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ga je ze dan ook meegeven, probeer het speelse element erin te houden?
1: Voor mij werkt dat. Ja. Ik weet niet. Misschien zijn er mensen die vooral heel goed gaan omdat het heel serieus is.
0: Ja.
1: en dan is dat de formule. En dan moeten ze vooral dat blijven doen. Ik denk zelf wel in een, als de wereld al wat overweldigend is, als je er dan nog veel meer zwaarte over of bij aan toevoegt. Ik hou zelf gewoon heel erg van dat er wel perspectief is. Of dat het iets activeert. Maar nogmaals, dat is ook smaak. Maar dat is wel wat ik ook associeer met als je voor een groot publiek schrijft.
0: Ik begon het programma met wie schrijft, die blijft. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb die eigenlijk nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd... wat betekent het eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik weet, het is een standaardzin. Het is iets van, als je iets presteert, dan mag je blijven of zo. Zoiets denk ik, maar...
1: Maar dat is natuurlijk raar, want iedereen mag blijven.
0: Precies, ja.
1: Dus, maar misschien zit meer van, je laat iets achter. Maar dat vind ik ook altijd... Ik loop altijd helemaal vast op die gedachte. Ik, nou ja...
0: Loslaten.
1: Ik vind het wel heel leuk om aan mijn kinderen te laten zien dat als je iets wil maken, kan je het gewoon maken. En dat vind ik tof om dat voorbeeld te geven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En het gaat je goed.
1: Dankjewel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program. Oh, fijn dat je weer luistert. We gaan weer genieten van mooie, maar soms wat melancholieke, regular country. En daar zetten we af en toe een country gospel song tegenover. Een ander perspectief, want gospel betekent letterlijk goed nieuws. We gaan eerst even terug naar het begin van de jaren 60. In 1963 nam Buck Owens het nummer Act Naturally op. Zijn eerste nummer 1 hit en meteen zijn grote doorbraak. Het lied gaat over een man die een filmrol krijgt. Een verdrietige, eenzame figuur. En Buck zegt erbij, die rol kan ik moeiteloos spelen. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Het nummer werd zo populair dat later zelfs de Beatles het opnamen met Ringo Starr op zang. Hier komt hij. Buck Owens and the Buckaroos, Act Naturally.

Country songs zijn levensliedjes. Dat hebben we al vaker gezegd. Maar het zijn natuurlijk ook cowboyverhalen. In 1984 nam Dan Seals een mooi country song op. God Must Be a Cowboy at Heart. De gedachte erachter is eigenlijk heel eenvoudig. Als de wereld zo vrij, zo wijd en zo mooi is, dan moet God wel een beetje een cowboyhart hebben. Hij gaf ons de open vlaktes, de zonsondergangen, de sterrenhemel en al die kleine genoegens van het buitenleven. Het lied neemt je mee naar een kampvuur, slapen onder het maanlicht en 's morgens vroeg een tinnen beker met hete koffie waar je je handen aan kunt warmen omdat het nog zo koud is. En wakker worden doordat er een adelaar over je heen zweeft. Een heerlijk vrij leven. Hier is Dan Seals. God Must Be a Cowboy at Heart.

0: kon je er een beetje in inleven. Romantisch, hè? Maar het zou niet eerlijk zijn als we niet zouden vaststellen dat die tijd, als die al echt romantisch was, grotendeels voorbij is. De volgende song kijkt dat recht in de ogen. Hij heet This Is The Last Cowboy Song. Het is een nummer van The Highwaymen met Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. Het lied gaat over een oude cowboy die zijn werk is kwijtgeraakt. Waar hij vroeger op de prairie reed, werkt hij nu op een veevoederbedrijf. En hij staat in een winkel achter de toonbank. De open vlaktes zijn verdwenen. Overlast aan hekken. Maar vannacht droomt hij. Over een tijd zonder prikkeldraad. Over oog in oog staan met Wyatt Earp. En schouder aan schouder met General William B. Travis in Texas. En erbij zijn bij de 7th Cavalry toen generaal George Armstrong Custer ten val kwam. Dit nummer bezingt niet alleen een man. Het bezingt het zoveelste stukje Amerikaanse geschiedenis dat verloren is gegaan. This is the last cowboy song.
1: This is the last.

0: Ja, The Last Cowboy Song was een mooi voorbeeld van hoe verhalend country music kan zijn. Het gaat niet alleen om de muziek, al is die vaak ijzersterk, maar minstens net zoveel om de teksten. En omdat niet iedereen die Engelse woorden misschien meteen oppikt, geef ik regelmatig even mee waar een lied over gaat. En dat blijf ik ook doen. Zo kun je, denk ik, nog meer genieten van die country vibes. Misschien is The Last Cowboy Song wel een mooie aanleiding voor een eerbetoon, een tribute aan al die grote country singers die inmiddels niet meer zijn. Dat brengt ons bij George Jones, met een vraag die nog altijd blijft hangen. Who's gonna fill their shoes? Wie kan er in hun schoenen staan? Wie kan er in hun schaduw staan en niet omvallen? Who's gonna fill their shoes?
1: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

Veel van die oude country zangers zijn inmiddels met pensioen. Of ze zijn er gewoon helemaal niet meer. En moderne country, die heeft vaak een heel andere vibe. Maar er is hoop. De volgende song heet Are There Roses in Heaven van Country Angel. Een country artiest die pas sinds 2025 echt opvalt en vooral via YouTube. Maar die de oude country vibes weer helemaal terugbrengt. Het lied stelt een eenvoudige maar rake vraag. Zullen er in de hemel dezelfde dingen zijn die wij hier nu zo graag hebben? Are there roses in heaven? MUZIEK

Ook de volgende song is een prachtig voorbeeld van het verhalende karakter van country music. Het is Don't Take the Girl van Tim McGraw. Het verhaal begint onschuldig. Een jongetje van 8 dat met zijn vader gaat vissen. En dan staat er ineens een meisje in de tuin met een hengel in haar hand. Ze wil mee. Maar het jongetje zegt, nee pa, neem geen meisje mee. En hij noemt liever een paar vrienden die hij liever mee heeft. Maar geen meisje, pa. En pa glimlacht, hij weet, dat wordt later wel anders. En later komt. Het lied volgt het leven van dat jongetje dat een man wordt. Steeds opnieuw klinkt diezelfde zin, don't take the girl. Maar nu betekent het precies het tegenovergestelde. Nu zegt hij het, omdat hij haar juist niet kwijt wil. En aan het eind, dan wordt het spannend. Zo spannend dat hij die woorden zelfs tot God richt.

We weten niet hoe het afloopt. Hij vroeg God of hij zijn vrouw niet wilde wegnemen. Maar gebeurde dat ook? Bleef ze leven? Is er eigenlijk wel een God aan wie je zoiets kunt vragen en die dan ook ingrijpt? Doet die God wonderen? Volgens Marty Rabin zou dat zomaar kunnen. Hij herinnert eraan aan de wonderen die Jezus deed. En hij zegt, ik heb zelf veranderingen in mensen gezien die je zonder God echt niet kan verklaren. Zelfs zijn beste vriend, vertelt hij, genas van kanker, tot verbazing van de artsen. Hij is still doing miracles today.

Nou, Marty gelooft dus dat God ook vandaag nog wonderen doet. En om één ding kunnen we eigenlijk ook niet heen. Jezus gaf zijn volgelingen zelfs de opdracht om mensen te genezen namens hem, net zoals hij dat zelf in de tijd deed. En als Jezus niet compleet gestoord was en ook geen leugenaar, ja, dan zou dat zomaar iets kunnen betekenen. Ja, vul zelf maar in. Wat in elk geval ook een wonder mag heten, is het geduld dat sommige vrouwen met hun man hebben. Sommige jongens worden wel ouder, maar nooit echt volwassen. Ze zijn getrouwd, maar leven nog steeds alsof ze vrijgezel zijn. Doen hun eigen ding. Nachtjes stappen, nergens aan denken. En toch zijn er vrouwen met zo'n groot hart dat ze dat blijven verdragen. En als hij thuiskomt, wordt hij verwelkomd alsof er niets is gebeurd. Vrouwen met een goed hart en een man die vooral aan een goede tijd met zijn vrienden denkt. Good timing man. Die vrouwen bezingt Willie Nelson in Good Hearted Woman.

Ja. Je kan je natuurlijk afvragen of zulke good-hearted women wel altijd zo goed bezig zijn. Zo leren die eikels het dus nooit. En soms loopt het ook gewoon uit de hand. Garth Brooks bezingt dat in The Thunder Rolls. Het verhaal van zo'n vrouw die 's nachts niet kan slapen. Hij is weer eens ergens waar hij niet zou moeten zijn. En buiten trekt een onweersbui voorbij. En de donder rolt. Maar zij maakt zich maar om één ding bezorgd. Of hij wel veilig thuis komt. En dan komt hij thuis. En ze wil hem een zoen geven. En ruikt een vreemd parfum. En op dat moment slaat de bliksem niet buiten in, maar in haar hart. En hij weet het meteen, zij weet het. En daar sterft de liefde in a good-hearted woman.

Ja. Maar nu heeft hij het toch echt een bond gemaakt, hoor. En hij krijgt, mogen we hopen, wat hij verdient. Maar zij blijft achter. Met de brokken. Misbruikt, in de steek gelaten, bedrogen. En dan ga je soms zelf oplossingen bedenken. En dat kan goed gaan, maar soms pakt het juist averechts uit. Rose is zo iemand. In het volgende lied krijgt ze haar bijnaam, Blue Rose. Niet omdat ze blauw is, geen blauwe roos, maar omdat ze blue is. Depri, eenzaam. Ze kleedt zich opzichtig, te veel parfum, te rode lippenstift. En ze denkt dat ze het verdriet zo kan verbergen en wegdrukken. En 's avonds gaat ze op pad, het neonlicht in, op zoek naar een man. Maar het werkt niet. Mensen blijven staan en staren haar aan. Want Blue Rose wil wel geliefd zijn, maar ze zoekt geen echte liefde. Ze zoekt de maan in de ogen van een man. En daar staat de maan niet. En ze is zelfs bereid zijn leugens te geloven. En dat schiet ook niet op. En zo kan het gebeuren dat je na een storm in je leven in een zwart gat terechtkomt. Zoals Rose, Blue Rose is, van Pam Tillis.

Dat was nou zo'n song die je aan het denken kan zetten. Niet te snel een oordeel vellen. Achter opvallend of vreemd gedrag zit soms een diep triest verhaal. Typisch country towns, zulke verhalen. Geen snelle meningen, maar eerst luisteren. Roos had misschien wel wat gehad aan wat vastigheid. Iets om je aan vast te houden, een anker of zo. Nou, daarover zingt Kent Miller. The Anchor Holds.

Nou, dat was dus een voorbeeld van een hele andere country stijl. Southern Country Gospel. Het anker waar Kent Miller over zingt, dat is trouwens het vertrouwen op een God die heeft beloofd altijd te helpen. Maar ja, als je hem niet kent, hoe moet je dan weten waar je aan vast kunt houden? Oké, nou, het heeft er verder niks mee te maken, maar de tijd zit er al bijna op en dus wil ik nog twee gouden ouwe laten horen. Ik hou ook erg veel van Tex-Mex country style. Een mix met Mexicaanse, beetje mariachi-achtige invloeden. En een echte gouden ouwe in dat genre is El Paso van Marty Robbins. Een klassiek country verhaal met drama en liefde. Gunfights. Hij zit in een kroeg. In de kroeg van Rose. Zou dat diezelfde Rose zijn? Nou ja, zou zomaar kunnen. Hij raakt vanwege Felina in een gunfight en moet op de vlucht. Jaren later moet hij echt terug. Hij wil haar weer zien. Maar ze wacht op hem. En hij sterft in Felina's armen. Ja, het is allemaal wat.

0: Nou, dat is wat zeg. Voor die jongens zit het erop, maar voor ons ook zo'n beetje. We sluiten af met nog één gouden ouwe. Namelijk I've Got a Tiger by the Tail van Buck Owens en de Buckaroos. Dank je voor het luisteren. Ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten. En blijf vooral ingetuned, want er komen nog veel meer leuke programma's op Radio Eemland 1. See you. God bless.
1: I've got a

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit Artisjok, het oudste cultureel podium van Soest, is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.
6: Ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig. Er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg. Ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen. Het is een gedicht van Lieke Marsman die deze week op 35-jarige leeftijd overleed. Ja, waar gaat het over, mensen? We gaan het hebben over mooie dingen, want dat is belangrijk om dat te vieren in deze tijd. En dat doen we in het tweede uur met Gabrielle de Graaf. Zij is kunstenares en schildert hyperrealistisch. En waarom ze liever hyperrealistisch schildert dan gewoon een foto te nemen, dat vertelt ze ons allemaal in het tweede uur. En ook Merel Steinweg is de gast. Zij is stadsdichteres van Baren en zij wil graag meer poëzie in de publieke ruimtes. En dit uur heb ik Eefje Kaspers aan tafel zitten. Zij organiseert zingcirkels bij het Herman van Veen Arts Center, waar we vandaag dus even niet zitten, maar zo zijn ze toch een beetje bij ons. En we praten met Jeroen de Valk over 100 jaar Miles Davis en over zijn boek Jazz in de Schaduw, 15 onderbelichte muzici. En als we over Miles Davis gaan praten, ja, dan moeten we natuurlijk ook even horen. Dus laten we

0: Miles Davis Doxy. Ja, van dit jaar is het 100 jaar geleden dat Miles Davis werd geboren. Op 26 mei 1926 in Illinois. Hij stierf 1991, maar zijn muziek klinkt alsof er geen dag overheen is gegaan. Jeroen de Valk is journalist, schrijver en muzikus. En hij schreef eerder het internationale standaardwerk over Chet Baker, dat inmiddels in 6 talen verkrijgbaar is. En eind oktober 2025 verscheen bij uitgeverij Aspect het boek Jazz in de Schaduw. 15 onderbelichte muzici. Daarin portretteert hij de muzici die in Nederland actief waren, over onmiskenbare kwaliteiten beschikten, maar nooit of nauwelijks de aandacht van de media trokken. Daar gaan we het tweede blokje over hebben, maar eerst dus even over Miles Davis. Jij wilde graag deze plaat laten draaien, of laten horen, omdat er ook nog een muzikant in zat die we ook nog even moeten eren.
1: Sonny Rollins is net overleden, de tenorsaxofonist die we net hoorden. En die speelde met Miles hierop mee.
0: Ja. En was dat een makkelijke samenwerking? Was het een toevallige samenwerking?
1: Ze konden het wel goed vinden. Alleen Rollins, die had heel veel andere dingen aan zijn hoofd. Die wilde ook wel zelf bands leiden. En af en toe was hij onzeker. Dan ging hij een jaar lang alleen maar studeren. En af en toe had hij ook problemen met bepaalde middelen. En dan vond hij het beter om een tijdje te gaan afkicken. Dat lukte uiteindelijk ook allemaal.
0: Ja, dat die middelen en die jazzmuzici, zeker in de tijd van Miles Davis, dat was wel een combinatie, geloof ik, hè?
1: Ja, dat raakte gelukkig er ook weer uit allemaal. Ja. Ja. Er wordt vaak romantisch over gedaan, maar je kunt het allemaal precies nagaan wanneer ze wel en niet aan de zooi waren. Het spel was bijna altijd beter als ze schoon waren, als ze clean waren. Ja.
0: Ze denken zelf vaak dat het beter is met, maar in de praktijk is het zonder toch beter. Hè?
1: Als ze de volgende ochtend terug horen, dan denken ze juist. Dat
0: geldt ook voor
1: de mensen. Ik heb zelf wel eens als muzikant met een bluesband ingevallen met Oudjaar. En ik vond dat ik geniaal speelde. En toen hoorde ik de volgende dag, het leek alsof de vuilnisman langskwam. Dus dat was, nee.
0: Dat geldt voor schrijvers ook. Althans, als je voor theaterdingen schrijft, dan lig je in je bed, dan heb je gedronken. Denk je, dit zijn briljante ingevingen. Je schrijft ze allemaal op en 's morgens word je wakker. Denk je, wie heeft dit in hemelsnaam opgeschreven?
1: Juist, ja.
0: We gaan naar Miles Davis. Als je nu aan een niet-jazzkenner zou moeten willen omschrijven wie Miles Davis is. Waar we van moeten kennen.
1: Een trompetist en een bandleider en een trendsetter. Hij was 45 jaar lang beroepsmuzikant, iets langer eigenlijk. En in die tijd heeft hij heel veel trends gezet. En als hij niet voorop liep, dan liep hij wel heel snel achteraan. En heel veel mensen die later zelf een band gingen leiden, die liepen als het ware stage bij hem. Dat heeft hij heel lang volgehouden.
0: En is dat de reden dat hem unieker maakt, dat we hem na 100 jaar nog steeds op dat ereschafot plaatsen?
1: Ook hoe hij speelde. Hij speelde economisch. Heel veel jazz is aan het... Maar hij speelde iedere noot met een hoofdletter. Gewoon precies de juiste noten en dan was het klaar.
0: Ja, dat is typisch voor Miles Davis.
1: Ja. Ja.
0: Je zei net al dat hij altijd voorop liep. En als hij het al voorop liep, dan heel snel ging hij erbij. Waar begon hij en waar eindigde hij dan? Waar waren zijn eerste stappen?
1: Hij speelde als 18-jarige met een Charlie Parker. En het was nogal hoog gegrepen, want Parker was natuurlijk de godheid van die tijd. Dat was een virtuoos, heel veel noten. En hij ging toen al meteen een contrast creëren door minder noten te spelen.
0: En wat bedoel je met heel veel noten? Want het is ook een klassiek verhaal van Mozart die altijd te veel noten op zijn papier zette. Wat betekent dat?
1: Parker die speelde de double time. En die ging het tempo heel snel verdubbelen. 16e noten, 32e noten en zo. En Miles niet, die deed dat niet. En hij was die bebop vrij snel ontgroeid. En toen had je de zogenaamde cool jazz. En daar leidende figuren daarbij waren bijvoorbeeld Lee Konitz en Jerry Mulliken. Maar die had hij allebei in zijn nonet eind jaren 40. En toen kenden mensen die eigenlijk niet. En ook heel interessant was het bijvoorbeeld John Coltrane. Die is nu een soort godheid. Maar toen Miles die engageerde midden jaren 50, zei iedereen, wat heb je in godsnaam, waar je het in je hoofd om die erbij te nemen? Maar hij zei, nee, dit is goed. Dit is goed. En dat ging zo door. En dat vooroplopen wat zag je ook op het laatst toen die... ik heb wel mensen gesproken die in de laatste jaren met hem samenwerkten. Dat waren ook weer de bandleiders van morgen, zoals John Scofield en Bob Burke. En toen luisterde hij naar Michael Jackson en Madonna. Hij wilde geïmproviseerde muziek maken die daarop inhaakte.
0: Ja. Hij was ook, kan je het een beetje vergelijken met een Bob Dylan figuur die heel erg folk was en toen ineens eclectisch ging. Dat hij ook dat soort momenten maakte. Hij ging het helemaal anders doen. Had dus het publiek altijd gelijk mee?
1: Het publiek vond het mooi. En de jazzrecensenten zoals ik. Maar dan de mensen voor mij, die vonden het niks. Die vonden iets bepaalds mooi. Net als aan Bob Dylan ook. Hè, en iets vonden ze mooi. Dat zijn dierbare jeugdherinneringen. En dat moest zo blijven.
0: Ja.
1: Maar bij Miles Davis niet. Ik kan me ook heel goed voorstellen, ook bij Bob Dylan. Je bent beroepsmuzikant, die speelt avond aan avond dezelfde stukken. Na een paar jaar denk je van, nou, nu gaan we weer eens wat anders doen.
0: Ja. Nou, wordt Miles Davis wordt op twee manieren beschreven. Aan de ene kant wordt het, moet ik even op mijn papiertje kijken, een miraculeus harde werker en een tedere man genoemd. Maar aan de andere kant was het ook een man met een mening en die wel verdomd goed wist wat hij wilde.
1: Het eerste moet je eventjes herhalen.
0: Was een miraculeus harde en tedere man. Dat staat in zijn biografie van Ian Carr. Maar aan de andere kant werd hij ook wel neergezet als een man die wist wat hij wilde. Arrogantie kan je misschien ook niet helemaal bij hem wegnemen.
1: Dat tedere ken ik eigenlijk niet zo van hem. Nee, ik heb heel veel gelezen. En het was een vrij moeilijke man. Een wat stugge man.
0: Ja.
1: Het hart op de juiste plek, maar dan moet je heel goed zoeken.
0: En hij zit er wel, maar je moet weten waar die zit.
1: Ja, waar die zat. Ja, het was meer iemand die zijn zin wilde krijgen, wist wat hij wilde. En diplomatie, dat deed hij niet aan, nee.
0: En hij wist ook wel heel goed dat hij goed was op een gegeven moment, volgens mij.
1: Wat zeg je?
0: Hij wist ook wel heel goed dat hij goed was op een gegeven moment, volgens mij.
1: Wist dat hij God was.
0: Nee, goed. Dat hij goed. Wist dat hij goed was. Beetje
1: ja,
0: naar zijn schoenen lopend misschien.
1: Ja. Waarbij hij ook wel wist dat zijn kwaliteiten verder ging dan alleen spelen zelf. Ook wie die uitnodigde, wat voor soort muziek hij besloot te gaan maken. Hij had een visie.
0: Ja, ja. Als hij nu nog 100 jaar zou hij nu zijn als zij de muziek van nu zou moeten bekritiseren. Hoe zou hij erover denken, denk je? Je kent hem goed op papier.
1: Ja, ik zou het bij God niet weten. Hij zou het wel rap, dat vind ik zelf helemaal niks. Hoewel ik een jong god ben van 68. Maar hij zou misschien daar weer aansluiting bij zoeken.
0: En, als je dat net vertelde, dat hij ook gewoon met Madonna en Michael Jackson.
1: Kijk, en dan kun je zeggen, is het jazz? Maar dat is ook al een vraag waar hij zich niet mee bezig hield. Hij hoorde muziek in zijn hoofd en hij besloot dat het zo ging.
0: Ja, dat was het gewoon. Hij heeft zijn ene evergreen, de plaat waar hij mee doorbrak. Weet ook weer, Blue, Kind of, nee? Weet je waar ik op doel? Mijn technicus zit mij nu iets in te mimen, maar ik heb geen idee wat hij zegt. Je mag hardop praten hoor, Menno.
1: Kind of Blue heet
0: ja,
1: je
0: Kind of Blue, jawel hè. Dat is echt het album. Als we naar Miles Davis willen introduceren, moeten we die allemaal opzetten.
1: En dat is ook zijn best verkochte album. Hè? Ja. Heel raar, mensen zeiden later dat hij natuurlijk alleen die stekker jazz ging maken vanwege het geld. Maar dat akoestische album Kind of Blue was het best verkochte jazzalbum uit die tijd. Dus ja, financieel hoefde dat niet.
0: Nee. Maar is het een goede introductie als mensen thuis willen te luisteren?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Kind of Blue?
1: Vind ik goed. Ja.
0: Oké, gaan we dat doen.
1: Mag.
0: Ja. Miles Davis is natuurlijk een grote naam. Die leeft nog sowieso wel voort. Maar je hebt een heel boek geschreven over juist 15 onderbelichte muzici.
1: Ja.
0: En een van die muzikanten die gaan wij nu horen op de volgende plaat.

0: Ja, en u hoorde Frank Grasso Big Band met de nummer Jumpin' on Main and Merch. En het gaat nog 4,5 minuut door. Maar we pakken hem hakken hem even op. Omdat we eigenlijk de solo van Barry Block wilden horen. En die hebben we zojuist gehoord. Op alt.
1: Ja.
0: Zat hij. Barry Block, hij was in 1948 geboren in Burbank, Californië. Is in 1983 naar Amsterdam gekomen. En hij wordt omschreven als iemand die iedereen van het podium kon spelen. Maar we zijn hem wel vergeten. Hoe komt dat?
1: Ja, Barry Block die had een ingewikkeld verleden. Hij zat in het autistische spectrum. En hij is mishandeld door zijn moeder. Een heel ingewikkeld verhaal. En het ging aanvankelijk ging het nog wel goed. Hij deed ook studiowerk in Californië. Speelde ook wel. En toen is hij via Michael Moore... iemand die al heel lang in Nederland woont... is hij naar Nederland gehaald in 1983. En daar maakte hij behoorlijk furoren. En in die big band die we net hoorden... speelde hij de eerste solo in dit stuk. En dan voel je terwijl hij triomfeert... dat de andere solisten denken... Bedoel, als hij klaar is, dan ben ik... Bedoel, wat moet ik dan nog? Wat heb ik nog te zeggen? En zo. Ik heb zelf nog met hem gespeeld... En was een grandioze muzikant. Alleen hij was wel stug. Maar ik heb het overleefd omdat ik merkte dat hij gaf kritiek op inzet. Ik deed wel mijn best, dus hij gedoogde mij.
0: Ja.
1: Maar als je slonzig was en achterloos en niet opletten en arrogant, dan kon hij woedend zijn.
0: Hoe uitzicht dat in deze muziek als je slordig bent? Want net vroeg Taco, die ook vandaag bij de uitzending zit... maar dat ben ik vergeten te zeggen aan het begin van de uitzending.
1: Toch Taco.
0: Taco. Ja, Taco. Welkom, Taco. Die vroeg net al, hoeveel improvisatie zit er in zo'n stuk, in zo'n opname?

0: Jij zei heel veel.
1: Ja, het is allemaal improvisatie. Alleen je gebruikt natuurlijk altijd in een solo loopjes, dingen die je al eerder hebt gespeeld. Daar ontkom je niet aan. Het komt niet helemaal nergens uit.
0: Wat is zo'n opname, zo'n plaat wordt opgenomen. En nu is het natuurlijk altijd van, je brengt een plaat uit en je gaat op wereldtournee om die exact dat te brengen wat je op plaat hebt staan. Konden ze dat ook? Konden ze het gewoon naspelen?
1: In de jazz speel je het niet na. Wel de arrangementen. Hè? En kijk, zo'n big band die komt bij elkaar in de studio. Ze zijn met z'n vijftienen. En spelen allemaal tegelijk. En aan het eind van de dag is het klaar. Dus niet zoals bij Michael Jackson, dat alle instrumenten één voor één worden ingespeeld en weer eruit gehaald en weer erin geschoven. Dit is gewoon met z'n allen spelen. En wat ik wel weet, wat wel bijzonder was, dat bepaalde solisten op voor dit album, die hebben een solo ingedubt na afloop. Mm-hmm. Omdat ze onzeker waren. Alleen Barry liep gewoon meteen naar de microfoon en speelde zijn solo vastberaden.
0: Wat goed.
1: Hij schoot zijn noten in het rond als een uit een mitrailleur.
0: Kijk eens even, om het me even mooi te verwoorden.
1: Zo is dat.
2: Ik kan me ook voorstellen dat als je allemaal van die mannetjes op het podium hebt, zeg maar, dat iedereen zijn eigen tijd claimt. Dus hoe wordt er bepaald, zeg maar, hoeveel tijd je krijgt om daadwerkelijk je solo te spelen?
1: Nou, je spreekt wel af. Als je in de studio zit, dat is hartstikke duur, studiouren, wat de volgorde is. En het is een beetje aan je fatsoen, aan je sociaal instinct, hoe lang je speelt. Als je verhaal op is, klaar, dan ben je ook klaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Je speelt niet van hoor mij eens, maar je speelt van wat past nu.
0: Ja, ja. Je hebt ook een stuk geschreven over Sandy Moss.
1: Ja.
0: De muzikant. Daar gaan we zo meteen ook nog luisteren. Ook een tragisch verhaal. Geboren in Chicago, naar Nederland gekomen. Maar de reden dat hij naar Nederland kwam was in eerste instantie eigenlijk vooral omdat we hier een euthanasiewet hadden.
1: Ja, hij had in Nederland gewoond en gewerkt begin jaren 50. Had een Nederlandse vrouw ontmoet. Toen is hij naar Chicago gegaan, waar hij vandaan kwam. Zijn carrière liep niet echt makkelijk. En toen kreeg hij, net toen hij eindelijk kon afkicken van allerlei middelen, kreeg hij non-Hodgkin-syndroom. En toen is hij met zijn vrouw naar Nederland gekomen in 1975. Zij was Amsterdamse en dat ging natuurlijk wel. Eigenlijk om behandelingen voor te zetten. Je kunt medisch gezien beter in Nederland wonen dan in de USA toen al.
0: Ja.
1: Maar hij leefde nog 8 jaar en toen leefde behoorlijk op. Hij is toen les gaan geven in Den Haag op het conservatorium. En,
0: in Hilversum ook, toch?
1: In Hilversum ook, ja. Ja. En ook wel gaan spelen.
0: Ja.
1: En hij speelde in de stijl van de Four Brothers. En dat is dan de stijl van de blanke, naoorlogse tenoren. Dus Al Cohn, Stan Getz, kennen we natuurlijk allemaal. En ik zie hier een Sammy Prinsen, die hoort ook in die school thuis.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja, die kan dat ook heel goed, ja, ja, ja.
0: Die valt gewoon in de school van Sandy Moss.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou ja, pak je toch even mee, Sammy. Sammy, ja, van Artichok, ja. Die in de zaal zit, inderdaad. Je hebt nu dat hele boek geschreven, hè? 15 onderbelichte jazzmuzikanten. Als je er een van die 15 uit moet pikken van, ja mensen, dit verhaal is het verhaal wat je het meeste bijgebleven is.
1: Nou, om te beginnen zijn het allemaal muzikanten waarover geen informatie te vinden is en waar geen mens naar omkijkt. Met uitzondering van Ak van Rooyen en Chet Baker. Maar dan heb ik weer periodes genomen uit hun leven dat in Nederland geen mens naar ze omkeek. Dus ik moest heel erg zoeken en wat je ziet in de jazz en dus ook in andere culturele stromingen, bepaalde mensen zijn modieus, die krijgen de aandacht en bepaalde niet. En ik heb die mensen genomen die dat niet kregen of toen niet kregen. En ik heb van al die mensen het hoogst zitten, heb ik Sandy Moss.
0: Die staat ook als enige op de koffer van je boek.
1: Ja, ja.
0: Is dat bewust?
1: Met een lampje op hem gericht.
0: Zeker.
1: Dat hij één keer in het licht staat en zo.
0: Zeker, ja. Het is een mooi boek geworden. Dus dan 15.
1: Dankjewel. Ja, mooie... Als jij dat vindt, wie ben ik om dat tegen te
0: Dat moet je ook helemaal niet doen. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Het boek is uitgegeven door bij het uitgeverij Aspect. En het heet Jazz in de Schaduw. 5 onderbelichte muzici. Jeroen, dankjewel dat je hierover wilde vertellen.
1: Ja, hoor. Er zijn nog enkele exemplaren over. En de handtekening van de auteur is gratis.
0: Die moet je er nog wel even inzetten voor me.
1: Die gaat nog komen, ja.
0: Dankjewel.
1: Ja. Okay.
0: We gaan luisteren naar Sandy Moss. I'm Old Fashioned.

0: Sandy Moos. I'm Old Fashioned. En Jeroen die knipt gezellig met de muziek mee. Heel goed. Is het een beetje terug te luisteren op Spotify allemaal? Of,
1: wat zeg je?
0: Is het een beetje terug te luisteren op Spotify allemaal dit?
1: Ik heb geen idee. Ik ben iemand...
0: Jij hebt gewoon platen in de kast.
1: Ben ik van de 78 toeren opwindplaten spelen naar de grammofoonplaat overgegaan. En inmiddels heb ik ook wel cd's thuis.
0: Kijk eens.
1: Ja, dat is allemaal. Ja.
0: De volgende stap naar de streaming is misschien die komt nog.
2: Niet gekker worden, inderdaad.
0: Nee. Taco, jij zit naast mij, zoals bijna elke twee weken, steunen toeverlaat. En we zitten vandaag een beetje in jou. In jouw huis eigenlijk.
2: Jullie zitten echt letterlijk in mijn achtertuin, zeg maar. Dus dat,
0: In het Artisjok, waar wij nu in de filmzaal zitten. Waar jij ook af en toe Comedy Nights organiseert.
2: Ja, gisteravond. Ik heb je gemist trouwens. Maar gisteravond...
0: Ik heb een uitnodiging gekregen.
2: Nee, dat is inderdaad ook waar. Ja. Ik vergeet jou ook wel eens.
0: Ja, precies.
2: Ja. Nee, ook... Artisjok is natuurlijk een vereniging met 14 werkgroepen. En een van die werkgroepen is theater. En gisteravond, is de vrijdag van de maand, is er altijd een theatervoorstelling. En gisteren was de eerste Comedy Night. Volle bak. Erg leuk.
0: Is dat de Comedy Night waar jij zelf aan meedoet?
2: Nee, dit is een Comedy Night.
0: Dat is waar, jij doet de tragedies altijd.
2: Ja. Nee, dus dat was erg leuk. Gaan we vaker doen, hebben we gisteravond besloten.
0: En Artisjok bestaat nu 60 jaar dit jaar.
2: Volgend jaar bestaat het 60 jaar. Ja.
0: Gaan we dat vieren?
2: Ja, dat wordt zeker gevierd.
0: Zit jij in de feestcommissie?
2: Nee, ik zit niet in de feestcommissie. We hebben naast alle werkgroepen hebben we nog heel veel andere werkgroepjes die met communicatie bezig zijn. En dus ook met Artisjok 60 jaar. En net zoals 10 jaar geleden, 50 jaar, wordt het wel weer iets waar we heel Soest bij gaan betrekken. Dus er gaat heel veel gebeurd worden. Er gaat heel veel gebeuren in Soest. En op die manier proberen we eigenlijk een wat breder draagvlak van zowel verschillende leeftijden, verschillende doelgroepen, geïnteresseerd te laten worden in Artisjok.
0: Want Artisjok is heel breed. Het gaat van discussieavonden, tegenlichtachtige programma's tot boekenverhalen. Boekenavonden, er wordt nu volgens mij bij de buren naast ons is er een zang of een training of een cursus.
2: Ja.
0: Iets dergelijks. Nou, voor de films afgespeeld, theater. Alle disciplines komen hier wel een beetje voorbij.
2: En gebeurt heel veel. Het is ook altijd heel druk en heel vol. Van oudsher natuurlijk een jazzhuis. Familie Prins is net al genoemd. Is een van de oprichters. Ja. En maar het bestaat uit 14 werkgroepen met 14 verschillende disciplines waar mensen op kunnen aanschrijven, gewoon kunnen komen, lid kunnen worden van Artisjok. En de grootste uitdaging, denk ik, voor vele culturele instellingen is altijd om een breed draagvlak te krijgen door eigenlijk de afspiegeling van de bewoners van Soest. Ja. En daar gaan we volgend jaar echt wel op inzetten met Artisjok 60 jaar. Daar gaan we ook niet alleen Artisjok voor gebruiken, maar ook andere locaties voor gebruiken.
0: Want is dit is natuurlijk zo'n stomme zakelijke vraag. Maar financieel, is het allemaal op subsidie? Is het allemaal zelf bedruipen? Hoe werkt
2: het? Het gedeelte subsidie, het zelf bedruipen voor een groot gedeelte. We moeten altijd wel verantwoorden natuurlijk waar we geld aan uit gaan besteden. Ja. Maar zoals een theateravond zoals gisteren, er worden gewoon kaartjes verkocht. Daar kunnen de artiesten van betaald worden. Ja. En dan accepteren heel veel artiesten ook dat het gewoon voor hun een lage gage is. Maar dat ze wel in een hele leuke, hele oude, gezellige zaal met een fantastisch café daarnaast gewoon een hele leuke avond kunnen hebben.
0: En regelmatig hebben wij gasten in de uitzending die dan 10 minuten na de uitzending met jou aan het praten zijn met agendas in de hand.
2: Je zal het niet geloven. Taco zit niet voor niks bij Radio 1 Land 1. Dit is ook mijn kweekvijver voor
0: Want we hebben Peter Lus hebben we volgend jaar volgens mij.
2: Ja, Wouter Monden komt in 4 december hier. Ja. En zo heb ik voor volgend jaar nog wel een paar. Maar wat wel is, dat zijn natuurlijk vaak artiesten die in de uitzending zitten en al in de regio spelen. Grote doelstelling voor ons is wel om jonge beginnende theatermakers of artiesten ook hier te krijgen. Net zoals gisteren die Comedy Night, dat zijn 6 2 routiniers en 4 nieuwe comedianten. En dat we die ook de ruimte en mogelijkheid geven om hier om leuk te kunnen optreden.
0: Ja.
2: Maar nee, je hebt zeker gelijk. Ik misbruik deze uitzending zeker.
0: Ik geef je groot gelijk. 60 jaar Artisjok volgend jaar. We gaan het groot vieren. Dankjewel.
2: Ja, dank je.

0: Marilyn Monroe, Diamonds Are Girls Best Friend. Want zij had deze maand ook 100 jaar geworden. En het is even de vraag hoeveel we daadwerkelijk Marilyn Monroe gehoord hebben. Of dat ze overgedubt is. Want dat is natuurlijk in de praktijk, wordt dat niet bekendgemaakt. Dit kwam uit de film Gentlemen Prefer Blondes. Muziek Jules Stein en de tekst door Leo Robin. Zingen. We doen het onder de douche, in de auto, soms op verjaardagen. Maar wat als zingen meer is dan een hobby? Wat als het mensen met dementie terugbrengt naar zichzelf? Evie Kaspers is zorgzangeres. Zij is gecertificeerd opgeleid door Zingen in de Zorg en maakt deel uit van het Zorgzangersgilde. Een beroepsvereniging van zangers die hun stem inzetten voor het mensen met een kwetsbare brein. Mensen met dementie, afasie of de ziekte van Parkinson. Niet op een podium, maar thuis aan de keukentafel of in een kring van stoelen. Nou, soms ook al een beetje podium. Evie organiseert ook zingzingers bij het Herman van Veen Arts Center op het prachtige landgoed De Palts, wat wij zo goed kennen. En vandaag praten we over het werk, de drijfveren en over wat zingen teweeg brengt als woorden tekortschieten. Welkom Eefje.
1: Dankjewel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun je het moment beschrijven waarop je voor het eerst merkte dat zingen iets deed met iemand anders? Bij jou. Dat jij doorhad.
1: Ja, wat dat doet. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Het eerste wat ik denk is wat het al met mezelf doet als ik zingen om me heen hoor. En dan ga ik heel ver terug hoor. Echt in mijn kindertijd dat mijn ouders in een koor zongen. En ik dan in die kerk daartussen was en dacht van wow, wat is dit? Iets magisch hè?
0: Ja. Maar als je dat zou moeten omschrijven, wat is dat voor gevoel wat je dan krijgt? Zo'n ontzettend slechte sportvraag.
1: Ja, er gaat gewoon heel veel stromen, noem ik altijd. In je eigen lijf, maar ook word je er heel blij van. Ja, het doet gewoon heel veel met mensen. Ja. En wat ik wel al snel merkte, want ik ging natuurlijk snel in koren zingen, is wat dan, als wij zingen voor mensen, wat dat dan doet.
0: Mm-hmm.
1: En dat je gewoon geraakt kan zijn. Dat je kippenvel kan krijgen als je een lied hoort. Dat je denkt, maar waarom krijg ik kippenvel? Waarom reageert mijn lijf zo op muziek? Hè? En dat hebben we eigenlijk allemaal. Dat is zo universeel.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat geeft een enorme ja, verbondenheid ook met elkaar. Dus ja, dat was wel vroeger dat ik dacht, zingen, dat is wel echt
0: jouw bijzonder. Jouw ouders zaten in de koor, zei je dat?
1: Ja, ja, ja.
0: En zat je dan zelf dat je wel eens dacht van, ik wil ook in het koor?
1: Ja, dat dacht ik natuurlijk snel, ja. Ja, ja. Mocht ik af en toe meedoen met het Requiem van Mozart. En dan
0: het was ook
1: in de Obrechtkerk.
0: Het was niet het visserskoor.
1: Nee.
0: Het was gelijk
1: ja, ja, in Amsterdam, in de Obrechtkerk, ja.
0: Kijk, dat zijn mooie dingen om dat mee te maken. En vervolgens ging je dus dit inzetten om andere mensen die ervaringen te delen.
1: Ja.
0: Dat jij met ze ging zingen. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Dat dit dus meer betekende voor mensen dan alleen maar het zingen om de...
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want ik had dus inderdaad zelf al wel die ervaring van oh, zingen, dat is zo geweldig. En ik voelde ook van, ik wil daar eigenlijk meer mee. Ik ben ook orthopedagoog. Dus ik werk al heel lang in de zorg als gedragsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ik dacht altijd van ja, maar ik wil eigenlijk ook iets met zingen doen. En toen kwam mijn vader op een gegeven moment. Die was naar een voorstelling geweest van Maartje de Lint. En die gingen volgens mij met Nederlands Kamerkoor. En dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hadden ze een voorstelling door het land heen. En dat ging echt over het effect van zingen op mensen met een kwetsbaar brein en dementie.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader zei tegen mij van, daar is iets gaande bij zingen in de zorg. En daar is ook een opleiding aan verbonden waar je opgeleid kan worden tot zorgzangeres. En waar je het ook kan...
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar Maartje de Lint wordt genoemd. En die is wel belangrijk om iets
1: zeker
0: meer aandacht te geven. Dus voordat we daarop ingaan. Jouw vader zag Maartje de Lint. Zij is operazangeres van huis uit.
1: Ja.
0: Heeft veel volgens mij in de Amsterdamse opera ook gedaan.
1: Ja,
0: de Hollandse opera.
1: Ja.
0: En zij heeft dit initiatief, is dat een beetje gestart?
1: Ja, zij dacht, wat gebeurt
0: beetje,
1: er toch?
0: Dat is hard gestart.
1: Ja, zij dacht, wat gebeurt er toch als ik zing in de opera? En ook haar ervaringen dacht ze van, hier moet iets mee. En zij is haar hart gaan volgen eigenlijk. En is ook wetenschappers erbij gaan betrekken. Anna Eva Prik van, wat gebeurt er als we zingen? En hoe kan ik dat ook uitbouwen? Dat het niet alleen iets van haar is, maar dat we ook in het hele land zorgzangers gaan opleiden. Die dit ook echt als een middel gaan gebruiken in de zorg.
0: Ja.
1: En wat zij ook altijd heel mooi zegt, is van het is niet alleen maar even zingen. Maar als we zingen, dan zetten we echt een interventie in. En dan, wat we dan eigenlijk doen, is dat we slapende delen van onze hersenen eigenlijk weer een soort van ja, wakker maken. Ja. Doordat we die delen van de hersenen aanspreken. En dat heeft gewoon een ongelooflijk effect. En zij heeft daar een hele methode mee ontwikkeld. Met wetenschappers, een opleiding gestart. En wij worden dan opgeleid om individueel met mensen te zingen. In de thuissituatie. Dus, of in verpleeghuizen overigens. Maar individueel. Maar ook in een groep. En dat noemen we dan een zingcirkel. En in het land zijn al meerdere zingcirkels opgezet. Waaronder ook in het concertgebouw doen we dit op dit moment. Andere theaters in het land. En ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik het nou in het Herman van Veen Art Center mag gaan doen.
0: Dat heb je nu één keer gedaan. Gaan we zo meteen over verder praten. Want we gaan eerst even terug naar die eerste ervaring voor jou. Dat jij aan de keukentafel zat met iemand. En dat jij dit hebt ervaren wat bij de ander gebeurde.
1: Ja, ik had die opleiding gedaan. En de eerste keer dat ik echt ging zingen was in een huis voor waar mensen wonen ook.
0: En wat was, sorry, ik onderbreek je gewoon weer even. Jouw vader zei van, joh, er is iets aan gaande hier met die zingcirkels.
1: Ja, hij zei, dit is voor jou op je lijf geschreven. Precies, je moet gewoon eens even naar die website kijken, want dit is voor jou. En toen ging ik kijken, dacht ik, oh ja, dit bestaat, dit vak. En toen ging ik heel snel
0: daar
1: de opleiding
0: door geraakt. Toen dacht je echt van, ja, muziek is fantastisch en dat ga ik delen met anderen. En dit is mijn insteek.
1: Ja, muziek en zingen en ook zorgen en alles komt samen. Hè? Want het gaat ook heel erg over afgestemd zijn op de ander. Tempo aanpassen, niet te snel gaan. Goed kijken naar de ander. Je kunnen verbinden, je kunnen verplaatsen. En nou ja, dat deed ik natuurlijk als hulpverlener al heel erg. Maar nu dan met de stem erbij in combinatie dacht ik, ja, hier word ik heel erg blij van. Ja.
0: Wat zong jij zelf al heel veel ook dan gewoon voor jezelf?
1: Ja. Ja, ik ben altijd aan het zingen onder de douche en bij koren. Ja.
0: Maar je was niet professioneel zangeres, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar je dacht wel van, ik ga dit nu gewoon met deze mensen doen.
1: Ja, auditie gedaan bij Maartje. Want je moet wel kunnen zingen.
0: Moet je auditie komen, ja?
1: Zeker, ja.
0: Wat moest je zingen bij je auditie?
1: Ja, ik heb toen iets klassiekers, Ave Maria, volgens mij gezongen. En iets van het Treintje Oosterhuis. En nou, dan hoort ze van, nou, die kan zingen.
0: Ja, en dan krijgen ze de volgende stap inderdaad. Wat Maartje ook aangeef, van je kan weliswaar zingen. Maar juist, je moet heel erg intunen op degene die tegenover je zit. Ja. Want we moeten juist als we op een podium staan, moeten we ons juist wat extra volume geven. Want we moeten die achterste rijen ook zien te bereiken. Maar dat moet je nou juist net niet doen.
1: Nee, het gaat niet over performen en publiek en hoe het moet klinken. Daar gaat het juist niet over. Het gaat inderdaad echt over afgestemd zijn op het moment. Goed kijken wat je om je heen ziet gebeuren. Ik had het inderdaad maandag ook dat ik dacht, oh, daar wordt een mevrouw echt geraakt, hè, door dit lied wat ik nu zing. En daar dan even naartoe en even op je knieën erbij en aansluiten. En dan komt er echt ruimte voor wat er bij die persoon op dat moment is. Mm. En dat is juist zo belangrijk als het gaat over mensen met een uitdaging in het brein, want zo noemen we dat. Dat er wat meer ruimte komt en dat het ook weer kan gaan stromen. Want mensen zitten vaak in een hele spanningsvolle tijd. Er gebeurt heel veel en ze hebben eigenlijk heel weinig houvast nog. Hè? Als je denkt van, oh ja, ik weet niet meer waar ik ben of ik kan het niet meer goed begrijpen wat er om me heen gebeurt. Ja. En alle prikkels komen ongefilterd bij me binnen. En dat is heel erg ontzettend lastig en het geeft heel weinig houvast voor de persoon zelf, maar ook voor die naaste. En als je dan een bekend lied hebt, hè, een lied wat, hoeven maar de eerste klanken te klinken van een lied en de persoon herkent het. Ja. En dan gebeurt er iets van, oh, ik heb weer houvast, ik weet hoe dit lied gaat. En dan zie je ook dat er gewoon weer een heel lied, alle teksten, komen zo uitrollen. En dat is een heel bijzondere ervaring voor die persoon zelf en ook voor die naaste. En dat vind ik ook nog wel mooi om echt te benadrukken, dat die zingcirkel, waarbij we dus echt in een cirkel zitten, dat ook zo bijzonder is voor de naaste van de persoon, die dan ook welkom zijn. En die dan eigenlijk ook gewoon als gelijkwaardige partners weer daar in die cirkel aan het zingen zijn. En dan gaat het even niet meer over mantelzorg of zorgen, maar dan gaat het over samen verbinden en ook weer partners kunnen zijn en samen zingen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het juist heel mooi is inderdaad, dat je dan weer met je moeder of je vader of wie dan ook een dierbare daar zit, dat je echt weer het contact hebt.
1: Ja.
0: Maar dan is het afgelopen en dan is dat contact ook weer weg. Dat lijkt me ook wel heel lastig.
1: Ja. Nou, dat is dus ook wel het mooie. Hè? Dat kan inderdaad gebeuren. Maar wat we eigenlijk doen, en dat is ook de zingcirkel, Of de individuele zangsessies, zoals we dat noemen, als ik alleen met mensen zing. Dat doen we niet één keer, maar dat herhalen we. En dat doen we ook niet voor niks. Hè? Als we weten wat muziek doet in ons brein, dan herhalen we het. En dan zie je dus eigenlijk ook dat het een lange termijn effect gaat hebben. Hè? Dus dan als de mensen of de mantelzorgers in die week ook weer gaan zingen, dan merken we echt dat de kwaliteit van leven ook verbetert. Hè? Of de stemming verbetert. Daarom herhalen we het ook, ook in het Herman van Veen Centrum. Iedere 2 weken kunnen mensen dan komen.
0: Ja.
1: En we hebben dat ook met een heel vast format. Hè, een duidelijk beginlied. Dan zingen we altijd welkom op deze mooie middag. Kom zing in onze cirkel mee. Nou ja, zo beginnen we dan altijd. En dan weten mensen ook weer, oh ja, dit gaan we doen. En dan is dat ook weer hou vast.
0: Ja.
1: Dat gaat er gebeuren. En mensen, het gekke is dat mensen dan dus ook op een gegeven moment weten van, oh, maar dat is Eefje, dat is de zorgzangeres. He, terwijl je eigenlijk denkt, de mensen hebben een oprollend geheugen. He, dus het korte termijn geheugen, doet het niet meer goed. Maar toch door middel van zang weten ze heel vaak nog wie ik ben. Ja.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja.
0: En dat doe je dus nu bij het Herman van Veen Art Center. Je hebt de eerste sessie afgelopen maandag gehad. Doen we even een korte recensie achteraf.
1: Ja, het was geweldig. Ja. Ik vond het heel ontroerend eigenlijk. Ja, want het heeft lange voorbereidingen gehad. Ik was op een gegeven moment, het Herman van Veen Art Center is natuurlijk een prachtige plek. En ik dacht, hoe zou het zijn om hier zo'n cirkel te starten? Dus ik heb ongeveer, denk nou, 1,5-2 jaar geleden daar een keer mijn flyer naartoe gebracht van hoe zou het zijn om hier zo'n plek te creëren, hier in deze natuur. En Herman van Veen zelf was ook enthousiast, dus dan konden we dat gaan starten. Heel veel voorbereiding.
0: Ja.
1: En afgelopen maandag kwam dan die eerste bus. Hè. We hebben een Edith Leerkes bus, dat is de bus van Herman van Veen. Had de mensen opgehaald van de parkeerplaats en ze kwamen binnen. En namen plaats in de cirkel. Eerst nog zo afwachtend van wat gaat er gebeuren. Nou, en toen gingen we naar het welkomstlied zingen. En nou was de mevrouw al meteen helemaal ontroerd eigenlijk. Van geluk, van ik ben hier op deze mooie plek. En ik wilde zo graag dat mijn man ook meeging. Hij wou eigenlijk niet, maar hij is hier nu volop aan het meezingen. Dus er was heel veel ontroering te zien, maar ook samen zingen voor de vrijwilligers. Want ik heb ook een heel prachtig team aan vrijwilligers die hier ook allemaal aan deelnemen. Was dit ook heel erg mooi. Ja. De mensen gingen heel voldaan volgens mij ook weer weg met een hoop indrukken. En over 2 weken gaan we weer verder.
0: Voor de herhaling vatbaar dus.
1: Zeker, zeker.
0: Als mensen nu denken van ik wil je eraan meedoen, hoe gaan ze zich aanmelden bij jou?
1: Ja, ze kunnen naar mijn website www.eefjekaspers.nl. Daar staat alle informatie op en kunnen ze zich aanmelden. En ook op de website van het Herman van Veen Art Center heb je een pagina van de stichting. Daar staat ook een hele pagina over de zingcirkel De Palt, zo heet het. En daar kan je ook direct kaartjes kopen. Mensen kunnen om de week echt komen. Mensen kunnen ook zeggen, ik wil het een keertje proberen. Of dat ze gewoon maandelijks komen. Maar iedereen is welkom. Het is niet alleen mensen met dementie, Alzheimer, maar ook mensen die eenzaam zijn of mensen met afasie, mensen die aan het herstellen zijn van een ziekte. Hè? Dus iedereen die baat kan hebben bij dit initiatief is welkom.
0: Ja,
1: met heel veel dank aan de gemeente Soest ook om dit mogelijk te maken.
0: Nou, is dat ook gelijk nog even genoemd. En denk vooral na het mooi om te benoemen dat het dus niet alleen voor de mensen met dementie is, maar ook juist voor de mensen die dichtbij deze mensen staan om dat contact nog een keertje.
1: Ja, juist zijn die ook heel welkom. Ja,
0: ja precies.
1: Ja.
0: We gaan het allemaal volgen.
1: Dankjewel.
0: De Palt. Dankjewel dat je hier wilde zijn en wilde praten over deze zingcirkels. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van deze uitzending van de Zaterdagcoulisse. En na het nieuws en het reclame van 12 uur gaan we verder. En dan spreek ik met Merel Stijnweg, stadsdichteres van Baren. En Gabrielle de Graaf, kunstenares uit Bunschoten. Dat na het journaal.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit Artisjok, het oudste cultureel podium van Soest, is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.
2: En welkom bij het tweede uur van de zaterdagcoulisse. En ja, we zitten vandaag gewoon eens op een hele andere plek. Niet op het Herman van Veen Art Center, wat u zo gewend bent van ons, maar helemaal uit Artisjok, het culturele centrum van Soest. Althans, een ander cultureel centrum van Soest. En dit uur gaan we praten met Gabrielle de Graaf. Zij is kunstenares, schildert hyperrealistisch, want je wil geen foto's maken.
3: Nee.
2: Dus schilder je me hyperrealistisch.
3: Ja.
2: En we gaan praten met Merel Steinweg, stadsdichteres van Baren. En we gaan meer poëzie in het publieke domein krijgen, toch?
4: Amen.
2: Zo ja. Is het. Gaan we allemaal over hebben. Maar we gaan eerst draaien. Muziek, Joop van Paul de Munnik. Yeah.

Lazarus in de spiegel. Wie is die man met mijn gezicht? Eén borrel nog, een laatste slok.

0: nu pas pijn.
1: Dat was uit het tv-programma Maandag Prinsjesdag. Een uitzending van 2003, Leven, Beeld en Geluid, die het hele archief openbaar heeft gemaakt. Paul de Munnik, die het nummer Joop zong, dat we ook weer kennen van Herman van Veen, die daar de Nederlandse tekst opgemaakt heeft. Want het origineel is van Clemens Bus, een Duitse zanger. Ze is geboren en getogen in Amsterdam, maar woont al 7 jaar in Baren. Ze heeft het gevoel langzamerhand thuis te komen. Wereldtijdig is sociaal pedagoog, sneldichter, trainingsacteur, podcastmaker en beleidsadviseur. Maar misschien is de eenvoudigste beschrijving deze. Iemand die woorden geeft aan wat niet gezegd wordt. Sinds 2025 is ze de eerste stadsdichter van Baren, aangesteld in het kader van 675 jaar stadsdichten. Ze schreef een drieluik over de stad, over het verleden, de heden en de toekomst. En eerder dit jaar verscheen het, dat was vorig jaar volgens mij toch al, je eerste eigen bundel.
2: Ja, vorig jaar.
1: Dat was vorig jaar, hè? Ja. En vandaag ga ik met je in gesprek over de taal, de verbinding en de vraag waarom poëzie thuis hoort op straat en niet alleen op papier.
3: Heel goed uitgangspunt.
1: Ja, toch? Ja. Dacht ik ook. Je omschrijft jezelf als sociaal pedagoog, sneldichter, trainingsacteur, podcastmaker en beleidsadviseur op je LinkedIn of je website, een van de twee. Dat is een bijzondere combinatie. Maar als je nou jezelf gewoon 1 titel zou mogen geven.
3: Nee, ga ik niet doen.
1: Waarom nou weer niet?
3: Nee,
1: omdat... Gaan we zo beginnen? Ja.
3: Lekker, die eerste vraag. Nee, omdat ik... dat is interessant, toch? Waarom willen we 1 ding? Waarom willen we die
1: omdat
3: prioriteit?
1: Omdat we in hokjes willen passen.
3: Ja, wil jij dat?
1: Nee, ik wil het helemaal niet. Want de luisteraar wil het.
3: Echt?
1: Weet ik niet.
3: Ik denk dat niet.
4: Nee, Tim wil de luisteraar ook niet, hoor.
1: Weet jij, vindt ook het woord jezelf een dichter noemen voor je ook al ingewikkeld? Weet je, voelt je geen dichter?
3: Nee, dat ligt een beetje anders. Het is bijna de vraag, wanneer ben je dichter? Dat is wel iets waar ik echt mee geworsteld heb. Ik noem mezelf nu zeker wel dichter. Tegelijkertijd, ja, ik lees dan Lieke Marsman. Daar kijk ik enorm tegen op. En dan denk ik, ja, dat is ook... Dat vind ik dan ook nog van andere orde. Dus het gaat eigenlijk ook weer over de hiërarchie of zo. Hè? Van wat is dan de echte poëzie? Van wie is de echte dichter? En het heeft mij heel erg geholpen om die vraag op een gegeven moment los te laten. Ja. Van wat ben ik dan? Omdat me dat eigenlijk alleen maar remt. En het is ja naar buiten toe gericht. Maar mij helpt dat eigenlijk niks.
1: En wat merk je ervan? Want de remming is er daardoor juist ervan af?
3: Ja.
1: Dat je vrijer schrijft? Of...
3: Ja, absoluut. En dat het niet meer... Nou, eigenlijk de vraag van... is het goed genoeg? Mag ik dit doen? Mag ik mezelf zo noemen? Heeft bij mij denk ik echt... tot een aantal jaar geleden gemaakt... dat ik niet heb geschreven. Dat ik dacht, ja, maar wie ben ik nou? Of zo? Wat heb ik dan te vertellen? Totdat ik gewoon echt ben gaan schrijven... voor wat ik wil schrijven... En een beetje scheid hebben aan wat anderen daar dan...
1: Heel goed.
3: Hoe anderen dat plaatsen.
1: Heel beste uitgangspunt.
3: Ja. Jawel, sowieso. Ik vind sowieso, na mijn 40ste heb ik gewoon veel meer scheid aan dingen. Het is echt... Het maakt het leven leuker.
1: Zie je 40, het hoeft helemaal niet voorbij te zijn bij je 40ste.
3: Nee.
1: Er zijn mensen die roepen dat soms, maar nee joh. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open.
4: Ja, ik heb al 10 jaar scheid aan het leven inderdaad. Ja.
3: Op een positieve manier, hè?
4: Ja, absoluut.
1: Nou is het... je zegt dan... want je komt ook in de topsport. Je hebt heel fanatiek geroeid.
3: Ja.
1: En daar moest je juist die beste in zijn. Anders kon je eigenlijk niet meedoen met de topsport, toch?
3: Ja, en dat is interessant. Hè? Want in sport gaat het altijd over prestatie... en je prestatie ten opzichte van anderen.
1: Ja.
3: En dat heb ik ook heel erg los moeten laten... om creatief... om met creativiteit bezig te kunnen zijn. En daarom heb ik er echt een hekel aan... zodra het richting competitie gaat... of beoordeling van mijn creatief werk... Omdat voor mij is op een gegeven moment echt het motto geworden... waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen.
1: Mm-hmm.
3: En ik wil gewoon spelen.
1: Ja. Want ik kan me ook voor... Dat moet je los moeten laten, dus inderdaad.
3: Ja.
1: Dat doe je niet in 1 keer, toch? Of heb je gewoon inderdaad op je 40ste gezegd van... fuck the system.
3: Nee, zeker toen ik in het begin schreef en maakte... en een van de dingen die ik doe is dat ik ook live schrijf... Dat is interessant, want dan heb ik geen tijd voor mijn inner critic, dat innerlijke stemmetje. En dat is zeg maar een soort life hack om die uit te schakelen. Maar ik heb zeker in beginjaren echt zo, een beetje maakschaamte. Dat woord heb ik laatst bedacht, maakschaamte. Dat ik kon enorm me enorm schamen voor wat ik gemaakt had. En dan wilde ik eigenlijk het liefst onder de dekens kruipen en daar niet meer onder vandaan komen. En dat heb ik niet meer. Maar dat heeft wel echt jaren geduurd.
4: Ja. En wat is live schrijven?
3: Ja, dus ik word...
1: Kan je ook doen, taken op met je column?
3: Ja.
4: Nee, ga ik zeker niet doen. Nee, joh, ik heb sowieso maakschaamd. En ik hoop dat je zo weggaat als ik mijn column ga voorlezen. Want,
3: Maar oprecht, nee, maar ik ben hier wel heel nieuwsgierig naar. Waar bestaat die maakschaamte voor jou uit dan?
4: Ik zeg dat nu. Eigenlijk heb ik dat niet, maar ik heb wel het idee.
1: Nee, maar ik heb wel het idee
4: van... Ik speel theater en ik kijk dan wel van... ik wil wel kunnen anticiperen of dat het... bevalt, of dat het de mensen bevalt of niet. Dus ik doe dat ook voor anderen. En schrijven, dat doe ik niet zozeer voor mezelf, denk ik. Nooit over nagedacht, maar dat doe ik ook wel voor anderen. En dus dat is dan geen maakschaamte, maar ik wil het wel goed doen. En,
3: ja.
4: Ik heb die, wat jij zegt, van ik wil van dat competitie emotie en gevoel af. Ja, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het heerlijk, zeg maar. En ook in theater. Ik doe theatersport. En dan is dat toch wel een soort van gezonde competitie.
3: Ja. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk gewoon ook de persoonlijkheid. De een juist, die gaat heel goed op juist die competitie. En ik moet de eerste zijn en ik moet de beste zijn. En de ander gedijt gewoon beter op een ander vlak. Ja. Dus dat kan ook correcte dingen zijn.
4: En toch lijkt het me heerlijk en bevrijdend als je inderdaad dingen kan loslaten en scheid hebt aan alles. En,
3: Even twee dingen. Want nog heel even over dat live schrijven. Dus wat ik doe, want dat was je vraag, is dat ik ter plekke op evenementen of bijeenkomsten schrijf over wat er daar ter plekke gebeurt. Dus om met dat motto woorden geven aan wat niet gezegd wordt. Maar over die competitie, dat vind ik ook interessant. Want ik ben van nature heel competitief. Ja. En ik vind dus bijvoorbeeld Poetry Slams. Ik nu spreek mezelf tegen, dat weet ik. Vind ik dus fantastisch. Want dan is de setting dat je echt tegenover een ander staat. En dat je, zeker als je de finale haalt, een battle hebt. En dat je dan live moet improviseren. En dan ben ik op mijn best. Maar het gaat er misschien meer om de waarde die je vervolgens hecht aan die competitie. Want ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat je het ene gedicht met een ander gedicht gaat vergelijken. Ja. Dus, competitie drijft mij ook. Maar de relativering die erbij hoort, wat natuurlijk niet werkt in topsport. In topsport moet je denken dat het echt het allerbelangrijkste in de wereld is. Nou, dat heb ik wel losgelaten.
4: Ja. Oh, heerlijk.
1: Was er een competitie toen jij stadsdichter wilde worden?
3: Nee.
1: Oh, je hebt jezelf aangemeld?
3: Ja.
1: Echt waar?
3: Ja, want het bestond niet in Baren. Dus ik hoop heel erg, dat is mijn droom. Ik heb het nu opgezet. En ik hoop dit jaar mijn opvolger te vinden. En dan hoop ik natuurlijk dat we meerdere aanmeldingen hebben. En dat we kunnen gaan kiezen. Dus dat is sowieso een oproep aan mensen die hier die dit luisteren in Baren. En die dichten om je te melden massaal bij mij. Mm-hmm. En dan is het wat mij betreft geen competitie, maar wel een sollicitatie.
1: Ja. Ja, maar waar ga je dat dan op keuren of checken? Want het is...
3: Ja.
1: Je gaat het toch weer vergelijken.
3: Ja, ik vind ook nog weer het stadsdichterschap ook weer...
1: Daar zit gewoon bepaalde verantwoordelijkheid bij, misschien.
3: Ja, en daar is bijvoorbeeld... wat mij betreft hoort er ook bij dat je veel op pad bent. Hè, dat je veel in gesprek bent. Dat je schrijft over wat er ter plekke is. En dat is wel een manier van schrijven. Dat ik weet, er zijn ook schrijvers of dichters die... die meer schrijven over wat er in hen leeft. Of meer achter een tafel dat schrijven. En daar komen hem ook prachtige gedichten uit. Hè? Maar ik denk juist bij die rol van stadsdichter is het ook die verbindende functie die je hebt. En de toegankelijkheid. Hele ingewikkelde poëzie, denk ik, dat is niet wat past bij stadsdichterschap. Kan ook prachtig zijn, maar dat is een andere tak van sport.
1: Ja, ja, heel goed. Heel goed. Ja, het blijft toch een sportdingetje ook. Sport. Jij... Je zei net die maakschaamte. Maar op een gegeven moment heb je erover... Je bent niet opgegroeid met poëzie, dacht ik. Maar op een gegeven moment heb je wel bij jezelf ontdekt van... er zit wel iets in.
3: Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen... toen dacht ik, dat is precies hoe het bij ons was thuis. Er werd veel gelezen, veel muziek. Maar het was altijd voor ons, maar niet van ons.
1: Mm-hmm.
3: En ik dacht, dat is precies het gevoel waar ik mee ben opgegroeid. Van dat is iets wat anderen kunnen of anderen mogen maken. En wat was je vraag ook weer?
1: Dat je op een gegeven moment dus zelf ontdekt hebt van ik wil eigenlijk wel iets, er moet iets uit.
3: Ja, ja, dat was ook een beetje, dat moest er inderdaad uit. Ik heb altijd wel heel erg met taal gespeeld.
1: Ja.
3: En waar ik dus het eerst mee ben begonnen is het snel dichten of snel schrijven. En dat was letterlijk, ik was gevraagd voor de zoveelste keer om notulen te schrijven van een bijeenkomst. Ja. En ik dacht alleen maar, hoe maak ik dit leuk? En niemand gaat dit lezen. En toen ben ik in de pauze van die bijeenkomst naar de spreker toe gegaan. Zei ik, nou, ik heb nu wel iets wat ik nu al kan delen. Misschien is dat leuk. En toen heb ik eigenlijk een soort mini-conferentie gegeven daar over wat er ter plekke gebeurde. En dat is trouwens heel interessant. Dat is precies 10 jaar geleden, want laatst werd de... Het was innovatie in de jeugdzorg, daar ging het om. En er werd 10-jarig jubileum gevierd. Ik dacht, ik was erbij en ik had een column over de man met de rode sokken. En heel veel mensen weten dit ook nog. Dus dat had gewoon impact over woorden geven aan... Ja, wat iedereen misschien wel voelt wat er gebeurt in een ruimte. Mm-hmm. Maar een beetje nog ongrijpbaar is. En dat vind ik dan de sport. Kijken of we een haakje kunnen vinden, zodat je dat allemaal samenvat. Wat er
1: ja, en dus die woorden vinden of iets wat niet gezegd wordt. Ja. Om er toch weer op terug te komen. Ja. Maar het was een mini-conferentie gelijk.
3: Ja.
1: Nou, er zit hier een programmeur, hè, naast je.
3: Oh.
1: Dus ja, die programmeert hier deze zaal.
3: Oh, wij moeten even doorpraten.
4: Dus, ja, kijk, ik zit hier niet voor niks heel dicht tegen je aan.
3: Nee, ik ben wel ook een aantal jaar geleden een cabaretopleiding in Utrecht gaan doen. Dat mij heel erg hielp. Ik ben namelijk heel lui van mezelf, mm-hmm. maar echt heel lui. Ik ben ook enorm veel vermijdingsgedrag. Ik doe niks, tenzij ik enorme druk voel. En dat hielp mij dus heel erg om gewoon elke week moest ik ergens staan met materiaal. En daarom maak ik
1: ook
3: veel.
1: En, maar dat komt dat die criticus bij jou aangaat.
3: Absoluut.
1: Dat is de reden. Ja, dit is psychologie van het koude grond.
3: Ja,
1: of ik ineens,
3: kom maar
1: door. Nou, maar ja, als je inderdaad die 10 minuten... Als jij die hebt die druk nodig, want dan kan die criticus niet aan.
3: Ja.
1: En zodra je dus de tijd hebt van... Ja, dat moet ik oppakken. Ja, dat, maar ja, hoe moet ik eigenlijk die trap schuren? En hoe moet ik eigenlijk... Dat remt.
3: Absoluut, zo ja, werkt toch? Het wel. Ja.
1: Dus ik ben niet de enige die daar last van heeft. Hoor jullie thuis ook? ja. Je zei net tegen mij even, toen wij muziek draaiden, van ja, ik kan, jullie kunnen dit gesprek onderbreken voor muziek. Maar ik kan natuurlijk ook zelf even iets gaan doen.
3: Zeker.
1: Nou,
3: spannend, hè?
1: Wat ga je doen?
3: Ja, ik heb een. Ik ben 7 jaar geleden naar Baren verhuisd. Ik zeg ook altijd nog Baren, vind ik heel belangrijk. Niet Baren.
1: Ja, heel goed.
3: En ik ben dus echt geboren en getogen in Amsterdam. Dus ik vond dat best een grote stap. En toen we hier kwamen wonen, een half jaar daarna brak corona uit. Een vloek en een zegen. Maar toen had ik dus enorme heimwee en toen schreef ik dit.
1: We gaan er naar luisteren. Dit is dus live a cappella, mensen.
3: Ja. Ik mis de stad van mijn hart. Ik mis de stad van mijn moeder. Ik mis de stad van mijn jeugd. Ik mis mijn Amsterdam van vroeger. Ja, mijn hart ligt nog in Mokum. In Mokum ben ik thuis, maar ik kan er niet meer wonen, want hier staat nu mijn huis. Maar ja, mijn stad is ook veranderd en voelt niet meer als de mijne. En als ik aan de toekomst denk, dan is dit beter voor die kleine? Ik heb nu mijn auto op de oprit, lekker praktisch voor de deur, maar geen gezeik in het partiek, maar wel een dagelijkse sleur. Want op mijn bakfiets door de straten gaat mijn brein hier langzaam dood, dat ik mijn stad maar nooit verlaten. Ik ben een Mokumer in nood, want ik mis de stad van mijn hart. Ik mis de stad van mijn moeder, ik mis de stad van mijn jeugd. Ik mis mijn Amsterdam van vroeger, ik mis de chaos van de stad en het vloeken en het voegen, het sociale, het creatieve en de grachten en de kroegen. En door het oog van de naald sta ik nu langs de lijn bij hockey. Door het oog van de tijger voel me net de Gooise Rocky. Mooie woning, hypotheekje en een glijbaan in de tuin en alles netjes en op orde. Goh, wat wonen jullie ruim. Ja, maar wel in smalle kaders en het is al snel te gek en streef vooral naar het normale en vooral geen grote bek. Maar ik mis de stad van mijn hart. Ik mis de stad van mijn moeder. Ik mis de stad van mijn jeugd. Ik mis mijn Amsterdam van vroeger. Ik mis de chaos van de stad en het vloeken en het voegen. Het sociale, het creatieve en de grachten en de kroegen. En met je liftjes en je lafjes en je leuke burenborrel. En doe niet chic. Ik neem je zeezout met een korrel. Voeg je naar de rechte lijnen, word je wel geaccepteerd. Maar die van jou zijn niet de mijne. Ben het schelden niet verleerd. Dus krijg de tyfus de coleren met je leven zo op orde. Vragen we nu steeds vaker af. Kan ik zo gelukkig worden? Want ik mis de stad van mijn hart. Ik mis de stad van mijn moeder. Ik mis de stad van mijn jeugd. Ik mis mijn Amsterdam van vroeger. Ik mis de chaos van de stad. Het vloeken en het voegen. Het steeds vaker af. Kan ik zo gelukkig worden? Want ik mis de stad van mijn hart. Ik mis de stad van mijn moeder. Ik mis de stad van mijn jeugd. Ik mis mijn Amsterdam van vroeger. Ik mis de chaos van de stad. Het vloeken en het voegen. Het sociale, het creatieve. En mijn grachten en mijn kroegen. En ik blijf...

0: Studio.
1: Ja.
0: Ja, komt binnenkort uit.
1: Oh, het is nog niet uit.
0: Nee, het is nog niet officieel uit.
1: Nee.
2: Ik heb het alleen, alleen het onthouden is al heel lastig, denk ik.
3: Nou, ja. En de articulatie, daar heb je al zwaar lessen voor. Maar toch is het, dat blijft een uitgebreid of een ingewikkeld vak. Maar voordat ik dit op de gevel geplant heb in Baren, heb ik best een ruime gevel nodig.
0: Ja, ik heb zelf dus een groot raam aan de straat waar ik heel veel op schrijf. Maar ook dit past daar niet op.
3: Nee. Maar dat wil je wel, meer poëzie.
0: Ja, dat is echt een droom. Ja, maar ik weet niet, jij komt wel eens in Baren.
3: Ik kom wel eens in Baren, ja.
0: Heb je ergens poëzie gevonden?
3: Ik heb er ook niet op gelet, maar ik denk niet dat ik het gevonden heb. Terwijl ik het inderdaad, als ik in Utrecht of in Leiden rondloop, dat is prachtig.
0: En wat gebeurt er dan met jou als je iets leest of tegenkomt?
3: Het hangt vanaf wat je natuurlijk leest, maar het maakt mij vrolijk dat daar staat.
0: Ja.
3: In de vesting heb je ook van die gedichten staan.
0: Je hebt het echt overal,
3: ja,
0: behalve in Baren.
3: En Soest. Is Soest wel dan?
0: Nee, nou, weet
2: Soest
0: ik niet.
2: Ook niet. Nee, Soest je ook slaat niet. Heel Soest over, merk ik.
0: Maar hoeveel gevels zijn er in Soest?
2: Ja, veel. En heel veel ramen waar je ook op kan schrijven.
0: Hoeveel creatieve mensen wonen er in Soest?
2: Ja, best veel. Ja, zeker.
0: Hoeveel schrijvers? Hoeveel? Ja. Dat is toch raar? Waarom is dit? Ik snap dit oprecht niet.
3: In Bunschoten, de poëzie, Gabriëlle?
4: Ik weet van niks.
3: Nee, hè?
4: Nee.
0: Ja, dit is echt, we lopen echt achter.
3: Dit is het hele. We gaan een actie in ieder geval Baren starten.
2: Het maakt niet uit, hè, zeg maar, al die mensen die vanuit Amsterdam langzaam deze kant op komen.
0: Ja, vreselijk.
2: Betaalbaar huis en dat soort vrouwenkul. Ja, die moeten ook dit soort dingen meenemen.
3: Zeker steeds verder weg ook, hoor. Dat is hier ook niet meer betaalbaar.
2: Ja, nee, nu is van Baren, nu is Soest.
0: Nee, ja, ik ben mee eens. Maar wat ik dus heel leuk vind, is dat er is ook een Nationale Stadsdichtersdag. De Nationale Stadsdichtersgilde. En dan komen ze al de stadsdichters bij elkaar. Ik ben er vorig jaar geweest. En dat is dus zo leuk. Het is dus niet een stadsding. Het is ook, je hebt ook de dijkdichter. Je hebt de, nou, een dorpsdichter zijn natuurlijk. Maar mm-hmm. je hebt slotdichters. Het is gewoon iets wat op zoveel plekken groot en klein bestaat.
2: Maar denk je dat dit altijd mensen zijn geweest die het zelf in het leven hebben geroepen en dan naar de gemeente gaan en zeggen, ik wil dit doen? Of zie je dat dit gedragen wordt door gemeentes? Van, joh, we hebben budget over, we gaan dit doen.
0: Nou, het zal beide kanten op werken, toch? Maar iemand moet ook het initiatief nemen.
2: Ja, nee, zeker. Gebeurt
0: dat niet.
2: Ja, ja.
0: Ik vind het ook, het is echt laaghangend fruit, zeg maar. Dit is zo makkelijk te realiseren. Wat wel heel leuk is nu in Baren, wordt er nu, terwijl we hier praten, nou, niet in het weekend misschien, maar een grote mural, een grote geveltekening van Escher gemaakt. Dus de gevels worden gebruikt voor kunst. Dit is echt,
3: maar het is al zo uitgekoud in Baren.
0: Nee, maar dit is fantastisch dat de gemeente heeft dit geïnitieerd. Die zien dus nu ook de waarde van die kunst in publieke ruimte. Want nog even, het gaat maar om poëzie, maar het gaat me überhaupt om kunst in publieke ruimte.
2: Ja, maar ook rotonde intussen staat de kunstwerken op van Escher in Baren, volgens mij.
3: Ja,
0: Oké, nou.
3: In Baren en Escher. Dat
0: maar jullie gaan echt slecht op Escher, zo te horen.
2: Nee.
3: Nou, ik heb ook Baren Systeem gezeten. Er stonden twee van die grote Escher-palen altijd. Dus dit is gewoon mijn hele jeugd ineens voorbij.
0: Oké, maar ik droom dan van al die andere gevels die ook beschilderd of beschreven worden. Ik zie dat gewoon helemaal voor.
3: Ik vind het helemaal goed, maar niet met Escher. Maar heb je al een brief geschreven naar de gemeente Baren?
0: Ik ben in gesprek.
3: Ook met een gesprek.
0: Nou ja,
3: en wordt het gericht voor jezelf van begin? Want we hebben natuurlijk genoeg dichters ook in Frankrijk. Ook mooi, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. In Baren gewoond. Gezellig het gedicht van Willem Oltman.
0: Sorry, nee, ik hoef helemaal niet een gedicht van mij erop. Ik vind gewoon dat het een mooi gedicht moet worden. En het mooiste is natuurlijk als het gedragen is door de mensen die er wonen. Ja. Dus of er iets van een. Dat er op gestemd kan worden. Of dat er iets voorgedragen kan worden aan teksten. Dat lijkt mij het mooiste.
3: Ja.
0: Ik vind wel zelf dat ik echt een heel mooi gedicht heb geschreven voor Baren ook. Dus
3: is
0: ik zeg
3: zo?
0: Wel heel hard dat het voor mij niet op een gevel hoeft. Maar ik zou het leuk vinden als het ergens wel vastgelegd wordt.
3: Gaat over een boom?
0: Ja.
3: Ga je die even doen?
0: Ja, zal
3: ken
0: ik
3: die uit je hoofd?
0: Jij kent hem wel. Ja, ik ken hem uit mijn hoofd. Ja. Zal ik hem doen?
2: Ja.
0: Er staat een boom in Baren, die weet wat wij niet meer weten. Wortels in het verleden, wortels in de Eem, de Zuiderzee, polders en steden. En zij weet nog wie er kwamen, wie vertrokken en wie ongewild verdwenen. Er staat een boom in Baren, haar bast vol herinneringen. En op haar takken vogels die onze verhalen zingen over nooit ommuurd, nooit een poort, zelfbestuur en hoe het spoor de wereld bracht, hoe de passant hier zag. Er staat een boom in Baren, diep geworteld, hoog gegroeid. En zij weet wat wij niet meer weten. En ik heb vanmorgen hier op de brink weer even naar haar opgekeken.
3: Kijk eens.
2: Ja, briljant.
3: Ja, het mooie, zoals jij draagt het ook voor. Op school zeggen ze altijd als een gedicht, ik ga nu een gedicht voordragen, maar lees het op. Dat is nog steeds iets anders dan voordragen. Maar jij draagt, je ziet ook het ritme dat erin zit.
0: Mm-hmm.
3: Jij doet het echt in het ritme voordragen.
0: Mm-hmm.

0: poëzie is meer dan gewoon woorden op volgorde zetten. Het zit een ritme in. Er zit heel veel in. Ja. Dat werd wel eens vergeten. Eens even kijken. Wat wil ik allemaal nog? Ik wil nog zoveel aan jou vragen. Maar ik moet even opzoeken wat ik nog allemaal wilde vragen. Want ik heb dit voorbereid. Dan, hè. En dan schrijf ik dus een hele lijst met vragen. Maar eigenlijk heb ik al heel veel dingen ook gewoon behandeld. Dat rappen van jou.
1: Ja.
0: Komt wel helemaal uit het niets.
1: Ja.
0: Daar ben je ineens mee begonnen.
1: Mijn Amsterdam... die noem ik trouwens, heb ik hem niet gezegd. Dat is mijn bakfietsmoeder blues. Dat was mijn allereerste opdracht voor mijn kleinkunstopleiding. Toen moesten we gewoon een lied schrijven. En dit kwam zo roep, bijna helemaal in deze vorm uit. Ik zou het eigenlijk zelf ook niet rap noemen. Vind ik ook ingewikkeld. Het is beat poetry, hoorde ik laatst iemand zeggen. Beat poetry.
0: Ja.
1: Dat vond ik eigenlijk ook wel een leuke.
0: Ja.
1: Hoe het voor mij wel altijd werkt, ik schrijf altijd inderdaad op melodie.
0: Ja.
1: Voor mij is het altijd op een ritme. Dus het is ook meer richting lied dan alleen maar gedicht. Ik heb zelf ook, ik kan echt een soort fysieke afkeer hebben van gedichten die ritmisch niet lopen.
0: Nee.
1: Ik heb daar echt een grondige hekel aan.
0: Maar jij
1: hebt
0: ook ergens gezegd van, we moeten ook niet neerkijken op gedichten die niet rijmen of gedichten die niet, of juist wel rijmen en
1: ja.
0: Zo.
1: Nou, dat is...
0: Je bent wel iemand de mening, hè?
1: Nee, er zijn twee dingen. Ik vind, je moet echt uitkomen voor je voorkeur. Je moet ook echt kunnen zeggen, ik vind dingen niet mooi.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent niet dat ze niet mooi zijn. Of dat ze niet mooi gemaakt zijn. Dat een ander er kan er natuurlijk fantastisch van genieten.
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld ook altijd een hekel gehad aan onzinwoorden in gedichten. Kan ik niet tegen, vind ik gewoon stom. Maar ik vind het wel dus heel mooi dat mensen daarvan kunnen genieten. Dus... Ik vind dat we echt moeten stoppen met het vergelijken van wat is dan... En zeker dat hangt ook rondom de poëzie. Een beetje het elitaire van wanneer telt het? Wanneer mag het? Wanneer is het juist? Er is ook gewoon een... Inderdaad, als het rijmt, wordt erop neergekeken. Want dan is het
0: liedje.
1: Te makkelijk.
0: Ja.
1: Dan is het wanneer is het een liedje? Wanneer is het een versje?
0: Exact dat, ja.
1: Ja, daar word ik wel opstandig van. Daar heb ik een mening over.
0: Ja.
1: Ja. Goed. Goed. Mijn hele subtiele mening wordt hier goed opgevat.
0: Dat is heel goed.
1: Ja, maar omdat... ik ben er dus wel echt gepassioneerd over. Omdat ik vind het ook... Het sluit uit. Het is een uitsluitingsmechanisme.
0: En dat is net iets wat niet past bij de kunst.
1: Vind ik. En ik heb een...
0: Maar soms deel ik een mening met je.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Fijn. Maar ik deed dus ooit een workshop bij iemand die poëzie schrijft. En die was alleen maar aan het name droppen. Dus de hele tijd. En allemaal grote schrijvers. En ik dacht alleen maar, ik heb ze niet gelezen. Maar ik durf dat nu in deze groep niet te zeggen. Terwijl achteraf dan ga ik dit gewoon wel...
0: Ondertussen valt onze technicus in slapen, waardoor er ineens muziek wordt ingezet.
1: Dat was een teken. Nee, ik had het wel moeten zeggen. Wat gebeurt er als iemand de docent allemaal namen noemt en je hebt ze niet gelezen en iedereen zit er maar te knikken, terwijl ik weet zeker dat de rest...
0: Dat is allemaal niet gelezen.
1: Sommigen misschien. Maar het is een soort, je gaat dan iets pretenderen en daar heb ik een hekel aan.
0: Ja, snap ik. Ja, ik moet afronden. Dat is eigenlijk...
2: Geen rap?
0: Nog een rap?
2: Oh.
1: Mm-mm. Heb ik al gedaan, hè?
0: Daar ben je ook in slaap gevallen.
2: Ja. Nee, zeker niet. Nee, ik zit alleen nu maar te denken van... Oh, McCollum, ik zit net naast iemand...
0: Nou ja, het is een mooi bruggetje wat je maakt.
2: Die teksten brengt en dan kom ik met mijn... Boeren Soester Pummel column aan.
0: Ja, maar dat gaan we nu naar luisteren, naar jouw column. Ja,
2: zo'n vermoeden had ik al.
0: We gaan dan heel kritisch...
2: Nee, zeker niet. Ik hoor net dat alles mag.
0: Of het op rijm is en zo. En dat soort dingen.
2: Ja. Zo.
0: Middel, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En ik wacht tot de eerste poëzie op de gevel staat in Baren, Soest en Bunschoten.
1: Top.
2: Dit is altijd een van mijn favoriete periodes van het jaar. Voor kunst en cultuur hebben we net het atelier in Te Soest gehad en met meer dan 30 lokale creatieve dopperlingen. Kunstpalet Amersfoort was afgelopen maand en eind augustus is het open atelierroute in Baren. Eind deze maand is ook gluren bij de buren, waarbij je van muziek en theater kan genieten. Gewoon bij iemand in de tuin of in de huiskamer, maar ook hier bij Artisjok. En dan is er ook nog Pals Biennale, wat ik bijna nooit goed kan uitspreken. Duurt tot 22 juni, waar kunst en natuur samenkomen. Maar Zeker dit jaar is ook de opmaat naar een fantastische sportzomer. Nu hoor ik je zeggen, dat is toch al begonnen en inderdaad heb je helemaal gelijk in. Roland Garros is nog volop bezig en de grote finales zijn vandaag voor de enkel vrouwen en morgen voor de enkel heren. De dubbels zijn inmiddels alweer gespeeld. We hebben een mooie Nederlandse partij gezien van Griekspoor, Zandschulp en Jesper de Jong, die het zelfs tot de vierde ronde schopte. Niet slecht voor zo'n klein landje zonder dictatoriale sportcultuur. En dan de Giro. Bij de heren werd hij afgelopen zondag gewonnen door de onverslaanbare Vingegaard. Tijmen Arendsman eindigde op een knappe vierde plek en was daarmee de enige Nederlander in de top 10. De Joop Zoetemelk van deze eeuw laat nog even op zich wachten. Ik hoop dat hij inmiddels wel geboren is, want anders wordt het voor mij nog spannend of ik de Nederlandse toerwinnaar ooit ga meemaken. Bij de dames was er een dramatische disqualificatie van Lorena Wiebes, omdat haar fiets 20 gram te licht bleek. 20 gram, dat is een kwart bakje van het natvoer van mijn kat. Ze had gewoon een paar wasknijpers en speelkaarten tussen de spaken moeten laten zitten. Dan had ze niet alleen een heerlijke klappergeluid gehad van een ploffende krijtler, maar waarschijnlijk ook gewoon haar roze trui kunnen behouden. Nu kon Balzano verder fietsen in het roze en de ene na de andere overwinning pakken. Niet dat zij geen geweldige wielrenster is, maar het leek wel of de Italiaanse wieler Camora een spoedvergadering had belegd om het roze vooral in eigen land te houden. Gelukkig is er altijd nog kans op Nederlands succes. Anne van den Bergen uit Zwolle staat nog steeds bovenaan. Morgen weten we of ze de Giro daadwerkelijk op haar naam schrijft. Het lijkt inmiddels meer op een Netflix-serie dan op een wielerronde. Francis Ford Coppola zit waarschijnlijk al mee te schrijven aan de nieuwe trilogie. De Tour begint pas in juli, maar ik verheug me nu al op de commentatoren die 3 weken lang doen alsof elk Frans gehucht een cultureel werelderfgoedwonder is. Dan krijgen we weer AWB-reisgidsachtige one-liners over pittoreske petit villages, sprookjesachtige Maison de Colombage en natuurlijk de laatste stand van zaken rond Seigneur de Château Ilia uit B&B voor Liefde en zijn Sylvia. Je weet wel, die Poolse schone met haar kittige roze pyjama. Dan hebben we ook nog de TT van Assen, alle Grand Prix, het NK wielrennen op de weg in het culturele lifestyle dorp Laren en nog veel meer. En dan is het nog niet eens augustus. Maar het allergrootste event is natuurlijk het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Vanaf 11 juni zit ik 's nachts aan de beamer gekluisterd om te genieten van het mondiale spektakel. Ik heb er zin in. Ondanks alle ophef over vreemdelingenhaat, genderongelijkheid, de FIFA-vredesprijs voor Trump en het verbod van vuvuzela's in de stadions. Deze zijn blijkbaar een grotere bedreiging voor de openbare orde dan de grensoverschrijdende werkwijze van ICE in de straten naast de stadions. Ook vraag ik me niet meer af waarom het WK in vredesnaam in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Hier wordt soccer nog steeds gezien als een sport voor dromerige emo-tieners en a-atletische personen met een beperking, die het fysieke geweld van American football net iets te spannend vinden. Ik vermoed dat veel American voetbalspelers en ijsjockeyers uiteindelijk stoppen met een hersenbeschadiging en vervolgens gezellig gaan voetballen met een keepershelm op. Maar goed, dat maakt me helemaal niks uit. Ik ben afgelopen week naar de kringloop geweest om mijn oranje outfit bij elkaar te sprokkelen. De kringloop heeft inmiddels een complete oranje afdeling ingericht. Dan kun je je eigen oude shirtjes en sjaals terugkopen die je 4 jaar geleden naar de verloren strafschoppenserie tegen Argentinië woedend hebt ingeleverd. Ik ben net hersteld van deze emotionele schade. Maar hulde aan de kringloop. Voor 1/4 van de oorspronkelijke prijs scoorde ik opnieuw mijn prachtige officieel KNVB-shirtje. Goed voor de circulaire economie. Funest voor mijn financiële huishouding, want ik heb inmiddels 2 keer betaald voor hetzelfde shirt. Duurzaam, maar duur. Waar ik ook naar uitkijk is de pool met Curaçao en toptrainer Dick Advocaat. Dus zet maar in je agenda. Zondag 14 juni, 7 uur, Duitsland-Curaçao. En blijf vooral zitten, want om 10 uur begint Nederland-Japan. Maandag lekker uitslapen en vervolgens 1 uur later aansluiten in de file. Nog een Nederlandse traditie. De verwachting is dat tijdens het WK in alle 3 landen behoorlijk warm gaat worden. Daarom worden er extra drinkpauzes voor de spelers ingelast. Tegelijkertijd mogen de supporters geen eigen flesjes water meenemen uit angst dat ze op het veld worden gegooid. Water in het stadion kost minimaal $8. Volgens mij wordt hierdoor veel meer bier verkocht, want het is maar een paar dollar duurder. Dus wat gebeurt er? Mensen slaan het veel te dure water over, drinken bier, vallen flauw van de hitte en veroorzaken vervolgens met hun dronken kop veel ongeregeldheden. Kortom, uitdroging en opstootjes. Niemand weet, behalve de brouwerijen van Budweiser. De thuisbrouwer van dat Amerikaanse lauwe pisbier dat waarschijnlijk een recordomzet gaat draaien. Maar misschien zit Trump hier wel juist een kans. Kan hij net voor het WK een nieuwe Amerikaans biermerk lanceren? Geen Trumpweiser. Die eer gun ik hem niet. Ik stel Butt Trump voor. Ik zie de billboards van Butt Trump al voor me. Wat een leuke woordspeling trouwens. Fake Butt, real beer. Of brewed for winners, losers drink water. Butt Trump zal het bij de Republikeinse supporters ongetwijfeld amazing doen. Maar alle gekheid op een stokje. De WK-gekte moet hier nog losbarsten. Zodra Nederland tegen Japan speelt, verandert het land weer in een oranje gekkenhuis. Voor de middenstand is het te hopen dat oranje ver komt, zodat de Nederlanders eindelijk een reden hebben om hun vakantiegeld uit te geven in plaats van het op een spaarrekening te zetten en daar dan weer rente over te betalen. Dan slaan we massaal bier en oranje tompoes in bij de Dirk, die als enige supermarkt niet meedoet aan de WK-marketinghysterie en daardoor de prijzen nog enigszins normaal kan houden. Zo houden we met z'n allen genoeg geld over om nieuwe orange merchandise te kopen, om die later weer massaal te droppen bij de kringloop. Dat is de circle of life. Het oranje leven. Make Holland great again.

0: één paar bruin gebrande benen van Jan Rot. Want het wordt weer mooi weer. Althans, dat was zo en nu regent het weer. En het wordt vast wel een keer mooi weer. Ik kreeg zojuist even een memo onder mijn neus geduwd. Er is een gedicht in de openbare ruimte van Soest op de Pimpelmees 3. Het Stalen Straatgedicht. Het gedicht heet Steen, geschreven door Neeltje Bomen. Dus nou, laten we massaal naar Pimpelmees 3 gaan. Ik denk dat de mensen ontzettend leuk vinden als we ineens met z'n allen daar voor de deur staan zometeen.
1: Jezus.
0: Laten we koffie en koekjes brengen en nou, we gaan erheen. We hebben nog een bijzondere gast in de studio. Hey. Gabrielle de Graaf Bos.
2: Gabrielle.
0: Gabrielle? Wat zeg ik dan?
2: Je zei Gabrielle.
0: Gabrielle. Staat wel goed op mijn papiertje, denk ik. Maar af en toe improviseer ik dingen waar ik niet weet vandaan komt. Gabrielle de Graaf Bos. Beeldkunstenares uit Bunschoten-Spakenburg. Ze specialiseert zich in hyperrealisme. Schilderijen die soms haast niet te onderscheiden zijn van foto's. Maar in haar werk gaat het nooit alleen om technisch vakmanschap. Troost, kwetsbaarheid, geloof en verbondenheid zijn de thema's die zij op het doek tot leven brengt. Vorige week was je met je werkte op de Bunschoter Boeren Beestenboel.
2: Klopt.
0: Eerder dit jaar stond je in het gemeentehuis van Bunschoten.
2: Ja.
0: Met je expositie. En je doet ook vast mee met de kunstroute.
2: Ja, ik doe met de kunstroute mee bij Grace de Bron in de kerk.
0: Oké. Okay.
2: En ik heb ook nog de creatiemarkt in Baarn. Het is 27 juni, als ik me niet vergis.
0: Weten we dat uit ons hoofd? Nee, ik keek naar een paar op de stoel en die weet het ook niet.
2: En ik doe mee met de buitenschilderdag. Dat is 8 juli, dacht ik.
0: Hoe is het voor jou om je werk naar buiten te brengen? Want je doet het graag, zo te horen.
2: Ja, ik vind het leuk om in gesprek met de mensen te gaan. Maar ja, het is eigenlijk een stukje van wie ik zelf ben. En heel vaak mijn eigen ziel zet ik erin bloot. Dus soms is het ook wel eng om iets naar buiten te brengen.
0: Dat snap ik, maar je doet het graag kennelijk. Want je pakt nu al 5, 6 plekken die je even doet waar je naartoe gaat. Dus je opent je ziel en dat presenteer je aan de mensen. Lijkt me ook spannend, hoor.
2: Ja, heel spannend. Maar ik krijg uiteindelijk nog, tot nu toe heb ik alleen nog maar leuke reacties gehad. Dus dat is wel fijn.
0: Dat scheelt een heel stuk.
2: Dat
0: maakt het iets makkelijker om je ziel open te geven, inderdaad, als het dat gebeurt. Als we even teruggaan. Je hebt, om te beginnen met schilderen. Je hebt er een tijd gedaan, maar na de geboorte van je zoon was je gestopt met schilderen.
2: Klopt. Ja, dat was een hele heftige bevalling. En het moederschap, dat viel me ook best wel zwaar. Ik had wel een hele lieve baby, maar een hele pittige peuter.
0: Ja, oké. Okay,
2: dus, toen had ik gewoon even niet in mijn hoofd de plek of in mijn leven. En dan ben ik 4 jaar eigenlijk gestopt. En toen ging die naar school en ik dacht van, ik mis het zo erg. Dus ik ben weer begonnen. Dat is nu 2 jaar geleden.
0: En wat is dan het missen? Is dat de uitingsvorm die je dan mist? Of
2: moet je
0: stoppen met het zelf invullen steeds?
2: Ja,
0: wat is het missen eigenlijk?
2: Ja, gewoon het bezig zijn. Ik word er rustig van in mijn hoofd. Ik heb altijd heel veel gedachten in mijn hoofd. Ik ben altijd heel druk bezig. Ik kan niet stilzitten. En als ik dan ga schilderen, dan zit ik stil. En dan is het rustig in mijn hoofd. Dan ben ik lekker bezig. En ja.
0: En hoe ben je begonnen met schilderen überhaupt?
2: Eigenlijk ook gewoon omdat ik denk nu 10 jaar geleden getrouwd. En ik kwam dus uit een huis waar het altijd druk was met mijn broers en zussen en broer en zus en mijn ouders. En er was altijd leeftigheid. En dan kom je in een huis en dan was ik net afgestudeerd. Ben je getrouwd, je man werkt 40 uur, jij werkt 20 uur. En dan zit je daar alleen.
0: Ja, maar ja, dan kan je ook een boek gaan lezen of je kan, gaan kantklossen.
2: Ik wilde altijd al gaan schilderen, dus ik dacht van nu ga ik het doen.
0: En waarom wilde je altijd schilderen?
2: Ja, ik was altijd.
0: Is dat begonnen met schilderen op nummers, gewoon als kind? En,
2: nee, ja, ik was altijd al aan het tekenen of creatief bezig, dingen bouwen. Ja.
0: En op een gegeven moment ontdek je dat je er misschien wel aanleg voor hebt.
2: Ja, ik denk het.
0: Want je durft ermee naar buiten te treden.
2: Ja. Je krijgt alleen maar leuke reacties, dus dan denk je van oké, dan kan ik het misschien nog een keer laten zien.
0: Waar haal je inspiratie vandaan als je werk gaat maken? Weet je van tevoren wat je gaat maken?
2: Meestal wel. Soms in de kerk krijg ik ideeën van gelovige gerelateerde dingen. Maar ook als ik iets zie waar ik boos om word. Waar ik met de schildpad. Ik weet niet of je die gezien hebt.
0: Ja, zeker. Een schildpad. Als we hem opschrijven voor de mensen thuis. Een schildpad waar die we met plastic om zijn nek eigenlijk door het... Ja. In het water.
2: In het water zwemt ook gewoon... Ja, die heet in de knel gewoon hoe wij mensen met de natuur omgaan. En dat doe ik zelf ook aan mee. Dat doet iedereen natuurlijk. Maar daar kan ik soms ook gewoon boos om worden.
0: Ja.
2: En dan denk ik van ja...
0: En dit is een manier voor jou om duidelijk te maken...
2: Om dat onder woorden te brengen. Ik ben geen goede prater. Ik ben...
0: Doe je hartstikke goed voor hoor. Dus maak je daar helemaal geen zorgen over. En dit is een manier om voor jou gewoon te uiten... en om jouw woede... in dit geval te laten zien aan het publiek.
2: Ja.
0: Maar ook vooral om het kwijt te raken.
2: Om het kwijt te raken, ja. Ik ben nu ook bezig voor de kunstroute. Ook, tenminste, ik was al bezig met schilderij. En toevallig gaat het op de thema van de kunstroute. Dus ik laat hem ook zien in het gemeentehuis straks in september.
0: Ja.
2: En daar werd ik gewoon door wat er gebeurt nu in Amerika. Maar ook gewoon overal. Door de mensen die macht hebben, die zich... misbruiken aan kinderen en andere dingen doen die absoluut niet kunnen.
0: Ja.
2: En daar ben ik nu ook een schilderij voor aan het maken. Daar was ik dus al mee bezig, maar het slaat nu op lichaam en geest.
0: Maar dat is het thema, geloof ik, dit jaar.
2: Thema dit
0: lichaam
2: jaar.
0: En geest.
2: En dat sloot heel mooi aan, dus daar ben ik... Dat
0: komt goed uit.
2: Komt gelijk goed uit.
0: Zo is het. En je hebt gekozen voor de vorm hyperrealisme.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Dat abstract. Ik vind het heel mooi, heel vaak om te zien. Ik vind Monet en al die andere kunstenaars die dat vroeger in de
0: impressionisten.
2: Dat, ja. vind ik altijd heel mooi, maar als ik daar zelf probeer om dat te doen, dat trekt me gewoon niet. Ik word er kriegel van in mezelf. En
0: ja.
2: Ik wil gewoon vaste lijnen, vaste volgorde. En in mijn schilderen doe ik ook altijd. Eerst de schets, dan omlijning, dan de ondergrond in vaste kleuren. En dan ga ik pas met kleur en dan ga ik de details. Dus ik ben heel erg structureel bezig en dat vind ik ook prettig.
0: Maar hyperrealisme is ook knijter moeilijk, hè?
2: Ik vind het juist
0: impressionisme is, dat, daar word ik kriegelig van. Maar daar heb je veel meer vrijheid in wat je zelf aandoet met hyperrealisme.
2: Ja.
0: Dus volgens mij onderschat je jezelf ook een klein beetje om te zeggen van... ik vind dat is makkelijker. Dus ik kom lekker hyperrealistisch.
2: Nou ja, ik vind dat prettiger. Dat ligt bij mij. Ik weet niet hoe het bij andere schilders zijn.
0: Ja. Als je dat vindt, dan vind je dat ook gewoon. Zo is het. Wat is welk schilderij? De eentje heb ik vaak voorbij zien komen. Dat is die grote leeuw. Die wil je omschrijven voor de mensen thuis die hem niet kennen?
2: De grote leeuw met de lam, denk ik. Ja. Ja, dat was een van de eerste grote schilderijen die ik gemaakt heb. Ik schilder meestal klein. Vind ik ook praktisch, want dan kan ik makkelijker opbergen thuis.
0: Ik meeneem al de exposities die...
2: Dat ook.
0: Als maak je een auto.
2: Dat ook, ja, dat. Dat was... dat kruis heb ik toen erop laten zetten. Door een houtzagerij.
0: Ja.
2: En die komt er dan zo uit. En daar heb ik omheen de leeuw en de lam geschilderd.
0: En dat was... Die had je ook helemaal in je hoofd zitten, dat je die wilde maken?
2: Ja, dat is een afbeelding die is eigenlijk al vaker geschilderd. Alleen dat kruis dat het eruit kwam, dat heb ik toen zelf bedacht. En andere kleuren gegeven en zo. En
0: dat is, want je laat je, dat is een geloofsinspiratie.
2: Zeker.
0: Dat is belangrijk voor je?
2: Ja.
0: Om dat in mee te nemen in je werk?
2: Ja, dat vind ik heel fijn. Om wat ik voel, waar ik de troost uithaal, om dat op doek te brengen.
0: Ja. En dat doe je heel aardig, vind ik.
2: Nou, dankjewel.
0: Als ik die werken zo van je zie. Als je dat, hetgeen wat je nu aan het maken bent voor de kunstroute, kan je dat al een beetje omschrijven, hoe dat eruit ziet? Of?
2: Het is een klein meisje dat helemaal in haar verdriet zit. Er dwalen enge geesten om haar heen, die haar proberen te grijpen. Maar ondertussen houdt Jezus haar stevig vast in een omhelzing.
0: Ja.
2: En hij beschermt haar tegen die geesten die haar proberen te grijpen.
0: En dat is weer die aanklacht tegen alles wat om je heen is.
2: Ja,
0: veiligheid.
2: Al die stemmen, al die slechte mensen, al die dingen die je van buitenaf kunnen grijpen.
0: Werk je ook in opdracht of doe je alleen wat je...
2: Ik werk ook in opdracht. Dus mocht er iemand...
0: En wat zijn dat? Maak je dan portretten of gewoon wat iemand mooi vindt?
2: Ja,
0: of...
2: portretten voornamelijk. Kinderen schilderen vind ik ook heel leuk.
0: Mm-hmm.
2: Vooral mijn zoontje gebruik ik ook heel vaak als model. Dus...
0: Maak je eerst een foto van hem dan? Of kan hij gewoon heel lang stilzitten?
2: Nee, ik maak eerst graag een foto. Want stilzitten, dat werkt toch niet.
1: En heb je schilderijen altijd thema's? Of zeg je, ik maak ook wel vrij werk, zeg maar, wat in te vullen is door iedereen die ernaar kijkt, wat het is. Of wat lastig natuurlijk, met de soort schilderij die je maakt, omdat je volgens mij al meteen ziet wat het is.
2: Over het algemeen zie je wel meteen wat het is, maar er zit soms ook wel een diepere betekenis achter.
1: Ja, maar je doet ook zonder diepere betekenis wel.
2: Ik doe ook wel schilderijen zonder diepere betekenis. Ja, zeker als ik iets moois vind. Of ik heb onder de laatste keer mijn vriendin geschilderd. Gewoon omdat, omdat het leuk
0: dat
2: is.
0: Zij dat wilde, dat jij dat wilde.
2: Nee, dat wilde ik zelf. Het is een knappe vrouw. Dus.
3: Ja. Mag ik nog een vraag?
1: Ja,
3: ik was wel benieuwd naar hoe. Want je zegt, het is soms best wel heel druk in mijn hoofd. En dan ga ik schilderen en dat is fijn. Hoe lang schilder jij bijvoorbeeld achter elkaar? Want het is echt precisiewerk.
2: Als ik eenmaal er goed in zit, kan ik echt wel een paar uur zitten. Maar dat ligt nu ook in de situatie waar ik in zit. Want 's avonds dan heb ik echt wel een paar uur de tijd. Maar als ik overdag even een momentje zoek, dan word ik ook heel vaak gestoord door die kleine man die dan aan mijn mouw. En dan is het 10 minuten en dan moet ik weer iets gaan doen. Of mama, kun je me helpen? En dan, ja.
0: Dat werkt niet.
2: Dat werkt niet.
0: Je hebt je percelen in de verf gezet en dan moet je weer weg.
2: Ja, ik heb hem in mijn bureau in de woonkamer neergezet. Dus ik kan alles laten staan.
0: Oké.
2: En dat is een bureau dat omhoog kan. Dus dan heb ik aan de ene kant is plat en daar staan allemaal spullen op. En dat andere staat omhoog. Dus ik laat alles lekker staan. Dus ik kan gewoon zitten. Kan daarna gewoon lekker neerleggen. En dan kan ik een uur later weer verder. Dus
0: ja. Heb je in Bunschoten, heb je dus in het gemeentehuis nu geëxposeerd ook. Dat zijn mensen die daartoe toch binnenlopen toevallig. Ja, want in het gemeentehuis moet je wel eens zijn om een. Waarvoor eigenlijk om je paspoort te laten verlengen, denk ik. Of andere redenen. Heb je daar reacties op gekregen? Want dat zijn niet mensen die bewust naar jouw werk komen. Maar die zijn mensen die wel je werk ineens zien. Geeft dat een andere verhalen dan de mensen die bewust naar jouw werk toe komen?
2: Ik had er een boekje neergelegd waar mensen wat in konden schrijven. Dat hebben ook een aantal mensen gedaan. En dat is altijd wel leuk. Maar ja, je komt niet in gesprek ermee. Dus dan je ziet het van, oh ja, mooi. En dan, ja.
0: Ja, want wat staat er in dat boekje dan? Is dat dan vooral van. Ja, mooi. Of?
2: Ja, dit raakte me. Of dit schilderij vond ik echt heel mooi. En, ja, dat is wel grappig. Maar ja, je ziet alleen de namen en je weet niet wie het geschreven heeft.
0: Je weet niet waarom het hun raakt.
2: Nee.
0: Maar dat wil je juist weten.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, gaan we ze bellen?
2: Staat geen nummer bij.
0: Ook al niet. Ja.
2: Ook al niet.
0: Ook niet te doen. Is toch niet te doen. Je omschrijft je werk als een ontmoeting. Een moment van herkenning, van geraakt worden, van thuiskomen. Dat heb je ergens gezegd.
2: Dat klopt.
0: Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Voor mij is het voornamelijk thuiskomen. Ik hoop dat ik dat ook voor andere mensen. Dat het ook is. Ik heb een aantal schilderijen. Ik weet niet of je Redeemed nog herinnert. Of Waar Hoop Begint.
0: Dat moet je
2: even opzoeken. Ja. Waar Hoop Begint is eigenlijk het graf. Daar sta je in het graf zelf. En dan kijk je naar buiten, naar het open graf en naar de kruisen. En het doek van Jezus ligt daar mooi gedrapeerd over het bed waar het graf waar hij heeft gelegen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is gewoon een heel fijn geheugensteuntje van, hey, wat er ook gebeurt, het is al volbracht, het is al klaar.
0: Ja.
2: Mm. Dus dat is een soort van thuiskomen voor mij in ieder geval. Misschien ook voor andere mensen, dat hoop ik.
0: Ja.
2: Ja.
1: Heb je het idee dat je vaak je werk moet uitleggen of niet? Of is het voor mensen die ernaar kijken wel meteen duidelijk van nou, dit is wat ze ermee bedoelt?
2: Sommige werken wel. Maar ik had ook onderlaatst, dat is nu denk ik ook een paar maanden geleden, een kunstwerk af waar ik 4 personen naast elkaar heb geschilderd met een vredesduif. En die heet ook Vrede. En de 4 mensen zijn 4 mensen van verschillende geloofsovertuigingen. Van, toen was het van, ja, maakt niet uit wat voor geloof je hebt, maar je moet met elkaar kijken hoe we samen de wereld beter kunnen maken. Elkaar respecteren, elkaar. Ja.
0: Ja, heel simpel, toch?
2: Heel simpel, maar niet iedereen
0: ziet
2: het meteen.
0: We zijn niet zo goed in.
1: Nee,
0: precies. En je maakt ook sieraden.
2: Ik maak ook sieraden, ja, van epoxy.
0: Ja,
2: ja.
0: Is dat voor jou een andere. Zoals je net zegt, het is echt weer mijn eigen wereld voor die schilderij. Daar kan ik echt mijn verhaal in vertellen. Dat is met sieraden anders, denk ik.
2: Ja, het was. Ik zag zo'n setje met epoxy sieraden maken met bloemetjes. En ik ben ook dol op bloemen. Dus ik dacht van, hé, dat lijkt me leuk. En dat is dus steeds meer geworden. En eigenlijk een beetje uit de hand gelopen.
0: Uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, zoiets.
0: Maakt er wel plezier in.
2: Ja, nou, zeker.
0: Dat is toch het allerbelangrijkste.
2: Ja.
0: Dat je daarmee vermaakt.
3: Weet je waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben? Als je zo hyperrealistisch schildert, hè? Wanneer is voor jou dan een schilderij af? Zeg maar. En is het dan voor jou ook echt af? Wil je het liefst altijd blijven werken? Hoe werkt dat bij jou?
2: Meestal zie ik wel zelf van, oh, het is nu echt af. En dan zie je soms een jaar later, als je dan weer naar kijkt, van, oh, eigenlijk had ik dit anders moeten doen. Maar dan heb ik ook zoiets van, nee, we blijven er vanaf.
3: En dat klinkt heel makkelijk, maar is dat makkelijk?
2: Nee, niet echt. Soms wil je dan echt weer dat schilderij pakken en weer denken van, oké, nu gaan we weer verder, maar... Dan ben je ook weer bang, je moet niet te ver doorgaan, want dan gaat het weer fout.
3: Dat lijkt me zo lastig.
0: Dezelfde vraag ik toch ook aan jou stellen. Wanneer is een gedicht af?
3: Nou ja, ik vind het dus heel fijn dat ik het altijd nog kan aanpassen. Dan doe ik het gewoon in de volgende, als ik het voordraag, doe ik het gewoon weer net een beetje anders. Ik vond dat dus heel spannend van het op papier zetten. Dat het dan zo'n vaste vorm krijgt. En ik worstel daar altijd mee. Wanneer is het nou klaar? Ja, ik kan er altijd mee bezig blijven. Dus ik vind het altijd heel fijn om te horen hoe dat voor andere makers is.
1: Maar bij een schilderij is dat best... definitief. Wat jij,
3: ja.
1: Ik lees mijn column nog een keer over. En ik denk, ach, ja, stom dit en dat. En dat kan ik makkelijk aanpassen. Maar ja, je hebt je schilderij en die heb je misschien al verkocht en die hangt ergens. En je ziet hem weer een keer. En ik van, ah.
2: Ja, nee, dat is loslaten.
1: Ja.
3: Maar het klinkt ook als een soort een moment dat je ziet, ja, nu is het klaar.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Hm. Heb je van die Eureka-momentjes dat je echt...
2: Zeker. Ik heb meestal wel een afbeelding waarmee ik... die maak ik dan op de computer of ik heb zelf iets geschetst. En dan ben ik bezig en dan denk ik van... ja, op mijn afbeelding staat er nog iets heel anders. Maar dat als je dan bezig bent met schilderen, dan denk je van... nee, dat klopt niet.
1: Ja, ja, ja.
2: Nee, dat moet niet.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is het dus gewoon loslaten.
2: Ja.
0: En dat gaan we ook met dit programma doen. Want ja, het bruggetje. Wat een bruggetje. Ja, ik moet er nooit benoemen.
1: Ja, maar het is helemaal een bruggetje. Toch mooi.
0: Ja. Dankjewel, Gabrielle. Namen. ik ga een cursus namen onthouden volgen. Gabrielle de Graaf, dankjewel voor je kunst. We gaan het allemaal zien bij de kunstroute en bij al die andere dingen die je net opgenoemd hebt. Merel, dankjewel. We gaan dus die kunst dus ook in het aan de gevels hangen. Ga ook allemaal regelen. Taco, dankjewel.
1: Oh, je vergeet me niet. Wat
0: nee,
1: leuk.
0: Daarom. Ja. Ik dacht, ik ga dit even goed onthouden. Ik heb het opgeschreven. Taco, ja. Dankjewel. Ja,
1: goed dat uitgesproken je, ook.
0: Goed uitgesproken ook. Menno, onze technicus, ook bedankt. Ook goed uitgesproken. En Marco, die er was, dankjewel. Volgende week over wie?
1: En het hele publiek.
0: En het hele publiek. Ja. Mijn moeder was er weer. Ja, en Sammy was er weer. Ja. Kijk eens, de vriendin van Taco, ik weet je naam even niet, sorry.
1: Ilona
0: was er ook weer bij.
1: Het.
0: En is mijn vader ook nog? Ja, mijn vader zit achter Gabrielle. Dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe uitzending van de Zaterdagcoulissen live vanuit het Herman van Veen Art Center. En voor nu een fijne dag.

0: Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar Tijd in de Mix, hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goedemiddag, het is zaterdagmiddag iets na ene en je hoorde Everywhere van Fleetwood Mac. Ja, en dat was de vierde single van het album Tango in the Night. Een belangrijke plaat voor de band, want het ging allemaal wat minder goed in de band. En er waren hier en daar wat scheidingen, want ja, dat krijg je als er relaties zijn in de band. Dan wordt het wel eens wat minder gezellig. En uiteindelijk namen de bandleden zelfs een pauze. Maar wat bijna niemand aan zag komen in 1987, was dat ze een sterke comeback zouden maken. Nou, dat deden ze. En dat juist met dit album, Tango in the Night. Ja, en dit is misschien wel een goed moment om mezelf even voor te stellen. Ik ben Tijn, ik ben 20 jaar en een nieuwe stem op 1&1. En in mijn programma Tijn in de Mix ga ik proberen jouw zaterdagmiddag net dat beetje leuker te maken. Dit doe ik natuurlijk aan de hand van veel muziek. Zo ook vandaag hebben we een lekkere mix voor je klaarstaan met onder andere de Backstreet Boys, Bruno Mars en Eros Ramazzotti. Daar straks meer over, maar eerst Duran Duran en hun nummer Ordinary World van hun titelloze album uit 1993. Dit is Ordinary World hier bij Tijn in de Mix.

Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims en Don't Deny. Ja, en die laatste die ken je misschien nog wel van die ene mega hit uit 2019. Don't Deny bracht dat nummer Dance Monkey uit. Dat was die hit met 2,2 miljard views op YouTube en bijna 3,5 miljard streams op Spotify. Ja, je zou gerust kunnen stellen dat dat een van de grootste hits was uit 2019. Uiteraard hebben David Guetta en Teddy Swims ook beste hits op hun naam staan. Maar we gaan even terug in de tijd naar een iconisch duet. In 1985 brachten Bryan Adams en Tina Turner zo samen It's Only Love uit. Bryan Adams was toen pas 24 jaar oud. Nou, dan ben je toch nog een jonkie. Dan ben je maar 4 jaar ouder dan dat ik nu ben. En dan sta je met zo'n topster als Tina Turner in de studio. Hij gaf later ook toe dat hij behoorlijk onder de indruk was van haar. Een paar jaar daarvoor was ik nog groot fan van haar. En ineens sta ik met haar in de studio, zei hij. Helaas zijn we Tina Turner verloren op 23 mei 2023. Maar haar muziek leeft natuurlijk voor altijd voort. Dit nummer knalt tegelijk lekker in de volgende. Ik ga mijn mond houden, maar dit is It's Only Love bij Tijn in de Mix.

Dat was Never Going Home van Kungs. En deze Franse DJ bracht dit nummer uit in 2021 alweer. Jeetje, wat gaat de tijd snel. En eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk een plaat, een heerlijke zomerplaat die je meteen in de lekkere vibe van de zomer zet. Ik zit hier ondertussen midden in de studio in Baarn. En dat is natuurlijk deze zaterdagmiddagshow te maken. En dat is midden in het gebied rond de Eem. En ik vind het dan wel leuk om een feitje te geven over waar ik zit. En een leuk feitje over de Eem is dat het de enige rivier in Nederland is die zowel begint als eindigt binnen onze landsgrenzen. Nou, dat is weer eentje voor de volgende pubquiz. Ik zou zeggen, onthoud hem. En als iemand er bij de volgende pubquiz vraagt, wat is de enige rivier die begint en eindigt in Nederland? Nou, dat is de Eem. We zitten lekker midden in de muziekmix van de zaterdagmiddag. Straks horen we nog Bluff en Crowded House. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 90. Want ze zijn back. Dit zijn de Backstreet Boys. En dit is Everybody. Everybody.

Je hoorde Dansen aan Zee van Bluff. En daarvoor de Sign van Ace of Base, de Zweedse popgroep. Ja, en over Bluff gesproken, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. Eind vorig jaar was ik bij hun concert in Ahoy. Ze openden met het nummer Horizon en Pascal Jacobsen die vertelde dat zij altijd backstage in de coulissen altijd een beetje zenuwachtig staan te wachten of het allemaal goed gaat. En ze lopen op en ze komen aan, nou, veel gejuich natuurlijk. En ze beginnen met spelen en ja hoor, de bas van Peter Slager doet het niet. Meteen de stress op het podium dus. Je kan het je voorstellen, je bas doet het niet, gelijk zijn naar je crew. Maar, moet wel eerlijk toegeven, de crew die ze zijn als Bluff zijnde, hebben dat als professionals opgelost. Ja, en het was een fantastisch concert. Dan even door naar iets nieuws, want Bruno Mars komt dit jaar met zijn nieuwe album The Romantic. Dat op 27 februari is uitgekomen. Zijn wereldtour is inmiddels ook gestart en van 2 tot en met 7 juli staat hij in Nederland. Ik kijk er zelf erg naar uit, want 4 juli ben ik er zelf bij. En ja, ik ben een groot Bruno Mars fan, dus ja, ik kan daar alleen maar naar uitkijken. Toen het album ook uitkwam, zat ik er meteen klaar voor. En ik heb gelijk dat hele album in één keer doorgeluisterd. En ik moet zeggen dat dit zonder twijfel mijn favoriet is. Blijf vooral lekker hangen, want straks hoor je nog Robbie Williams. Maar eerst On My Soul van Bruno Mars.

En dat was Un Emozione Per Sempre van Eros Ramazzotti. Een nummer dat in 2003 uitkwam en meteen een enorme hit werd in Italië en ver daarbuiten. Wist je dat dit lied eigenlijk gaat over vasthouden van een gevoel dat je nooit meer kwijt wilt? Eros Ramazzotti schreef het als een soort ode aan herinneringen die altijd blijven, hoe de tijd ook verandert. Mooi eigenlijk hoe muziek dat kan. Je even terugbrengen naar een moment. Ik heb al een voorbeeld. Als ik naar Toto luister, dan denk ik gelijk aan dat ik vorig jaar februari bij hun concert was in de Gelredome. Dat is toch, ja, dat is mooi aan muziek en herinneringen die gekoppeld zitten aan muziek. Maar goed, we gaan van het zonnige Italië nu naar een totaal andere vibe. We gaan namelijk naar Melbourne. Maar zeker minstens zo tijdloos. Het volgende nummer is van Crowded House. Een band met een bijzonder verhaal, want frontman Neil Finn schreef Don't Dream It's Over eigenlijk in zijn kleine appartement terwijl hij uitkeek over de stad Melbourne. Het nummer voelt groots en bijna filmisch, maar ontstond dus juist in een hele intieme setting. Misschien is het daarom ook wel waarom het zo raakt. Leun lekker achterover hier bij Tijd in de Mix. Dit is Don't Dream It's Over.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Krevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

save no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk Tipplaat.

Zo, luistervrienden, hartelijk welkom. Zaterdagavond bij Uitstek. We gaan het weer voor je presenteren op de radio. Het o zo leuke radioprogramma natuurlijk. Op en top Hollands muziekmix. Dat bestaat uit 80% Nederlandstalige, 20% Dance Classics. En dat kunnen natuurlijk zijn de Dance Classics, de normale radioversion. Maar het kunnen ook de 12 inches zijn die we dan voor u ten gehoor brengen hier op de radio. Nou, onderweg naar de studiepont. Van neem dat heen. Begon het een klein beetje te regenen. En ik denk, nou, laten we niet hopen dat het helemaal gaat regenen. Maar als ik het zo'n beetje bekijk, dan kunnen wij vanavond wat regen verwachten. Ontzettend veel regen, maar laat me eerlijk wezen, het is wel heel hard nodig. Het was vrij droog alles op de grond. En nou, als dat regen wat lang aanhoudt, dan gaat het wat dieper in de grond zitten. Dan is het van korte duur, dan heeft het ook geen resultaat. Maar wel in ieder geval een klein beetje van onkruid. Want als u dat weggehaald heeft, dan is het weer binnen no time weer terug. En dan kun je weer vanaf vooraf aan beginnen. Nou, zaterdagavond, lekker de radio aan. Op allerlei wijzen zijn we te beluisteren. Dus diverse kanalen waar u kunt luisteren als radioprogramma. Tot dan 9:55 op de zender. We gingen op start met een prachtige mooie opname van niemand anders dan Sophie en Bella Italia. De dames zijn live komen, maar helaas gaat het niet gebeuren. We doen telefonisch, ze heeft wat andere werkzaamheden en daardoor gaat het dus niet plaatsvinden, maar wel telefonisch. Dus dat is nogmaals rond 7:15. 7:15 gaan we praten met Johnny Valentino. En jij bent anders dan de rest. Dan om 8:15 gaan we praten met Leon Moorman en de platteland gevoel. En dan hebben we nog om 8:45 Kenneth en Ron en ons Oranje. En verder kregen we van de week weer heel veel mooie releases binnen van heel veel pluggers. Uit binnen- en buitenland zijn we weer dankbaar voor. Ook weer een mix gekregen van DJ Doc. Die gaan we dus volgende week zaterdag voor u ten gehoor brengen. En dat zal zijn weer tussen 12 en 1 uur. Want deze zaterdagnacht hebben we weer 2 hele vette mixen voor je klaarstaan. Ook dat is de moeite waard om te luisteren. Na 10 ga ik er niet meer mededelen wie er naar mij gaat draaien. Want het klopt totaal niet meer. Want dan noem ik een naam. Zie ik een staande computer. En dan hoor je iemand anders een promo presenteren. Dus na 10 gewoon blijven luisteren. Hoor je zelf wel wie eventueel plaats gaat nemen in de computer. Want zo is maar net. Ik mag het eerlijk zeggen, want het is niet live. En dan kun je ook dadelijk horen het geluid. Maar in ieder geval een programma wordt er neergezet tussen 10 en 11. En of 11, 12 ook nog wat is. Ik weet het niet. Ik plaats van altijd daar weer heel veel vraagtekens erbij. Wat ik wel weet, dat we altijd zaterdag live zijn hier in de studio. Om dit leuke radioprogramma voor u neer te mogen zetten op een eigen tijd. Maar wel op een bijzondere, relaxte wijze. Waar we de grootste hits alle tijden ten gehoor mogen en kunnen gaan brengen. We gaan nou ondertussen zijn we ook aan het opladen. Onze welbekende app-line. Want de telefoon, ja, hij is helemaal empty. Dus die moet even een beetje bijgetankt worden. Maar dat komt goed. Gaan we straks even vermelden het welbekende nummer van de app-line tijdens ons radioprogramma. Ook daarbuiten kunt u trouwens ook altijd reageren voor het aanvragen van de plaat voor een zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. Dan hebben wij nog tot en met donderdag de gelegenheid om die plaat voor u op te zoeken die u dan aanvraagt via de welbekende app-line. We kijken naar onze zijde van de tijd.

heerlijk. Wat een lekkere muziek op de radio. Niemand anders dan Dennis van Dam en Loco Loco Loco. En daarvoor de Legends en een reisje langs de Rijn. En daarvoor die 12-inch stamp van de Gebrothers Johnson op de radio. Ook Monica. Good evening, Monica. Dan hebben we nog Betty van Blak. Ook een goedenavond. En Franco Hartogs. Ook deze zit mee te kijken via Facebook Live. Allemaal van harte welkom. En ga genieten van de beste muziek op de radio. Want we hebben alleen maar de beste voor je. In het welbekende blokje van 3. En ook dit is ook zo lekker op de radio. Moest horen. Dan denk ik, nou, het komt me nog niet bekend voor. Maar de echte freaks van de 12 inches komen er wel heel bekend voor. Want als je echt daar georiënteerd in bent in die 12 inches uit de jaren 80, dan moet je dit ongetwijfeld wel naar voren kunnen halen. En in de geest kunnen brengen in de hersencellen. En dan denk je van ja, nou hoor ik dat mooie stukje muziek van hun. Je kunt reageren door middel van de appline. Die gaan we je nu geven. 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dat is onze welbekende appline. Gaan we die zo inschakelen voor jullie. Dat heeft nog een klein beetje opgeladen te worden. En als het op 50% is, dan gaan we hem inschakelen. De appline voor jullie. Meekijken mag ook op Facebook. Is altijd mogelijk. Kun je genieten. Hoe het meest swingende radiofreak hier tekeer gaat op de radio. Maar vooral in de studio. Als stilzitter, dan kunnen we niet. Op een stoel zitten, kunnen we helemaal niet. Want er zit er geen beweging in. En dan voel ik me een klein beetje lui. En dat ben ik niet aangelegd. Daarvoor.

0: Goedenavond, dit is de Streekradio 111. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 111.

Heerlijk zoeken feestnummers te mogen draaien op de radio. DJ Feest Neus inderdaad en Hom Papa. En daarvoor ook een nieuwe van Nick Nicolai. En Leef Vandaag. En daarvoor die 12 inch van Sharon. En Sharon die weet het ook mooi uit te brengen. Een 12 inch productie van Ben Liebrand. Ja, Ben Liebrand, wie kent die man nog niet? Die vele hits weet uit te brengen. En ook al die leuke albums die hij allemaal neergezet heeft op Sportnet. En dat is een downloadsite daar u voor moet betalen. En dan kunt u al die mooie albums van hem naar binnen halen. Dan heeft u echt wel een heel mooi succes en een waardevol album. I Want Love. Nou, we zien ook een bericht kregen van niemand anders dan Martin van der Vis uit Nijkerk. Goedenavond, ook leuk dat je mee zit te kijken via Facebook Live. Wouter, Wout Heijwegen, ook deze mee te luisteren vanuit Barneveld. Ook een bijzondere goedenavond dat jullie ook mee zitten te luisteren. We gaan in ieder geval voor Martin een plaat draaien die hij zeker leuk vindt en de moeite waard is om die even naar voren te mogen halen. Martin Vis, of van der Vis, zo officieel als die heet. Gaan we deze voor jou een bijzonder draaien. We weten dat jij een fan bent van André Hazes. Doen we deze voor jou. Zometeen ook nog een plaatje voor Wout Heijwegen.

0: is het al. Deze draaien we dus voor niemand anders dan ja, Martin van der Vis. André Haas is op de radio en voor jou geen slingers aan de wand. Als u een plaat wil aanvragen, dan kan dat. We gaan kijken of die aanwezig is in onze collectie. Mocht er niet zo zijn, dan gaan we die volgende week voor u draaien. Maar het is nog een alternatief voor u dat u vanaf zondag tot en met donderdagavond kunt u naar de applijn alles sturen voor het aanvragen voor een plaat. En dan ga ik die opzoeken, ga ik die binnenhalen en dan wordt die volgende zaterdag voor u op de radio gedraaid. Nou, de applijn dat is 06 175 230 26. Nogmaals, dat is 06 175 230 26. Dus stuur rust heen de plaat die u graag wilt horen voor volgende week zaterdagavond. En dan brengen we dat zeker ten gehoor op de radio. Deze track mag nooit ontbreken in onze radioshow. Een inhoud dat menigeen zal gaan raken. En misschien wel een traantje over de wang laat gaan. En het mag. Dat is menselijk.
1: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

0: Zo mooi deze plaat met een mooie inhoud. Een traantje over de wang mag je ongetwijfeld laten doen, want dat is menselijk. Tino Martin, hoeveel tranen moet ik nog huilen? Ja, waar je niet hoeft om te huilen is de volgende artiest, want die heeft weer wat moois weten uit te brengen. En dan moet je natuurlijk een toepasselijke mooie instrumentale als achtergrond gebruiken. Want hij heeft weer een mooie nieuwe single. En die nieuwe single van hem, die heet Jij bent alles en anders dan de rest. Goedenavond, Johnny.
1: Grote vriend, hoe is het daar?
0: Ja, super gaaf, man. Hoor je me?
1: Lekker bezig. Oh ja, ik hoor je goed. En ja, een beetje koffiemomentje als ik dat hoort, hè?
0: Ja, dan denk ik, gaan we een beetje voor jou doen? Een beetje tot rust te komen hier op de radio?
1: Ja, een beetje tot rust. Ik krijg gelijk ik sta voor de deur van het casino, maar ik krijg gelijk trek een koffie.
0: Ja, en dan ga je zo meteen lekker gokken in die casino.
1: Nee, gokken, gewoon hard werken, man.
0: Oh, ik denk je gaat gokken, man.
1: Nee, joh, schaai uit.
0: Dan zonder van het geld, ga lekker zingen. Dat is het mooiste wat er is als je er gaat luisteren. Die single van jou, die brengt echt wel wat teweeg. Ik ben altijd verbaasd hoe jullie iets maken weer zo moois.
1: Ja, nou ja, ik probeer altijd mijn best te doen en ik vind het leuk om te doen. En nou ja, vorige keer natuurlijk een beetje een Nederlandse Americana plaat, een beetje country-achtig. En nu weer lekker een beetje een Nederlandse merengue. Dus ja, lekker toch?
0: Ja, ik vind het mooi, vooral als je kijkt een beetje naar buiten. Een beetje regenachtig, maar het past er uitstekend tussen erin.
1: Ja, nee, lekker. Ik ben er blij mee. En dat wordt lekker opgepikt door jouw collega omroepen. Dus ik ben een blij mens. En ik
0: goed.
1: Heb het lekker druk met optreden. Dus
0: kijk, wat
1: ja,
0: wil je,
1: lekker
0: wat,
1: op mijn oude dag.
0: Ja, wat wil je? Op jouw dag? Hoe oud ben je er wel?
1: Ah joh, ik ben een jonge god ben ik nog steeds.
0: Oké, al die stem te horen, dat zegt tegen mij ook al. Maar als ze mijn kop zien, denken ze, jezus, wat is die vent een oude lul geworden, zeg maar.
1: Ja, je ziet er toch hartstikke goed uit, jongen. Ik zie er elke keer die foto's voorbij komen, wat ga je uit.
0: Ja, weet je, je voelt je zoals je bent en je geniet van het leven. En als je geniet van het leven, dan straal je het uit en dan blijf je gewoon een beetje jong erbij.
1: Zo is het, ja. En de ene dag voel je je eigenlijk wat beter dan de andere dag. Zo is het toch?
0: Ja, vooral als mijn collega's hier, dan voel ik me helemaal ellendig. Nee hoor. Maar als ik op de radio zit, dan kan ik dat weer geven wat ik graag wil geven. Die passie en de vreugde die ik met iedereen mag gaan delen. Want dat vind ik het allerleukste. Het andere is gewoon een bijzaak, weet je. Ik moet werken om geld er binnen te halen. Het hoort erbij. Maar radio, dat geeft toch mij een stukje impuls. Een stuk van mijn leven. Wat ik gewoon neer kan zetten op de radio.
1: Nou, leuk toch? Dat is toch leuk als je zo lekker je dingetje kan doen?
0: Absoluut. Ja, je bent ook hier geweest in de studio. Dat is lang geleden eigenlijk weer, hè?
1: Ja, dat is hartstikke lang geleden. Ja, dat is altijd ongelukkig. Net als nu ook, weet je. Nu sta ik voor de deur. Ik moet zo gaan beginnen. Dus het zijn, ja, op zaterdag naar jou komen, dat is altijd een drama natuurlijk.
0: Ja, dan was de vrijdagavond nog beter eigenlijk. Want dan kon er wat
1: makkelijker weer. Nee, ik heb elke vrijdag hoef ik het Vennebos, hè, nog steeds.
0: Ja, we kijken dan. En dan zie ik op zaterdag een dikke, nou wat is het, bijna 2 of 3 jaar al, door die verandering dat wij een streeksradio geworden zijn, moest ik zelf een beetje aan wennen. Want ja, de vrijdag kwam natuurlijk voor mij altijd beter uit, want dan konden wij op zaterdag lekker weggaan. Maar het is zo, als ik zaterdagavond, als wij ergens heen willen gaan, en zo'n leuk feestje, en we worden uitgenodigd, dan zeggen jongens tegen de pluggen, luister, ik kom niet, ik ben weg op een feestje, dus er wordt non-stop ingezet, geef even door voor een andere datum. En zo gaan we het gewoon in elkaar zetten, dus ik ben niet afhankelijk, zeg maar, erin.
1: Nee, precies. Nee, dat is altijd top.
0: Ja, en als ik er ben op de radio, dan doe ik het heel exclusief voor jullie.
1: Ja, nee, dat weet ik. En met al je passie.
0: Absoluut. Hey, heb je nog tijd om naar je product te luisteren op de radio? Hoe die een mooie ompak gemaakt hebben voor je?
1: Ja, nee, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, oké, dan gaan we die doen. We gaan de knopjes al doen. We gaan die instarten. Staat hij op de goede track? Ja? Nou, ga luisteren. Blijf aan de telefoon. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Ja, top, man. Top.
0: Is het goed, man. Komt er zo aan, vriend.
1: Yo.
0: Yo.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: Ik moet toch eerlijk zeggen, luister vrienden, ik zit heerlijk met die mooie plaat mee te dansen. Lekker swingen, het is een lekker pakkend nummer. Ja, als je stil gaat staan volgens mij, dan voel je ook de ritme niet in je. De beat voel je dan niet in je. Ja, dan is iets niet goed. En die muziek is echt heerlijk en fantastisch pakkend. Ik moet zeggen, mijn compliment erin. Ik was lekker aan het swingen hier in de studio.
1: Lekker man, dat hoor ik graag.
0: Wat een prachtig nummer. Op Facebook kunnen ze allemaal meekijken. Sommigen zeggen, jee, we gaan die energie vandaan en die kracht vandaan. Ja, ik ben dood. Nou ja. Zit in mijn lijf.
1: Ja, precies. Nou, dat.
0: En iets anders heb ik niet ervoor. En als je ervan geniet, dan kun je het extra nog neerzetten op een leuke manier. Want als ik ga zitten, voel ik me net een oude kerel of nou, een oud hondje.
1: Je kan maar beter staan en lekker bezig zijn, want dan gaat het toch beter, hè?
0: Ja, dan heb je ook nog ontzettend veel volume in het strotje. En dan kan je heel veel meer eruit halen voor jezelf.
1: Ja, precies, dat.
0: Hey, je moet zo meteen optreden. Hoe laat moet de optreden voor jou beginnen?
1: We zijn de geluidsjongens spullen eruit om 12 uur, moeten we 8 uur beginnen. Ik sta hier in Tiel in het casino. Okay. En dan gaan we lekker een feestje maken.
0: Hey, het is wel makkelijk, hè? We vroeger noemden het toch altijd zeg maar, de showers, maar tegenwoordig noemen we het allemaal de rodies. Hè? Dat klinkt wat aangenaam
1: ja,
0: in het strotje.
1: Ja, het klinkt net even anders.
0: Ja, als je zegt het zijn de showers, dan zijn net van die pakkezels.
1: Nee, de rodies.
0: Wie hebben ze nodig?
1: Absoluut.
0: Ze zetten alles voor je neer in de goede positie, ze stellen goed alles af en dan mag jij gaan optreden en mag jij je de mooie performance neerzetten.
1: Ja, dan ga ik lekker de boel gek maken hier zo.
0: Kijk, dat kan je heel erg goed. Heb je daarna nog meer optredens?
1: Nee, we staan hier. Nee, dit is een optreden van 8 tot half 11. En morgen sta ik in Monster en gisteren ook in Svennebos. Nee, we doen elke week wel een stuk of 5, 6. Dus dat is...
0: Meer is genoeg.
1: Nou, dan ben ik er wel klaar mee. Oh.
0: Ja, het is wat of niet. Als artiest zijn, dan moet je altijd knokken en vechten. En je moet maar die energie maar leveren. Het moet ook vanuit het lijf komen bij jou.
1: Ja, dat weet je. Je wordt toch elke dag een beetje ouder. Maar ja, als je de energie van de mensen krijgt, krijg je weer wat terug. Hè?
0: Dat is zo. En de mensen zijn enthousiast van je. Want als je daar staat op de bühne, zie je altijd de vonkelen in de oogjes van menigeen die fan van jou zijn.
1: Ja, absoluut. 1000%.
0: En dat is leuk. Ik hoop dat je een keer weer naar de studio komt.
1: Als ja, we kunnen een keer afspreken. Misschien kunnen we een keer combineren.
0: Ja, je weet nooit als je in de buurt een optreden hebt. Dat je zegt van nou, ik kom even aanwijzen, want ik zit hier op zaterdagavond tussen 6 en 10 uur.
1: Ja, nee, ik sta de eerste week van juli sta ik in Leusden. Dat is volgens mij wel onderweg naar jou toe.
0: Ja, nou, dan kunnen we dat combineren met elkaar. Gaan we gewoon even onderling afspreken.
1: Dat is misschien wel even leuk. Ja, dat is misschien wel even leuk.
0: Ja, ik zit gelijk in juni, Leusden.
1: Ja.
0: En dan kunnen we elkaar even appen. En als dat zover is, geef ik er vroegtijdig even een berichtgeving in.
1: Ja, dat is goed.
0: Want de datum weet je toch niet zo uit je hoofd, of wel?
1: Ja, 4 juli.
0: 4 juli, ik heb het genoteerd.
1: Dan doen we gewoon even appen, dat is misschien wel even leuk.
0: Absoluut, ik kijk er sowieso al uit.
1: Ja, dan ga ik gewoon een half uurtje eerder van huis en dan rijd ik even bij je langs.
0: Super gaaf, mannen, zorg voor een lekker hapje en een lekker drankje erbij. En dan maken we nog even een korte leuke avond ervan.
1: Hartstikke hoppa.
0: Dan bedoel ik vriend, ik vond het super gaaf om weer gesproken te hebben hier op de radio.
1: Ja,
0: dat
1: weet je zijn van. Leuk Erwin.
0: Absoluut.
1: Hey, nou, ik ga snel naar binnen, want er staan hier 2 man aan me te zwaaien.
0: Ja, zwaai me terug en je gaat daarheen huppelen maar.
1: Ja, is goed. Hey, bedankt man en tot snel.
0: Hey, tot snel vriend en succes vanavond jongen.
1: Ja, kom goed. Ja,
0: zeker weten.
1: Ja,
0: dankjewel. Hoi. Heerlijk heeft je snel gesproken. We hebben de enige echte Johnny Valentino. En jij bent anders dan de rest. Nou, we gaan natuurlijk even zelf een 12 inch voor je draaien op de radio. Want die is ook heel leuk om die even te mogen draaien. Hoort u dus deze lekkere plaat op de radio? Ja, wie kent deze niet? Dat zijn wel eens leuke herinneringen die we naar voren mogen halen. Elk weekend maar weer. En dan bedoel ik ermee exclusief op zaterdagavond. Doe me denken weer in de begintijd. Als radiofreak zijnde. Toen was er een priljeugdig jongeman. En die begon dan eerst legaal, 14 jaar. En met 15 jaar draaide ik toen mijn Radio Nederland. En met 15 jaar draaide ik ook in de motorclub in Amersfoort. In het clubgebouw aan de Mooisplein. Vrijdags, zaterdags en zondags. En wat is dat een mooie tijd die je mocht doen in de jeugd. En ik drink nog vaak terug

Met een 5 seconden te gaan voor jullie. Maar ik beloof het je. In het tweede gedeelte ga ik hem helemaal uitdraaien voor je op de zender van 1x1. Als één ding wat zeker is. Want het is zonde om deze, zeg maar, niet helemaal te kunnen uitdraaien. Dus dan doen we het eventjes zo, luister vrienden. En dan beloof ik je nogmaals, na de klok van 7 gaan we die track nog een keer helemaal in zijn totaliteit voor u uitdraaien op de radio. Want het is meer als de moeite waard om later te mogen luisteren. Ook Lars Bouwman, bijzonder goedenavond jongen. Leuk die mensen te kijken. Dat is ook een van de grootste fans van mijn radioprogramma. En die 180 anderen daar in Leeuwarden. Wat doet me dat goed, moet ik eerlijk zeggen. Zulke aanhang. Ik koester die momenten nog. Alle tijden. Elke dag maar weer. En ik zeg het ook, de Erwin van Dijk on Tour komt die kant op. Ook wil ik even bedanken Daniel van der Akker. Ook deze mee te kijken. Dankjewel voor gisteravond. En Sabrina, voor de gezellige avond. Ik geloof dat het uurtje of één werd. Gezellig. In die mooie tent. Een klein beetje de verwarming aan. En genieten van een drankje en een hapje. En gezellig heerlijk de sfeer te mogen proeven. En genieten met een babbel. Over de dingen praten die ons dagelijks bezighoudt. En dat zijn dan de echte vrienden. Daar kan je over praten. En samen kun je dat delen met elkaar. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de radio. Ik kom graag zo meteen bij u terug voor een deel 2. En dan hebben we ook weer een volgende artiest. Helaas telefonisch, maar het is niet anders. Maar we gaan wel met haar praten. Sophie en Bella Italia. Ik spreek u zo meteen weer. En geniet van deze mooie instrumentale op de radio. Tot zo.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStair straprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

En zo zijn we dus weer aanbeland in het tweede gedeelte op de radio. En hoor je de allernieuwste release van iemand als Dario en Nando Lima en Son en Sol. Wat een prachtig mooi nummer. Een toepasselijke plaat. Wie weet gaan we hem ook nog vanavond in onze uitzending halen. Dus even afwachting daarvan. En mocht het gaan lukken, dan hoor je dat zelf al rond de klok van 9:30. Ik zei het al, voor de sluiting van het eerste gedeelte, dat we nog een keer gaan draaien. Maar dan helemaal. We konden dat niet helemaal uitdraaien, want dan werd het afgekraakt. Ja, en dat vinden we niet zo netjes hier op de radio. Dus we doen het wel op een goede manier. Ook Henk Heijkamp, bijzonder goedenavond. Ook Teun is een bijzonder goedenavond. Leuk dat allemaal zitten te kijken naar Facebook Live of via de stream. In ieder geval nogmaals heel leuk voor de reacties daarin. Randy, ook bijzonder goedenavond. Die gaat ook luisteren. Of je zit al te luisteren. Ook die, een bijzonder goedenavond. En zo luister je naar de meest enthousiaste radiofreak van het land. En zo mag je hem ook zelf noemen. Zo zeggen ook heel veel artiesten dat je bent de meest leuke radiomaker van het land. Je doet het met passie, met vreugde en liefde. En dat breng je over op de radio. En dat kunnen we ten alle tijden bij je terug horen op de radio. Dus wat dat betreft, doe het wel heel lekker op de radio. En blijf ermee doorgaan, zolang het kan. Nou, dat is inderdaad wel zo'n motto, zolang het kan. Want ja, we worden allemaal jaren ouder. En ouder en ouder. En je weet niet wat de toekomst gaat brengen voor jezelf. Ik hoop dat je gezondheid heel oud mag worden. En dit soort werk mag blijven uitoefenen voor de luisteraars. En misschien wel tot de dood ons scheidt. Het klinkt allemaal een beetje cru op de radio, maar zo is het eenmaal. En als het dan maar geheel maar een kaart meer is, dan moet je helaas noodgedwongen zijn om te stoppen met de radio. Maar zolang wij er nog de power en energie ons live hebben, gaan we er zeker mee door op de radio. Nu, in de replay-uitvoering, deze heerlijke track.

0: In zijn totaliteit uitdraaien op de zender van Nederland 1. Muziek van Stone and the Time. Als het is en als het goed is, gaan we praten met Sophie. Goedenavond, Sophie.
1: Dag, goedenavond.
0: Ah, het is gelukt. Ik denk van nou even afwachten of het allemaal gaat lukken via de telefonische verbinding.
1: Zeker. Goedenavond, luisteraars.
0: Ja, jij ook goedenavond. Helaas moesten jullie wat anders doen voor vanavond, hè?
1: Ja, sorry, excuses. Maar we hebben elkaar aan de lijn.
0: Daarom, en je hoeft geen excuses te zeggen, want het is altijd zo, als ik een bericht binnenkrijg van jullie pluggen tot er wat anders tussen is gekomen, dan gaat dat ten alle tijde voor bij mij.
1: Dankjewel, dankjewel. En fijn dat jullie aandacht aan mijn nummer besteden.
0: Ik vind het bijzonder mooi. Ik zat te luisteren, ik denk Bella Italia. Ik denk, wat is dat een heerlijk feestnummer. Het klinkt zo lekker goed in het gehoor.
1: Goed zo, goed zo. Ja, ik zong het al heel lang. En toen dacht ik, nou, ik ga mijn eigen twist eraan geven. En ik ben jaren in Italië geweest. Dus dat past wel bij Sophie.
0: Dus je hebt eigenlijk gewoond in Italië dan?
1: Ja, ik ben er heel vaak geweest. Ik heb Italiaans gedaan op Instituto de Venetië in Venetië dus. Mm-hmm. En bij meerdere mensen gewoond. Maar het is gewoon een mooi land. Bella Italia dus, hè?
0: Ja, absoluut. En dan ben je naar Nederland gekomen. Merk je ook een verschil tussen dat land en het land van Nederland?
1: Ik woon in Nederland. Ik ben gewoon een Hollandse boerentrie natuurlijk.
0: Ja, dat kon ik wel gelijk. Daar hou ik wel van.
1: Nee, maar boerentrien, ik vind het gewoon prima. Ik ben gewoon zo Hollands als ik weet niet wat. Mm-hmm. Maar Italië, dat de cultuur, de taal, temperament, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon heel erg mooi. Maar zo meerdere landen, hoor. Maar in dit geval nu Bella Italia.
0: Vanwege dat mooie plaatje dat je uit hebt gebracht.
1: Ja, zeker. Nou, dank je. Ja, ik word er blij van. En dat vind ik ook heel erg leuk om alleen maar vrolijke nummers te brengen tijdens mijn optreden. He, dat de mensen gewoon een tijdje het even heel gezellig hebben wanneer ik op het podium sta.
0: Ja, dan kom je op en denken ze, nou, we gaan even afwachten wat die vrouw van ons te bieden heeft, zeg maar, als zangeres zijnde. En dan doe jij dat stemmetje van je open en je komt daar met een mega geluid uit dat ze allemaal verbaasd zijn van, wauw, wat zet ze mooie performance neer, die vrouw.
1: Ja, nou, ik wil gewoon in ieder geval vrolijkheid en gezelligheid brengen en dat mensen gewoon een feestelijke avond hebben.
0: Dat is belangrijk in deze hectische tijd van de afgelopen jaren, moet ik eerlijk zeggen. Want het is allemaal hectisch. En als jij wat moois neer kan zetten, waardoor de mensen ontzettend veel de vreugde van jou mogen plukken en daarvan mogen genieten, dan heb je resultaat dat het een geslaagde avond mag worden daarin.
1: Nou, dat vind ik heel mooi verwoord, want dat vind ik ook heel mooi om te doen. En ja, laten we allemaal een beetje in het nu leven en onze eigen werkelijkheid creëren.
0: Ja, maar het is wel moeilijk allemaal.
1: Ja, nou ja, dat is ook allemaal persoonlijk natuurlijk. De een heeft meer tragedies dan de ander. Mm-hmm. En zo werkt dat in het leven. Maar ik probeer in ieder geval altijd blij en positief te zijn.
0: Dat is de energie, de impuls die je in je lijf hebt. En dat ga je ook de anderen doorgeven allemaal. Dat kan ik gewoon merken.
1: Dat hoop ik door te geven. En van hand tot hand en van stem tot stem en van zaal tot zaal. Mensen gewoon een positief geluid te brengen. En ja, wanneer ze steun nodig hebben, nou, dan kunnen ze dat ook krijgen, zeg maar.
0: Heerlijk. Wat een warm vrouwtje ben je, mag ik dat zo zeggen, op de radio?
1: Ja. Nou, dat klinkt, dankjewel. Nou, ik hou van mensen. Dat staat bij mij voorop. Inderdaad, dat klopt. En in basis is iedereen goed voor mij.
0: Kijk, en als ook een beetje negativiteit hebben, dat je denkt van nou, die vrouw of die persoon, die man of een kind, die kan ik nog wat meer impuls geven, wat meer vreugde, tot ze anders in het leven gaan staan met de positiviteit, door jouw kracht.
1: Nou ja, dat hoop ik. Kijk, je hebt mensen ook, mensen hebben ook een keuze in het leven. Hè? In sommige gevallen natuurlijk niet, in geval van ziekte en dergelijke niet. Maar in heel veel gevallen hebben mensen een keuze welke wending ze nemen, welke pad ze nemen. Gaan ze rechtdoor, linksaf of rechtsaf? En heel veel situaties heb je gewoon een eigen keuze. En ja, ik probeer eigenlijk altijd de positieve kant te zien. En ik ben ook eigenlijk altijd blij.
0: Nou, heerlijk, dan kunnen we elkaar de hand geven. Dit is jou bijna een soort familie van mijn wezen, zeg maar. Ik ben altijd vreugde. En die straal ik uit naar iedereen als ik mijn werk binnenkom. En ik zie al die chagrijnige koppen van mijn collega's. Denk ik, gamer, we gaan die dag de dag een beetje niet vrolijk in. En probeer ik ze een beetje op te peppen.
1: Ja, nou, wat humor in de tent gooien. Meestal is dan het ijs wel gebroken.
0: Ja, wat hebben de mensen nodig, weet je wel? En dan zeggen ze aan het einde van de dag, zeggen ze, ik ging chagrijnig naar het werk. Ik vond er helemaal geen ene fuck aan. Zeggen ze ook nog zo op die manier tegen mij. Maar door jouw uitstraling, door je positiviteit en de warmte die je ons geeft, gaan we met plezier morgenochtend naar het werk. Dank je wel ervoor.
1: Nou, dan ben je een mens die dankbaarheid van andere mensen krijgt.
0: Ik vind het belangrijk. Als je allemaal naar het werk gaat, moet je met plezier gaan. En de ellende van elkaar afzetten, niet op elkaar letten. En als het allemaal minder zou gebeuren in de samenleving, dan zou het voor iedereen een stukje aangenamer wezen. En dan komen we allemaal genieten van die mooie plaat. Bel Italia van jou!
1: Sì, assolutamente. Zeker. Nou, mag ik ook vertellen waar mensen mij kunnen vinden?
0: Ja, tuurlijk, logisch. Er zitten we ervoor op de radio.
1: Nou, dat ga ik even zeggen. Nou, ik heb een website, dat is www.sofiesfeest.nl. En Sofie is met PH, dus sofiesfeest.nl. En daar kun je naar YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. En je kunt mij een mail sturen. Voor als je op je feest wil hebben dat ik kom optreden.
0: Wat ben je een veelzijdig vrouwtje, Xelma? Je bent vrij actueel met alles.
1: Dat klinkt heel schattig. Nou, dankjewel.
0: Ik heb ook nog een verrassing voor jou op de radio.
1: Vertel!
0: Ja, je weet dat iedereen de muziek voor jou gewoon zo één keer gaat opstarten.
1: Oh.
0: Dat doet iedereen. Gewoon, hup, je krijgt een track binnen, mp3'tje, dat draaien ze gewoon. Ik vind dat elke artiest, dat doe ik al, denk ik, al een dikke 30 jaar, doe ik altijd iets in elkaar zetten, waardoor de track van de artiest, zanger of zangeres, nog mooier en nog leuker overkomt op de radio, waardoor de luisteraars daar nog meer impuls van krijgen van die nieuwe singles.
1: Nou, wat leuk en reus dankbaar.
0: Ja, ik ga hem laten horen. Blijf aan de telefoon hangen.
1: Ik ga luisteren.
0: Luister, geniet ervan. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Komt ie aan.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Heerlijk, zo'n mooi nummer om deze te mogen draaien van die hele lieve vrouw. Ja, ik zeg eerlijk, een hele lieve vrouw. Mooie warm dat ze overkomt hier op de radio. En die mooie single Bella Italia. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze de omvang vond. Hoe voelt het klinken zo algemeen op de radio?
1: Nou, superleuk en wat enorm bedankt dat ik tipplaat ben.
0: Ja, en dat klinkt ook heel anders op de radio dan menigeen, denk ik dan weer zo.
1: Nou, hartstikke leuk. Echt super bedankt.
0: Graag gedaan en ik hoop dat je een keertje live komt naar de studio.
1: Nou, nodig me maar uit.
0: Ik nodig je uit. Kom gelijk hierheen nu.
1: Andere keer.
0: Is goed. Wat ga je... Ja, vertel.
1: Bedankt hoor. Nee, super bedankt.
0: Je bent welkom in de studio hier.
1: Ja, en lieve luisteraars, luister zelf naar dit programma luisteren, want het is een hele aardige presentator. En www.sophiesfeest.nl. Ik zie jullie graag tijdens een optreden. En bedankt voor het interview, hè.
0: Ja, graag gedaan. Ik ben wel...
1: Luister zelf naar dit programma luisteren, want het is een hele aardige presentator. En www.sophiesfeest.nl. Ik zie jullie graag tijdens een optreden. En bedankt voor het interview.

0: gezellig en positief. En daar gaat het om.
1: Absoluut. Je moet wat neerzetten om de mensen te vermaken op de radio. En als je dan een zeikstem hebt bijvoorbeeld op de radio. En je zou zeggen, nou Sophia, ik vond het heel leuk om je gesproken te hebben. Dan denk je, jij mag wat zit daar van gas achter die microfoon, man. Daar word je ook niet vrolijk van. Je moet wel een beetje de vrolijkheid in jezelf hebben. En dat kun je uitschalen dan op de radio weer.
0: Nou, dat doe je met 100%. Zeker weten. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Ik hoop je graag een keer te zien. Wat ga je voor vanavond doen?
0: Nou, dat blijft een geheim.
1: Oh, dan ga ik me niet raden wat het gaat worden dan.
0: Nee.
1: Dan hou ik mijn eigen beetje van commentaar. Ik kan alleen zeggen, het wordt een romantische avond. Meer ga ik niet van maken.
0: Dankjewel, oké.
1: Nou, Sophie, maak er een leuke avond van. Ga ervan genieten van de dingen die je gaat doen. Heel veel succes ermee. En ik blijf je volgen ook op Facebook.
0: Ja, en ik fijn dat je mijn singles promoot en draait. Dankjewel.
1: Het klinkt lekker, dus dan moet je zulke dingen die lekker klinken. Maar je moet er zitten voor het publiek. En als je daarvoor zit en dan draai je de nummers voor het publiek, dat is het allerbelangrijkste.
0: Dankjewel. Fijne avond.
1: Jij ook, Sophie. En jou ook een heel fijn weekend. En doe het met je kalamaan, die dingen die je gaat doen.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan, ik ga je gauw weer spreken.
0: Oké.
1: Doei.
0: Heerlijk.
1: Arrivederci. En dan zeg ik ook nog bij Bella Italia.
0: Si.
1: Ik ga je gauw spreken.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan. Hoi. Oh, wat heerlijk die vrouw. Wat leuke vrouw. Wat een verrassing, hè. Ze gaat er niet vertellen wat ze gaat doen, maar ja. Ze weet het zelf wel wat ze gaat doen. En op zo'n avond als deze zaterdagavond, dan ga je wat leuks doen. Dan ga je genieten. Ga je genieten van de dingen die je bezighoudt. Je gaat de tv aanzetten, je kijkt bijvoorbeeld naar een mooie romantische film. Samen met je partner ga je ervan genieten, van een film met inhoud. Een film die zonder inhoud is, daar kun je niks op baseren. Klinkt ook niet, is ook niet lekker om naar te luisteren en te kijken. Maar een film met inhoud, waar de romantiek de hoogste prioriteit kan krijgen. Ja, dan heb je een zaterdagavond geheel voor elkaar over. Dat is het mooiste. Schitterend die vrouw te mogen spreken met een mooi warm hart. Sophia! Ik noem me Sophia. Ja, wat is Sophie? En dat noem ik Bella Italia. Die gaan we zeker de komende tijden meedraaien in ons radioprogramma. Wat hebben we nog meer voor u in petto? Natuurlijk de allerbeste muziek voor u. En als we het hebben over goede muziek, dan zet ik deze uit. En dan gaan we deze voor jullie heerlijk instarten.
2: Dit is je favoriete DJ.
3: Erwin van Dijk.

0: Hij is klein, heeft een mooie, warme radiostem en maakt programma's met passie. Met passie. Erwin van Dijk, hier op Eemland 1.
1: Dit is Eemland 1.

Ja, laat wil ik wezen. Het is wat als je hartje maar blijft overslaan. Hoe dat kan, hoe dat mogelijk is, dat is een vraag die Randy zichzelf gaat stellen. Randy Madeiros op de radio en het nummer heet Mijn Hart die blijft heerlijk overslaan. Prachtig mooi nummer. Daarvoor gingen we terug in de tijd met Gerard Cox en Die Laaienlichten. En daarvoor hadden we Jess Berendsen. En die opname heet Terug in de Tijd. De volgende opname is van een grote vriend van mij ook. En dat is al jaren zo. Het zal ook nooit gaan veranderen in. En elke keer als je wat nieuws heeft, dan krijgt hij dat binnen. Stuurt gelijk naar mij toe. En ik ben de eerste radiomaker van het land die dan die single mag gaan draaien op de radio. Want maandag wordt die officieel gereleased bij alle radiozenders. Dus die voorkeur hebben wij. Ga luisteren naar die mooie single van hem. En hij heeft een mooie stem gekregen. Want als we gaan kijken naar 20 jaar terug en je hoort nou deze nieuwe single, dan is er een complete metamorfose bij hem ondergaan. Ga genieten. Ik ga verder niks vertellen. Ga luisteren naar die nieuwe single van Gerard Doorgeest. Het nummer heet Een Zomer Met Jou Alleen.

Heerlijk, de allernieuwste van niemand anders dan Gerard Doorgeest op de radio. Een zomer met jou alleen. Ik moet eerlijk zeggen, hij heeft mij compleet laten verbazen met die mooie stem van hem. Want als je dan gaat kijken naar 20 jaar terug, heel anders. Maar dit is echt een serieus resultaat. En ik weet zeker dat menigeen dit nummer heel goed gaat oppakken. Nogmaals, Gerard, ga ermee door. Maak nog meer van dat soort mooie nummers, want jouw stem is echt op zijn plek daarin. Nou, ik zei het al, Randy, die gaf ook weer een compliment. Dankjewel, maat, zegt hij tegen mij. En dat nummer heet nogmaals Mijn Hart Blijft Overslaan. Nou, het is niet hopelijk dat hij blijft overslaan iedere zaterdagavond tussen 6 en 10. Dan heb je wel een ding dat je zegt van, ik geniet van het radioprogramma.

Muziek van niemand anders dan Ricky en Genot, het strijdlied van de voetbalclub uit Leeuwarden. En daarvoor hadden we het nummer I Will Survive. Gloria Krener op de radio. We hebben nog één voor u te gaan hier op de zender. En dat doen we dan met een mooie opname van niemand anders dan Frank van Etten op de zender. En dit nummer heet Van Boer tot Zigeuner. Ja, tegenwoordig wou iedereen gaan zingen met de enige echte boer, hè? Boer Harm. Dat wou ze allemaal. Geeft heeft hij zijn eigen de masker ontdaan en... Ja, dan wist iedereen wie het was. En dan zie je dat het allemaal langzaam wat minder wordt daarin. We gaan luisteren naar de laatste track voor de sluiting van dit gedeelte. En dan zijn we zometeen weer bij u terug op de radio. Kijk, 4 minuten 34 seconden hebben we te gaan. Het nummer dat duurt, eventjes gauw goed kijken hier. 2 minuten 54 seconden. Dus we kunnen nog eventjes terugkomen op de radio. Laten we het maar gaan doen voor onze luisteraars. Wat een gezelligheid is geboden op de radio. Luister eens naar andere radiozenders. Dan word je niet echt vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Dat is mijn mening erover.

0: Frank? Je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: Oh, wat klinkt dit zo en vertrouwd op de radio hier. Bij Eemland 1 hoorde je Frank van Etten en boer Harm. Van boer tot zigeuner. Ze zien maar weer, de combinatie in het duo is gelegd. En vroeger zei ze altijd van, als er eentje zong van de wagen, dan zei ze van, oh, het is weer een kamper. Ba, ba, ba, ba, zei ze. Ja, dat was het burgervolk. En hoe de tijden veranderden, ook in de muziek. En gevend draagden ze wel een groot gedeelte van de muziek die uit de wagen komt met handen op. Ze genoten van de muziek. En toen was het een keer populair. Muziek vanuit de woonwagen. Vele artiesten die zingen. En die komen uit de woonwagen. Ook zigeuners laten van zich horen. Dat brengt een beetje sfeer met zich mee. En één keer per jaar wordt iets georganiseerd in Apeldoorn. En komen vele van die zigeuners bij elkaar op een groot land. En kunt u de sfeer echt wat proeven. Ik hou in ieder geval van op de hoogte of dit je gaat plaatsvinden in Apeldoorn. Je kunt mailen aan ons naar dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Je mag ook dan natuurlijk een appje sturen op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. En dan kun je ook het aanvraag doen van een plaats. En dan brengen we dat volgende week ten gehoor. Dus vanaf nu tot en met donderdag kunt u naar ons appen, naar de applijn. En wij gaan het nummer opzoeken. Ik spreek u zometeen weer voor het volgende uur op de radio. Tot zo.
3: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
6: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
7: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
8: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet eerlijk zeggen, het blijft een mooie opname van niemand anders dan Dario Kruger en Nando Lima en Son en Sol. En daarmee zijn we aanbeland in het derde gedeelte. 6 minuten over de klok van 8. En ook in dit gedeelte hebben we nog 2 adviezen voor u te gaan. Onder andere om 7:15 gaan we praten met Leon Moerman. En plat te land, gevoel. Ja, dat is wat. Gevoel, oftewel gevoel. Met een leuk dialect erin verwerkt in die mooie single van hem. Dan om 9:15 hebben we Kenneth en Ron en ons Oranje. En die hoorden dus net op de radio. En met hun gaan we dus praten om 9:15. En wie weet gaan we om 9:30 praten met Dario. Als hij opneemt, altijd even afwachting van. Want als hij optreden heeft, ja, dan snap ik het wel. Dan neem je gewoon niet op. Maar we gaan het gewoon proberen. Kijken of het gaat lukken rond 9:30. Ik kijk vooral op zijn telefoon. Nou, de nummer nog van genoteerd is in de lijsten van de artiesten hier. En als hij erop staat, dan gaan we hem bellen. Oké, ik zie... Rob gaat niet meer mee. Nou, oké, hetzelfde bericht die we binnenkrijgen op Facebook live. Dus u kunt heerlijk meekijken tijdens het radioprogramma. Dus ga ervan genieten. We gaan nu geen 12 inch draaien. Maar we gaan eventjes 2 mooie Nederlandse taligen voor u draaien op de radio. 1, dat is een nummer dat komt uit het hart, uit het ziel van die beste man uit de wagen. Heeft een patatzak gehad. IJsselon heeft hij gehad. Ja, gaat hij nog meer? Nog zo'n rijdende patatwagen, dat heeft hij allemaal niet meer. Had ik het zo begrepen uit de informatiebronnen. En hij richt zich volledig op de muziek. En ik vind dit nummer vind ik wel heel mooi. Een heel schitterend, een gevoelig nummer. En zeker een gevoelige snaar op de radio. Ga luisteren naar niemand anders dan Frank van Net op de radio. Ik huil.
1: Het spijt me.
0: Blijf je dan bij mij?
1: Voor alle boze woorden. Het spijt me.

0: machtig, hè? De muziek zal nooit gaan vervelen van André Hazes op de radio. Omlama heet Waarom? En ook daarvoor hadden we zo mooi van Frank Verdette. En de nummer heet Ik Huil. En zijn nummer, echt waar, vanuit zijn hart gezongen hier op de radio bij Eemland 1. En wie we ook in onze uitzending mogen gaan halen, dat is Leo Moorman. Met die mooie single Platteland Gevoel. Goedenavond.
1: Hey, mooi. Goedenavond.
0: Ja, ik kreeg nu wat nou met een mooie plaat maak je uit. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, vind ik het leuk?
0: Ja, ik vind het leuk. Het geeft wel een trek tot mensen zich daarmee eens gaan voelen.
1: Ja, kijk aan. Dankjewel.
0: Ik vind het een nummer waar ik denk van, ja, ik zat te luisteren denk, ja, dat voelt enige, die voelt zich aangetrokken, dit mooie nummer. En vooral als je gaat kijken naar de mensen op platteland, dat is een nummer wat op hun lijf geschreven staat, nog wel extra erin.
1: Nou, ik heb hem net toevallig op een festival gespeeld en daar viel hij ook goed in de smaak. Dus dat klopt, denk ik wel.
0: Ja, hey, en waarom hebben we deze keuze gemaakt met een beetje plattelandswoorden erin verwerkt?
1: Ja, ik kom natuurlijk van platteland. Ik woon inmiddels al een tijdje in Zwolle. Maar ja, als je dan zowel in de stad hebt gewoond als op het platteland, dan kun je dat verschil kun je dan heel goed leren kennen, zeg maar. Als je dan af en toe even heen en weer gaat. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee voor een liedje.
0: Ja, hey, maar de mensen zijn dan totaal anders op platteland. Dat is meestal eendracht, zeg maar. Dat is allemaal houden van het Nederlandstalig lied. En er is bijna, of eigenlijk amper ruzie tussen al die mensen op het platteland.
1: Ah, dat is niet waar, hoor. Dat is niet
0: gaan ze nog wel een beetje knokken dan?
1: Ja, natuurlijk. Een knokpartij die hoort erbij.
0: Oké, maar het is wel een andere mentaliteit, als ik het zo mag zeggen dan.
1: Ja, ik denk wel dat er wat andere mentaliteit is. Ik denk dat je op platteland denkt, wat is het? Je bent misschien wat rustiger, je hebt wat meer de rust om je heen, waardoor je net iets andere mindset. Maar ja, ik kan het niet helemaal bevatten in een woord. Dus als ik in mijn liedje vind ik het ook niet heel makkelijk om dat helemaal te uit te leggen, zeg maar.
0: Nee, oké, maar als je gaat luisteren dan kun je zelf wel je eigen concessie erin maken. Kun je zelf je verhaal eraan toevoegen erin.
1: Dat denk ik wel. Er zit wel iets in waar je in kunt herkennen.
0: Ja, ik vind het prachtig. Ik heb ook de nodige voorbereiding getroffen om niet alleen maar standaard dat singeltje te draaien. Want ja, ik ben niet zo'n radioman die een singeltje standaard draait. Ik doe de nodige singles vooraf om het product niet alleen voor jou, maar dat doe ik al jarenlang voor vele artiesten. Om dat naar voren te mogen halen met een mooie, complete pakketje erin.
1: Ah, te gek.
0: Nou, ben je benieuwd hoe het gaat klinken, neem ik aan?
1: Ja, laat maar horen.
0: Ja, oké. Nou, blijf van de telefoon. Ga ervan genieten. Ik haal je zo weer een uitzending hier.
1: Ja.
0: Komt-ie aan. Geniet ervan.
1: Dank je.
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden, het is een machtig nummer met een mooi dialect in. En die dialect, ja, dat spreekt menig hemel aan als ik dat zo mag zeggen hier op de radio. Platteland, gevoel. En dat betekent met een dubbel U. Sommigen zeggen dan gevoel, maar op het land noemen ze dat gevoel. En kick hem is gewoon door. Nou, het is een mooie track van hem. En ik moet eerlijk zeggen, mijn complimenten daarin, Leon Moerman.
1: Dankjewel.
0: Machtig nummer. Ga je dit vaker doen, dit soort platen uitbrengen?
1: Ja, zeker. Ik ga later dit jaar in oktober ga ik een hele album uitbrengen. Daar staat de beatje ook op. En er zijn nog veel meer verwachten.
0: Oké, dus je laat de mensen ook verrassen erin weer.
1: Zeker, ik wil mensen gewoon altijd even verrassen op. Net even weer iets nieuws maken wat ze nog niet van kennen.
0: Oké. Hey, en als de mensen jou nou horen op de radio, dan horen die single van je. Die denken van nou, ik wil die goos wel even boeken. Hoe kunnen ze in contact met je komen, Leon?
1: Nou, het beste is gewoon even via de website leonmoerman.com. Of via mijn Instagram, van Leon Moerman is dat. En dan kun je me altijd benaderen.
0: Oké, het zit alle gegevens erin om in contact te komen met jou daarin.
1: Precies, ja.
0: Oké, hey, die singles, staan die ook nog zeg maar ook op de site van jou bijvoorbeeld?
1: Ja, ik zit natuurlijk op al die streamingplatforms zoals Spotify en dat soort dingen, YouTube. Dus je kunt me overal vinden.
0: Oké, dus kunnen mensen ook de muziek vanaf downloaden of is dat niet mogelijk?
1: Nou ja, als je op iTunes kun je gewoon voor een eurotje, dan kun je maar niet meer downloaden, ja.
0: Nou, maar eens kijken, vroeger moest je betalen voor mij 5 of 6 euro voor een singeltje. Nou, voor die euro, dan is het meer eens de moeite waard om dat exemplaar bezit te krijgen, denk ik dan weer zo.
1: Ja, precies. En het liefst wil ik natuurlijk dat mensen mijn cd kopen. Maar ja, dat komt dan nog wel.
0: Oké, dan ga je iets exclusief doen, want niet iedereen gaat meer op cd's werken.
1: Ja, ik heb een album dus echt op cd. Ik ga toch nog zelf op vinyl uitbrengen. Er zijn altijd nog wel mensen die dat willen.
0: Ja, maar die willen het fysiek in de handen hebben.
1: Ja, toch, dat is toch wel mooi, hè?
0: Ja, want dan heb je iets en als je binnenkrijgt als mp3, het doet je wel wat, maar op een andere manier, zeg maar.
1: Ja, dus dit is met een mooie artwork, met een mooi boekje erbij, dat is toch veel leuker dan een mp3'tje op de telefoon.
0: Dat wou ik net zeggen, ik hou me wel aanbevolen in die mooie album van je. En dan moet je naar de studio komen, dan gaan we een uitgebreid gesprek erin voeren als die album uit is.
1: Gaan we doen.
0: En je mag met me mee presenteren met dit radioprogramma ook nog.
1: Oh, kijk aan. Nou, daar gaan we een mooie dag van maken.
0: Dan bedoel ik draai van 6 tot en met 10 s'avonds. Dus als je geen boeking hebt, dan ben je welkom. Mag je mee presenteren. Je mag ook zelf meedoen met de interviews erin.
1: Oh, kijk aan. Leuk.
0: En dat vind ik het mooiste van, want ik geef de artiesten meer de vrijheid erin om ook mee te presenteren. Niet alle radiostations doen dat. En ik vind het gewoon van veel leuker om ook jullie te laten zien hoe jullie ook dat kunnen doen met je radio. En hoe jullie dus ook interviews kunnen doen met je collega's weer erin.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, moet je vanavond nog optreden ergens in het land?
1: Nou, ik heb net 5 optredens achter de rug. Ik moet vandaag 4 keer en gisteren ook 1 keer. Dus ik ben eigenlijk nu wel even klaar. Ik ga nu ook lekker eten even en zo. En dan heb ik even een weekend.
0: Kijk eens, heerlijk. Ik kan even een beetje bijkomen, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Ik ben nu wel even klaar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dan. Ik wens je in ieder geval zometeen eens smakelijk heel veel plezier met alle leuke dingen die je nog mag doen in het weekend, zeg maar.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik blijf je volgen sowieso op Facebook.
1: Ja, te gek. Tot de volgende keer.
0: Hey, tot de volgende keer, jongen. Groeten. Hoi. Was hem de enige echte Leo Moerman. En over die mooie single, Platteland Gevoel. Ja, als die allemaal komt, dan wil ik graag hebben dat hij in de studio komt. We gaan het regelen. Hopelijk kan hij, heeft hij geen boeking. Als hij dat wel heeft, ja, dan gaat het gewoon niet door. Dan doen we gewoon een telefonisch interview. Maar het is wel leuk dat ze live komen naar de studio. En dat ze mee mogen presenteren tijdens mijn radioprogramma. Want dat vind ik het leuke van radio maken. We gaan even lekker 12 inch voor jullie draaien op de zender. Dat doen we niet zomaar 12 inch. Ach, we hebben het op zijn tijd wel eens nodig. Een beetje love, een beetje liefde. Een menigeen die mist de liefde. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ze zijn allemaal kort van ons. Niks voor elkaar over. En als de dokter iedereen de liefde gaat geven, dan wordt het weer aangenaam.

Muziek van Marco Schuitmaker, Russo en Donnie en de Losse Pols. En daarvoor mooie opname van First Joyce en Dr. Love. De volgende gaan we even draaien voor Sire, die wel een leuke plaat hoort met een goede inhoud. Nou Sire, we hebben een plaat opgezocht die zeker een goede inhoud heeft. En ik denk als je aandachtig naar luistert, voor iedereen geldt dit eigenlijk, deze volgende track. Want er zit compleet de hele waarheid in. Luister ernaar en ga ervan genieten.

0: Ja, het is nog een echte main single op de radio. De Les Humphries Singers en Mexico. Ook deze platen was uitstekend in ons radioprogramma met die vele Nederlandstaligen gecombineerd daarin. En daarvoor ook zo'n hele leuke van Dirk Meelwijk en Vier Zomers Lang. En daarvoor een plaat speciaal eventjes voor Sire, die dat graag wil horen op de radio. Een plaat wat inhoudt was van Gert Hollander en Echte Vriendschap. Ik hoef er ook verder niks aan toe te voegen, want de inhoud van die plaat zegt meer als genoeg daarin. Aan de telefoon de laatste artiest voor vanavond, dat is Kenneth en Ron en ons Oranje. En we gaan praten met Kenneth. Goedenavond.
1: Goedenavond, Ron die zit hier ook naast me hoor, dus... Ja, gaan we ook mee praten.
0: Ja, oké, super gaaf. Alle twee lekker bij elkaar. Hé, ik hoor dat. Lekker een beetje soort gerap. Ik vind het machtig om dit te horen. Is heel anders.
1: Is die heel anders? Nou, leuk om te horen.
2: Is juist de bedoeling dat die anders is. Dan onderscheiden we ons tenminste van de rest.
0: Ik wil eens zeggen, want allemaal hebben ze een beetje dezelfde dreuntjes, zoals jullie het ook zelf weten. Ja, dan komen jullie met iets anders. En dat is wel een soort marktaandeel dat toch wel iets anders is, wat mooier is en misschien weer een toon aan gaat geven voor degene die houden van dit soort muziek van jullie.
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat zoveel mogelijk radio's het ons gunnen.
0: Ja, maar ik vind...
1: Bedankt voor het draaien en dat zoveel mensen horen natuurlijk, hè.
0: Ja. Hey, hoe zijn jullie contact met elkaar gekomen daarin? Want het is niet zomaar iemand die je zeg maar zomaar ergens vandaan haalt.
2: Nee, we kennen elkaar van de tennisvereniging. En ja, toen is op een bepaald moment... En Kenneth kwam een keertje bij mij op bezoek met muziek. En Kenneth weet dat ik een beetje kan zingen. Dus ja, en op een bepaald moment kwam het verhaal. Kenneth had een nummer. En dan had hij teksten opgemaakt. En toen kwam hij bij mij om te vragen van, wil je met me meedoen? Ik zeg, dat lijkt me leuk. Dus ja, en toen gaan we verder met het verhaal bij Kenneth.
1: Nou. Toen zijn we de studio in gegaan. Dit is het resultaat ervan.
0: Ja, ik dacht dat eerst een van jullie twee zelf een eigen studio hadden. Dat jullie zeg maar een eigen productie kunnen maken erin.
1: Nou, we hebben wel een kleine thuisstudio's, maar een eigen productie, daar gaan we naar een echte studio voor om dit te maken.
0: Ja, want geluid is heel belangrijk voor jullie ook daarin, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Want zonder goede kwaliteit kan een geluid, een artiest of een duo breken erin.
1: Ja, zo is dat. Het moet wel goed zijn, hè? Wil je iets bereiken natuurlijk. Ja.
2: Kijk, nee, het is professioneel gedaan, dus we hebben ook iemand ingehuurd die echt een videoclip maakt van dat soort dingen altijd.
0: Mm-hmm.
2: En geluidmensen. En ja, natuurlijk ook een platenmaatschappij. Dus ja, dat gaat allemaal gelukkig zijn gangetje. En we proberen het professioneel te benaderen gewoon.
0: Nou, dat is jullie ook aardig geluk, moet ik eerlijk zeggen, erin. Hey, ik laat je ook een beetje verrassen, want ik heb ook iets leuks voor jullie gedaan.
1: Ja?
0: Ja, ik hoor een beetje zo'n trilling in dat strotje van je, Kenneth. Je bent benieuwd hoe dat gaat klinken natuurlijk, wat ik vooraf gedaan heb, om eerst dan de product van jullie te draaien op de radio.
2: Oh, je hebt een apart intro gemaakt voor ons.
0: Ik heb iets moois gemaakt, de nodige jingles vooraf, om het product voor jullie nog mooier te maken. Want het is belangrijk om een goede productie ervoor te zetten en dan die jingle erachter te draaien. Want dan weet iedereen dat het een nieuwe release is en dan kun je het extra onder de aandacht te vestigen door middel van de nodige jingles erin te zetten.
1: Oké, dat is heel mooi. Daar zijn we blij mee.
2: Daar zijn we heel blij mee.
0: Nou, ik zou zeggen, spits je oren, blijf van de telefoon. Haal ik jullie zo weer in de uitzending.
1: Oké,
0: komt ie aan.
3: Hey. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet altijd zeggen, luisteraars, dat het ongelooflijk klinkt op de radio. Eventjes een beetje zo doen, dan klinkt de wereld aangenaam op de zender. Eventjes, want ik merk dat een klein beetje ja, een soort vervorming op de radio via de microfoon. En er staat iets met de schuifje niet goed of de cane. En dan moet je even een beetje aan de knopje draaien. En dan zit er een soort klein beetje een soort kraakje erin. En dan moeten we even aan werken om dat eruit te halen. Nou, dat is eruit gehaald. En wij horen die mooie trick op de zender. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe je het vond klinken zo algemeen die jingles vooraf.
1: Nou ja, leuk natuurlijk dat hij sowieso gedraaid wordt. Hè. Hij moet veel gedraaid worden, dan komt hij heel hoog in de hitparade.
0: Absoluut, absoluut. Dus alle radiostations aan meewerken, dan gaat het helemaal goed komen met jullie.
2: En bedankt voor je hitplaat, dat is heel mooi, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en ik ga hem ook zeker de tijd meedraaien met radio. Die gaat niet zomaar wegslippen, want de meesten denken... interview, klaar, weg ermee en niet meer draaien. Dat doe ik niet, ik ben een echte extreme radiofreak. En ik ga zeker de komende tijd meedraaien met radioprogramma.
2: Oké, nou, hartstikke goed. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Hey, hoe kunnen de mensen in contact komen met jullie?
1: Via Facebook, van mij, Ron Moed. En dan kan je gewoon via Facebook of Kenneth Godard op...
2: Of je kunt via onze platenmaatschappij, dat is Lood Gut Blauw Productie. Lood, hit en blauw. Niet wit, maar hit.
0: Ja, van Ronald Vis.
2: Ja. Van Ronald, ja, die ken je wel, dat is onze platenmaatschappij.
0: Ja, ik ken hem wel, die kleine opdonder.
2: Oké, dus via Ronald kan je in contact komen met ons.
0: Oké, nou. Ik hoop dat mensen gaan doen en dat ze jullie gaan boeken, want het is natuurlijk heel leuk. Staan jullie ook aan de Nijkerk op een vrijdagavond, of niet?
2: Nee, deze keer niet. Maar dat komt wel. De komende weken komt dat wel.
0: Ik wil nog zeggen, want jullie moeten ook op het podium daar gaan staan in Nijkerk. Dan kun je nog meer van laten horen in Nijkerk. En dan kunnen ze nog meer proeven van de muziek die jullie erin zetten, op die mooie wijze.
2: Ja, dat doet Ronald en hij heeft me al beloofd dat we daar komen. Dus dat komt allemaal voor elkaar.
0: Nou, daar ben ik heel van overtuigd dat hij inderdaad die werking met jullie doet. Ik vond het super gaaf om jullie altijd even gesproken te hebben hier op de zender.
2: Nou, graag gedaan.
1: Graag gedaan en tot horen.
0: Zeker weten. En als jullie in de buurt zijn en je wilt een keer langskomen in de studio, zijn jullie met z'n tweeën altijd welkom. En kunnen we misschien ook daar weer een leuke interview weer verder aan koppelen daarin.
1: Als jullie...
0: Ja, oké. Okay. Hey, de groeten en nog maak een goed weekend van jullie twee.
1: Ja, oké. Heel veel succes.
0: Is goed, jongen. Dankjewel. Tot de volgende keer, de heren.
1: Groetjes.
0: Oké, groetjes. Hoi, hoi. Heerlijk was het eventjes om te mogen spreken met niemand anders dan Kenneth. En natuurlijk Ron met het nummer Ons Oranje. Prachtig mooi nummer. We gaan even kijken naar onze tijdmelding. Zien we dat we nog 4 minuten te gaan hebben. Voor de sluiting van het derde gedeelte. Zometeen kom ik bij u terug voor het laatste uurtje op de zender. En dan gaan we eens even kijken wat we dan allemaal teweeg kunnen gaan brengen voor onze luisteraars. Nou, hebben we nog tijd om een plaatje te draaien? Kijk even naar de rechterzijde. 3 minuten 41 seconden. Nou, dat gaat ons lukken. Ga ik nog even wat gegevens geven. Als u in contact wilt komen met deze radiofreak, dan kunt u een appje sturen naar de applijn, zoals ik dat mooi noemt. En dat is op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. En mailen we ook naar ons, naar dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Kijk op Facebook mag ook. Tik even mijn naam in Erwin van Dijk. En dan komt u zo in contact met deze radiofreak. We gaan afsluiten met de laatste voor de sluiting van het derde gedeelte. Dan zijn we dan zo meteen bij u terug. We gaan eruit met John Medley. En geniet van elke dag. Ik hoef ook daar verder niks meer aan toe te voegen hier op de radio. Graag tot zometeen in het laatste uurtje op de radio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor één

En zo horen dus die heerlijke muziek van niemand anders dan Johnny Valentino. En jij bent anders dan de rest. Ja, mooie track. En ook hij komt waarschijnlijk zo snel mogelijk naar de studio. En dan kunnen we uitgebreid met hem praten over de ontwikkelingen van allemaal de dingen die hij gaat doen. En wat er gaat gebeuren met hem. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar dat wacht ik gewoon even af. Oh, er gaat eentje zoeken. Nou, die hebben we nog niet gevonden. Nou, dan moeten we eventjes zo doen. Eventjes kijken, dan moeten we eventjes iemand een kleine hintje geven, zeg maar. Even een kleine ondersteuning. Dan hebben we weer luisteraars erbij. En dat is heel erg belangrijk. Want die moeten weten hoe ze kunnen luisteren, wat voor manier. Nou, het kan natuurlijk via Facebook Live. Die staat nu nog even uit. Die gaan we zo meteen aanzetten. Je kunt via de stream luisteren van Eemland 1. Dat is de site www.eemland1.nl. Dan ga je naar beneden scrollen en zie je staan live luisteren. Open op Hollands Muziekmix. Nou, daarop inklikken en dan kunt u ons horen op de radio. Dan via het tv-kanaal, via DAB+, kanaal 11A, zijn we ook nog in te beluisteren. Dus op heel veel wijze kunt u genieten van ons welbekend radioprogramma. Nou, ik ben heel erg benieuwd of het allemaal een beetje werkt. Even kijken. Ja, dat is leuk, hè? Dat je met de luisteraars actief bezig kan zijn altijd. Hoor niet zo vaak, je hoort bij heel veel stations dat er gewoon gebeld wordt. Maar ik kan je vertellen, uit ervaring heb ik het gezien bij sommige stations, dat er helemaal niet gebeld wordt en wordt gewoon op een pen de namen gewoon genoteerd. Onbekende namen. En dan maken ze een soort verzoekplatenprogramma ervan. Nou, dat is de zaak eventjes niet in de goede context neerzetten. En dan klinkt het eigenlijk niet en dan hoort het niet zo. Je moet het doen zoals de mensen echt reageren op je programma. En als je dat gaat doen, zoals wij dat doen op Facebook Live of via de welbekende appline, dan gaat het allemaal wel gebeuren. Nou, nog niks. Nou. En dan moet ik even wie iemand helpen, hoor. Wacht even, luisteraars. Even zien. Even kijken. Naar beneden scrollen. Soms moet je mensen toch een klein beetje helpen. En zie staan live luisteren naar moeilijke. Ja, het kan eigenlijk niet moeilijk wezen. Maar oké, ik neem de tijd voor mijn luisteraars. En om daarmee een beetje te helpen in de hand van het luisteren via de stream op onze welbekende website. Maar ja, ze heeft gevonden. Nou, wat heeft die vrouw toch veel tijd nodig? Dus Sabrina, hè? Dat is een vrouwtje die altijd luistert naar mijn programma. En als ze dan luistert, dan moet ze altijd weer kijken waar ze kan inklikken en hoe ze kan meeluisteren. Het zijn diverse wijzen, Sabrina, maar dat komt helemaal goed. Je hebt het gevonden, je zit mee te luisteren. Heel erg belangrijk, ook de rest van onze luisteraars. Hartelijk welkom in het laatste uurtje op de zender van Eemland 1. Ik zei het al, ik wil even een plaatje even draaien voor Sabrina. Trouwe luisteraars van ons radioprogramma, samen met Daniel. Nog bedankt voor de avond van gisteren. Super gaaf, lekker gezellig weer even bij elkaar zitten. En dat maakt het weer leuk. Zo leer je op de duur van het leven je echte vrienden kennen. En dat is heel erg belangrijk. Nou, ik zei het al, ik geef een plaatje voor het draaien op de radio. Ga ik even deze doen. Ik weet of Sabrina houdt van dansen. Ja, dat kan ze wel een wijfje, hoor. Het is ongelooflijk hoe ze danst. Zeer sensueel. Dus van haar gaan we deze weer draaien. Speciaal voor jou.

Spiekertje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk.

Tegen jou. Ja, deze beste man, die weet het altijd weer mooi te brengen. Johan Kettenburg en Sorry, het spijt me. Daarvoor hadden we ook zo'n heerlijke mooie track van Wimmy Bauma en Mijn Kleine Diamant. En daarvoor Crystal en After the Dance is True. En die opname die draait natuurlijk eventjes voor Sabrina, omdat ze de meest dansbare vrouw is. Ja, van luisteraars en luisteraressen wordt het gegeven ook je trouwe ja, luisteraars, vaste luisteraars. Maar het kunnen ook echte vrienden worden. En dat is het inderdaad geworden. Van luisteraars zijn de echte heuse vrienden geworden. Mooier kan het toch niet? Nu gaan we even lekker swingen hier in de studio. Ja, nou klinkt het geluid wat aangenaam op de radio van de micro's. Dat is mooi zeg hier. Zet even te kijken jongens, wat hebben ze allemaal gedaan hier? Ja, voor mij drukken ze door de meeste op allerlei knopjes. En dat is denk ik niet echt de bedoeling.

De extra tipplaats op de zender van Nederland 1. Gerrit Doorgeest, een zomer met jou. En daarvoor hadden we Robert van Hemmet en ik zal er zijn. En daarvoor die mooie 12 inch van T-Connection en Saturday Night. En deze is toepasselijk. Als je net zoals mij een radiofreak bent, dan mag deze gedraaid worden. Want dit is zo mooi. Zit je in de auto? Dan zou ik zeggen, zet die volume op maximaal, want dit is een 12 inch. Ongekend. Zo mooi.

0: Voor gezelligheid kies je Eemland 1.
1: Eemland 1.
0: Stem af op en top Hollands muziekmix. Met presentatie van Erwin van Dijk.
1: Dit is Eemland 1.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou

0: ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Mondgepakt door René Vroge gezongen. En daarvoor de beste man in Barneveld, René van Duin en Dance Day Reggae. Wat een mooie kwaliteit. En het was supermooie sound. Ook in een supermooi studio, moderne studio opgenomen. En vandaar dus ook die sound heel mooi. En zeker goed in het gehoorlicht om naar te mogen luisteren. En daarvoor on the radio van niemand anders dan Donner Summer op de zender. En dit is ook zo'n lekkere plaat. Nog 10 minuten te gaan voor de sluiting van ons radioprogramma voor deze zaterdagavond. Dan zit het er weer op. Ja, het vliegt voorbij op de radio. Vooral als je er zin in hebt en geniet ervan. En als je ziet de reacties die binnenkomen via Facebook Live of via de appline op 06-175-230-26. Dat doet ons dat heel erg goed. Dit is ook zo lekker. Doe me weer terugdenken. Ik denk dat menigeen terugdenkt aan een prille jeugd. Want we hebben allemaal in onze jeugd ons vertoefd in discotheken. En misschien ook wel vaste kroegen waar ik kwam. Het zij hier in Spakenburg of Baarn of Soest. Of in Amersfoort. Amsterdam, Hilversum. Daar had je een hele bekende discotheek. Dat heette toen Long Beach. En ik kwam alleen maar radiofreaks daar. Van diverse zenders die actief bezig waren in Hilversum. Zoals City Radio. RAF FM. Dat waren toch een van de populairste zenders in Hilversum. En Amersfoort had je ook natuurlijk Downtown, de PPM. Ook daar kwamen wat menige radiofreaks. Daar heb je nog een platenzaak in Amersfoort. En wie weet heb je er vroeger ook nog wel wat je rondgesnuffeld naar die 12 inches. En je proefde en je rook die oude nostalgie van de lucht daar. Maar dat bracht ontzettend veel teweeg. En dat is het leuke ervan. En dan koest je nog steeds die momenten, want al hetgene is er niet meer. Alles is veranderd of het is weg of het is helemaal plat gegooid. Met nieuwbouwwoningen. Even kijken hier in Spakenburg hoeveel woningen erbij gekomen zijn. De haren gaan overeind. Er wordt mega druk, jongens, hier in Spakenburg. Alleen maar goed. We binnenkort ga ik flyers hier en daar ophangen van mijn zaterdagavondprogrammering. Zodat er meer mensen kunnen genieten van het radioprogramma. Zodat je wat wakker mag maken op een eigen lokale zender. Oftewel de streeksradio. Op FM 107. 5, 105.9, 105.5. Via DAP Radio. Kanaaltje 11A. TV-kanaal. En via de stream geheel te beluisteren. Ik zei al, deze worden de extreemste radiofreaks van het land. Dat is een uitstervend ras. Want ik ken er bijna geen één meer.

op Mr. DJ. Muziek van Risqué. En nog een beetje kijken naar onze tijdmeldingen. Dan zien we dat we langzaam maar zeker aan het einde komen vanaf onze bijdrage. Vanaf 6 uur tot aan de klok van 9:55. Het was weer een waar genoegen om het live te mogen presenteren hier in de studio bij 1x1 vanuit Spakenburg. Allemaal die reageerden via Facebook live, via de appline of via de mail. Allemaal heel hartelijk dank voor al die positiviteit en die leuke reacties overal van het land wat we weer binnenkregen. We zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, dezelfde zender en dan weer de nodige interviews met artiesten. Dat gaan we van de week weer even neerzetten op Facebook, zodat u weer op de hoogte bent van welke artiesten zeg maar plaats zullen nemen in de studio en welke we telefonisch kunnen krijgen. Vandaag tussen 12 en 2 kunt u geluisteren naar dikke vette mixen. En die zijn heel exclusief op de radio. Zonder veel plezier met hetgene wat er naar mij gaat gebeuren. Ik kan verder niks aan toevoegen, want het is altijd weer een verrassing. Want er gaat plaatsnemen uit de computer. Dat zie ik altijd hier. Ik mag heus wel zeggen, want live radio is natuurlijk het allerleukste. En vooral als er gelegenheid voor is en je kunt het doen, dan moet je dat natuurlijk met beide handen aanpakken. Ja, ik hou er niet van om zelf uit de computer te komen, want dan is het niet meer levendig. Dan is het ook niet meer de contact die je hebt met het publiek. En ik wil altijd het contact blijven behouden met het publiek. Dus vandaar dat mijn programma's altijd live zijn te beluisteren. Als ik niet kan, dan zal daarvoor in de plaats non-stop muziek daarvoor neergezet worden. Want zo vind ik het recht naar mijn luisteraars toe. Maak een leuk weekend van. Wees een beetje lief en aardig voor elkaar. Een beetje vreedzaam voor elkaar. En ja, help elkaar nogmaals waar het kan. En denk niet te veel aan jezelf. Dat is even druk bereid. Moet je vanaf. Je moet zo zijn, zorgzaam voor een ander. En als je dat doet, dan laat je je hart geheel spreken. Het was vandaag genoeg om het te mogen doen voor de Streeks Radio 101. En ik zeg alleen nogmaals, voor straks wat rusten. Ga je luisteren om 12 uur naar de mixer tot 2 uur. Heel veel plezier, dikke vette sound weer. En ik zeg nogmaals, graag tot volgende week. Zelfde tijd en zelfde zender. Het gaat je goed tussentijd. Hoi!

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
4: Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Je hoort het misschien een beetje aan mijn stem, die is niet optimaal. Voor zover die ooit optimaal geweest is. Ik ben een beetje schor, maar dat geeft niet, want dit programma gaat niet om mijn stem, dit programma gaat om de muziek. Dus laten we snel beginnen met Elliot Ruth met het nummer Come On, Let's Go.

Je hoorde Elliot Bruth met Come On, Let's Go. Toen ik deze CD kreeg, toen dacht ik dat dit een zanger was die Bruth met zijn achternaam heette. Dus ik heb de platen netjes bij de B opgeborgen in mijn cd-kast. Maar bij de voorbereiding van dit programma kwam ik erachter dat het geen naam van de zanger is, maar de naam van de band. Elliot Bruth bestaat uit 3 Canadezen. En ik heb de CD dus nu gewoon verschoven naar de letter E. Elliot Bruth van de CD Country. Het nummer Come On Let's Go uit 2024. Ik heb dit keer 3 CD's meegenomen met een album uit de jaren 70. En de eerste die ik ga laten luisteren is uit 1975. Tennessee met I'm Not In Love.

Maar de Northern Love van 10cc staat op het album The Original Soundtrack en het komt in 1975. Deze cd is overigens de eerste cd die in mijn cd-kast staat. Want ik zei al, ik heb alles op alfabet gesorteerd. Maar ik begin met de nummers. En de 10cc begint met de 1. Dus dat is de eerste cd. Voor ABBA staat het nog. We gaan van het begin van de platenkast naar richting het einde. Nog niet helemaal. We gaan naar de letter W toe. En daar staat in mijn kast onder andere cd's van Whiskey Town. En Whiskey Town is de band waar Ryan Adams in speelde, voordat hij solo ging. Ze hebben 3 platen uitgebracht, 3 mooie albums. In 2001 kwam Pneumonia uit. En daar staat Don't Wanna Know Why op.

Town met Don't Wanna Know Why van het album Pneumonia uit 2001. We gaan naar een zanger uit Texas, geboren in 1941. Hij leeft niet meer, hij is meen ik in 2006 gestorven, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zijn naam is Guy Clark en hij kwam in 1975 uit met het album Old. Dat was dus zijn debuutalbum. En op dat album staan prachtige nummers, waaronder Anyhow, I Love You.

Ja, je hoorde Guy Clark met het nummer Anyhow I Love You uit 1975. Ik zei net dat ik dacht dat Guy Clark gestorven was in 2006. Ik heb het even opgezocht terwijl we het nummer luisterden. Dat moet 2016 zijn. En terwijl ik dat opzocht, toen kwam ik ook achter dat Guy Clark ook een hele goede gitaarbouwer was. Hij bouwde zijn gitaren zelf. Dat was een grote hobby van hem en hij schijnt een vakman geweest te zijn. Nou goed, zingen kan in ieder geval ook. Prachtig nummer, Anyhow I Love You. Ik heb dit keer weer 11 cd's uit mijn kast gehaald. En de volgende cd, die bevat niet het mooiste nummer dat we vandaag gaan beluisteren. Maar het is wel de cd met de mooiste voorkant. Ik zou zeggen, je moet hem straks nog even opzoeken op Google als je het leuk vindt. Het is een beetje een plaat in sepia kleuren. Je ziet links een buffalo, die zie je afstormen op een echte Amerikaanse stoomtrein. Prachtig plaatje. Dit album heet Made Up Mind. Het is van Tedeschi Trucks Band. Dat zijn twee mensen. Een zangeres die Tedeschi heet. En een man die Trucks heet. En samen vormen ze dus deze band. Ik zou zeggen, ga eerst lekker luisteren. En ga dan maar even het cover van de cd opzoeken.

Ja, je hoorde Susan Tedeschi. Zij speelde gitaar en ze zong samen met Derek Trucks. Die speelde gitaar, een ex-gitarist van de Elmer Brothers Band. Kun je ook wel een beetje terug horen, lange gitaarsolo's. Een prachtig nummer, het heet The Storm. We gaan naar David Lowery toe. Die komt uit Amerika en die kwam in 2011 met het album The Palace Guards. Het is een cd die ik echt voor een habbekrats heb kunnen kopen. Ik meen €2 of €2,50. Echt een leuk plaatje. Ik draai hem niet vaak, maar als ik hem draai, denk ik, hé, wat blij dat ik hem heb. As You Left Me, daar gaan we naar luisteren.

As You Left Me van David Lowery. Een nummer over liefdesverdriet. Nou, liefdesverdriet is natuurlijk nooit leuk, maar je kunt er wel prachtige muziek bij maken. Ik zei eerder al dat ik 3 cd's bij me had met albums uit de jaren 70. We hebben Tennessee gehoord. We hebben Kai Clark gehoord. We gaan nu naar de derde band uit de jaren 70 luisteren. Een hele bekende band. Supertramp. Iedereen kent het wel. Maar we gaan naar een nummer luisteren dat wat minder bekend is. Het heet Just a Normal Day. Het komt in 1975 en staat op het album Crisis, What Crisis?

Ik ken geen band die zulke melancholische muziek kan maken als Supertramp. Ik denk zelfs als je een woordenboek pakt en je kijkt bij de M van melancholisch, dat dan de Supertramp erbij staat. Prachtig. Just a normal day. We gaan naar de Scorpions luisteren. Een band uit Duitsland die natuurlijk erg bekend geworden is vanwege de heet Wind of Change en Send Me an Angel. Maar een bekendste nummer is misschien wel Still Loving You. Het is echt een power ballad, zoals ze dat noemen. Maar ik wil hem nou een bijzondere uitvoering laten horen. Namelijk een unplugged versie. Die staat op MTV Unplugged. Een CD van de Scorpions. Het is opgenomen in Athene in 2013. En nou, hoog tijd om te luisteren. Still Loving You, Ethan!

Still Loving You van de Scorpions, Unplugged. Tony Joe White, die is geboren in 1943. Hij stierf in 2018. Die kwam uit Louisiana, uit het zuiden van Amerika. En daar in Louisiana zag hij heel veel sociaal onrecht. Heel veel, vooral zwarte families die het erg zwaar hadden. Die weinig geld hadden, die uitgebuit werden door grondbezitters. Daar maakte hij ook muziek over. De nummer bijvoorbeeld Willie en Laura May Jones. Dat zijn fictieve personen, die bestaan niet echt. Maar die zijn wel gebaseerd op ervaringen van Tony Joe White. En hij schrijft over Willie en Laura May Jones. Hoe ze van hun land weggejaagd worden. Hoe ze nog dieper in de armoede geduwd worden. Het nummer staat op de cd Deep Cuts uit 2008.

Tony Joe White met Willie en Laura Mae Jones van het album Deep Cuts. Tony Joe White die schreef overigens ook nummers voor Elvis Presley. Ik zei net eerder in de aflevering dat Supertramp de meest melancholische band ter wereld was. Tenminste, één van de. Maar er moet wel bij inderdaad één van de, want er is nog een band die ontzettend veel melancholische muziek gemaakt heeft. En dat is Willard Grant Conspiracy. Een band uit Amerika. Hij is niet zo bekend, dat is jammer, want ze hebben echt prachtige cd's gemaakt. In 1998 kwam het album Flying Low uit. Echt een album met alleen maar pareltjes. En van dat album wil ik nou St. John Street.

Saint John Street van Willard Grant Conspiracy. Ik zei je eerder in de aflevering dat liefdesverdriet niet leuk is. Dat het heel pijnlijk is, maar dat je wel fantastische muziek bij je kunt maken. En dat bewijst ook het laatste nummer. Dat is van Roy Orbison. Dat gaat over een relatie die echt over en uit is. En het nummer heet ook It's Over.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Eemland 1. De sound van In The Mix. Komt rechtstreeks uit de persoonlijke studio van Erwin van Dijk. En dat klinkt lekker.
3: Op 107.5, 107.5, 105.9, 105.9 en 105.5. En 105.5. En op het tv-kanaal en internet. Dit is Eemland 1.
4: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1. Can you-

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Al jaren is Erwin van Dijk een begrip in Nederland. Dit vanwege het promoten van artiesten, nieuwkomers en talentvolle mixers. Wil jij ook goed gepromoot worden? Of wil je dat jouw mix op de radio wordt gedraaid? Stuur dan jouw tracks naar dj_erwinvandijk@hotmail.com.
2: Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.
3: Break out the disco ball and roller skates.
4: Because we're playing some 70s hits.
5: Oh my god.
6: Oh yes!
7: Golden oldies of the 70s.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.